0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Straks gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Middagkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Straks gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Straks gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Straks gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met...
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen...
0: In het weekend luister je naar...
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS.

0: Wij kunnen wel merken dat het een plaknacht is geweest voor velen. Gezien het aantal appjes op deze vroege morgen. Van harte welkom, vinden we natuurlijk superleuk. Je mag altijd even keigoedemorgen appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Van harte welkom en blij dat je er weer bij bent op deze 25e van juni. Het is nu al een graad of 24, dus ik denk dat we met z'n allen vandaag gewoon rustig aan doen. Achterover hangen. Veel drinken, af en toe een ijsje en dan komt het helemaal goed. Wij hebben er weer zin in. Dit is tussen 6 en 10 de ochtendshow. Een keigoeiemorgen.
1: Straks gaat hij open.
2: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
2: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: keigoeiemorgen. Jordi Graat.
3: Dat vind ik zo.

0: Robbie Williams en Sin.
1: Kei goedemorgen,
0: donderdag 25 juni. Deze ochtend is het zon overgoten na een hele warme nacht. Ja, het was toen we vanochtend hierheen reden, zo iets na vijf was het gewoon 24 graden al. Dus het wordt vandaag tropisch warm, 34 tot 36 graden. Ja, het is even van alles een rij dingen om rekening mee te houden. En hou dus rekening mee dat het al heel snel heel warm gaat worden.
2: Ja, en dat zullen we het nog niet over morgen hebben.
0: Nee.
2: Het is de dag van de zeevader vandaag.
0: Ja.
2: Het is Vitiligo-dag. De dag dat de top 100 van de Brabantse top 100 stembus open gaat. En dat doen we straks om 9:15 hier.
0: Dan moet je zeker erbij zijn. Om 9:15 dan mag je gaan stemmen. Zet even een wekkertje op je telefoon eventueel. Dat je weet dat je dadelijk echt om 9:15 klaar zit. Want wij willen heel veel leuke, fijne, lieve lijstjes ontvangen.
2: Ja, zeker weten.
0: Vandaag jarig. Dolf Jansen, 63 jaar. Tim Sanders, 36 jaar. En Carly Simon. So 83 jaar alweer. Allemaal van harte gefeliciteerd. En wij hopen dat het een mooie dag gaat worden. Vandaag ook het nieuws met René.
3: Ja, goedemorgen. Gisteravond zijn er 2 aardbevingen geweest in Venezuela. Het gebeurde in het noorden van het land. De bevingen waren de zwaarste in de afgelopen 100 jaar. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er in totaal zijn. De inschatting is tienduizenden. Meerdere landen hebben beloofd te komen helpen. Bij een verkeerscontrole in Den Bosch is drugs gevonden. De man ging er eerst vandoor en dus werd de achtervolging ingezet. Een paar minuten hadden ze de 24-jarige man te pakken. Toen werden er grote hoeveelheden drugs en andere verdovende middelen gevonden. De Tilburger is aangehouden en moet voor de rechter komen. En nog een aanhouding in Antwerpen. Een man werd daar aangehouden omdat hij zijn telefoon gebruikte tijdens het rijden. Maar toen deed hij wel iets heel opvallends. Hij gooide stiekem 2 zakken uit het raam. Het duurde natuurlijk niet lang voor de politie die controleerde. Ze troffen meer dan 70.000 euro contant geld aan. En moest naar eigen zeggen het geld van de ene naar de andere plaats brengen.
0: Ja, ja, precies.
2: Ja, ik heb verder geen vragen gesteld. Nee. Ik dacht, dit zal wel normaal zijn.
0: Ja, ja, ik dacht dat er iets anders in zat. Ja, och, zit er geld in. Nou, ja,
3: vakantiegeld misschien wel.
0: Ja, het is echt. Maar ja, ik denk dan bij dat je doet is natuurlijk al fout. Maar als je dan gaat rijden met dat soort dingen. Als je, laat ik het even van ophouden dat het niet allemaal kosher is. Dan zou ik denken, rij rustig, rij netjes, rij beschaafd.
2: Ja.
0: En als je dan daarna de buit hebt afgeleverd, ga dan lekker op je telefoon zitten.
2: Ja,
0: maar dit is natuurlijk het domste wat je kan doen. Door allerlei manieren. Ja, nou goed. Ongekend. Maar goed. Hoe is het verder nu?
2: Nou goed.
0: Kwart over 6. Kei goedemorgen.

0: Ashford and Simpson en Solid.
1: Wil jij koffie? Of thee?
2: Koffie of thee, dat is de grote vraag. Ja, waar gaan we voor op deze ochtend? We hebben weer twee liedjes. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. En de grote vraag is, waar willen we voor gaan? Waar willen we vooral deze warme ochtend... Wat willen we vooral niet missen, laat ik het zo zeggen. Zometeen kun je gaan appen voor koffie of voor thee. Dat mag je dan laten weten via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En luister even mee, want dit is ja, voor vandaag... Het zijn twee prachtige liedjes, maar ik ben benieuwd waar jij voor gaat.
3: Wil jij koffie?
2: Bij koffie, Gerard van Maasakkers, Guus, J.W. Roy en Hey, ga er mee.
1: Of toch liever een bakje thee.
2: The Waterboys and the Hall of the Moon. Ja, welke van deze twee wil je dadelijk helemaal horen na 6:30? Dat mag je laten weten door even te gaan appen. Koffie is Gerard van Maasakkers, Hey, ga er mee. En thee zijn The Waterboys met The Hall of the Moon. Gewoon even appen. 06-573-28203. Dat is het makkelijkste. En ja, omdat het zo warm is, vandaag ook weer, mag je sturen ijsthee of ijskoffie. Gewoon omdat het kan. Omdat ik ook kan snappen dat je 's ochtends niet meteen met allerlei warme dranken begint. Dus laat het maar weten, waar ga je voor? Gerard van Maasakkers is koffie. De Waterboys, die horen bij thee. En het enige wat je hoeft te doen is even koffie of thee te sturen... naar 06-573-28203.

0: Beckman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet hier in de Kei. Goedemorgen. Ja, koffie of thee, je kan nog een minuut of drie jouw keuze doorgeven. Als je nou net de radio aan hebt, geen probleem, want wij laten ze met liefde nog een keer horen.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, bij koffie vandaag Gerard van Maasakkers met Hey, ga er mee.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: The Waterboys and the Hall of the Moon. Ja, nu is de vraag aan jou, wat gaat het worden op deze fijne donderdagochtend? Gerard van Maasakkers hoort bij koffie. The Waterboys, daar kom je uit bij thee. En nu is de vraag aan jou, wat wil je horen? Laat het weten via een appje. Stuur even koffie of thee naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Het zou super fijn zijn als je lekker meestemt, dan komt hij helemaal in orde.

0: minuut over 6:30 het Omroep-Brabant verkeer. Mark, zijn al twee korte files, hè?
1: Ja, zeker. Eén op de A27. Dat gaan we nog wel vaker zien de komende tijd. Want die is ook voor een deel dicht. En nu staat er 8 minuten tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. En ook op de A2 begint de file al te ontstaan. Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 6 kilometer en 6 minuten.
2: Omroep-Brabant.
0: Deze ochtend is het eigenlijk al zon overgoten. De temperatuur is nu al ruim in het einde van de 20 graden, 6, 27 graden. Uiteindelijk wordt het vanmiddag tropisch warm. 34 tot 36 graden, staat weinig wind en ook vanavond is het nog lang warm. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van René Snippert.
3: Het OM eist 2,5 jaar cel tegen de 24-jarige man uit Uden. Hij zou meerdere minderjarige meisjes hebben opgevangen in zijn appartement. Ook wordt hij verdacht van het verkrachten van een meisje van 15... dat later zwanger raakte. Verslaggever Rochelle Moes.
4: Volgens Maher B. Hij zegt dat hij een relatie had met dat meisje. En dat is eigenlijk ook wat zij in eerste instantie zei, bij de politie. Ze zei dat ze verliefd was en dat ze bang was voor haar vader. Maar later heeft ze die verklaring ingetrokken en heeft ze het bijgesteld en heeft ze gezegd dat ze dat zei omdat ze bedreigd werd door B. En justitie heeft B. in ieder geval ook aangeklaagd voor ontucht met een minderjarige.
3: De rechtbank doet op 8 juli uitspraak. In Eindhoven is een maaltijdbezorger gewond geraakt bij een botsing met een stadsbus. Dat gebeurde gisteravond op de Veldmaarschalk bij de Montgomerylaan. De bezorger belandde op de voorruit van de bus en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft getuigen gehoord en camerabeelden uit de bus gehaald. Het is warm, maar blijkbaar houdt dat heethoofden niet tegen. Bij zwembad De Wedert in Valkenswaard past namelijk de openingstijden aan naar een vechtpartij tussen jongeren. Door de hitte is het nu extreem druk en zijn er te weinig toezichthouders om het buitenbad de hele dag veilig open te houden. Daarom gaat het bad vandaag en vrijdag al om 9 uur open, maar om 2 uur 's middags weer dicht. Ook wordt er voorlopig geen alcohol meer geschonken. Zuid-Afrika is voor het eerst in de geschiedenis ooit door op het WK.
5: Daar is Maseko en de 1-0 voor Zuid-Afrika. En dit zet de boel in deze groep wel op zijn kop.
3: Het won met 1-0 van Zuid-Korea en eindigt als tweede in de groep. Mexico uit dezelfde pool won ook. In Mexico-stad werd Tsjechië met 3-0 verslagen. Daarmee gaat Mexico als groepswinnaar naar de volgende ronde. Tsjechië is uitgeschakeld. Zuid-Korea maakt nog een kleine kans. Ja, tijdens de hittegolf liggen plaknachten op de loer. En zonder airco, zoals ik, is slapen niet altijd een pretje. Toch kun je met een paar simpele trucs je slaapkamer of bed wat koeler krijgen. Leg bijvoorbeeld een kruik, een handdoekje of je lakens even in de vriezer voordat je gaat slapen. Een fles met bevroren water voor de ventilator kan ook voor extra verkoeling zorgen. Verder helpt het om lauw te douchen, je slaapkamer overdag donker en dicht te houden en pas 's avonds de ramen open te zetten. Ja, en als dat allemaal niet werkt, dan hebben we nog meer tips. Moet je wel even naar onze web of app.
0: Ja, ja, nee, alles wat ik voorbij zie komen, denk ik, ja, er zit wel wat in. Ja, ja, zeker. Maar waar ik niet aan had gedacht was inderdaad met zo'n koude kruik of je lakens in de vriezer of dat soort dingen. Maar dat schijnt ook heel goed te helpen. Hè? Of
3: als je kruik inderdaad in de vriezer leggen, ja, en dat dan onderaan
0: als je matras, of als je matras ook heel koud is of dat je daar een waaier op zet de hele dag dat het koel blijft. Dat schijnt ook veel te helpen. Ja. Ja, ik hoop het jongens. Het is nog een dag of 2, 3 even doorbijten. Hè? Ik vind het allemaal heel vervelend voor jullie.
3: Je hebt wel lekker geslapen.
0: Goed, zometeen de uitslag van koffie of thee. Wij gaan naar

0: Tina Turner, Rod Stewart en It Takes Two.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Koffie of thee, dat is de grote vraag deze ochtend. Waar gaan we voor? Ik kan jou zeggen, er is in ieder geval bier ontzettend veel gestemd. En dat is alleen maar leuk, want daardoor kunnen wij dadelijk zeggen van nou, dit was uiteindelijk wel de keuze van de luisteraar. Desiree, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jordi.
0: Hoe heb je geslapen?
2: Heerlijk, aircootje erbij, helemaal top.
0: Ja, fijn naar zo'n airco in de slaapkamer.
2: Ik ben wel om 4:55 eruit gegaan, werd het hondje wakker.
0: Ja.
2: Ik ben al heerlijk naar het bos gegaan.
0: Ach, kijk.
2: Ja, het was eigenlijk heel erg druk vanochtend.
0: Ja.
2: Er liepen al meer mensen
0: klopt. Toen ik bij huis wegreed, waren er ook al 3 mensen of zo met hun hondje aan het wandelen. Ja, dat klopt.
2: Ja, je moet ja. Want het is even niet anders dan strooprooster wat we draaien.
0: Dat is waar.
2: Ja. Is heerlijk.
0: En heb je ook een zwembadje of zo in de tuin nog? Of ga je
2: ik heb geen kleine kindjes meer, dus dat is niet meer zo nodig.
0: Nee, maar het kan ook voor jezelf zijn, of voor het hondje, hè? Als het even te warm is, dat bedoel ik meer.
2: Die heeft een waterallergie, die moet niks van. Als er nog maar een druppel regen valt, dan staat ze bij de ingang en dan draait ze om en ze weg. Dan moet ze niks van hebben.
0: Oh, echt? Och jee, nee, dan hoeft het niet. Ja. Nee, ik snap hem. Ik snap
2: maar ik vries de brokjes in. Dat is ook een goede tip. In ijsblokjes brokjes invriezen, vindt ze heerlijk om mee te spelen.
0: Wat goed, dat is een goede jaar trouwens. Ja, ja. En zelf, wat doe je zelf? Weet je, gewoon rustig houden binnen en dat soort dingen.
2: Ja. Precies dat, lekker een serie binge. Ik vermaak me kostelijk.
0: Ja, moet ik ook nog even kijken. Ja, ik zit helemaal weer in de PAFs. Dat hebben ze weer op Videoland gezet. Ja, het is echt even terug. Je wordt even, volgens mij 27 jaar teruggegooid in de tijd. Maar je lacht jij kapot hoe het daar gaat.
2: Ja, weet dat je? Is fantastisch. Als je er nou tijd voor hebt.
0: Iedereen binnen roken en dat soort dingen allemaal. Ja, je lacht je eigen helemaal ziek hoe dat daar ging.
2: Nou,
0: echt.
2: Lekker doen met dit weer.
0: Nou, dat ga ik zeker doen. En zeker wat ook fijn is deze race, dat wij natuurlijk gewoon lekker airco hebben. Dus... Ja, nee, ik krijg je iedere keer als ik het woord airco gebruik, krijg ik hier boze blikken. Omdat er hier drie...
2: ik zie jullie in de studio momenteel en ik zie wie er bezig is.
0: Er hebben er hier 3 in de bloedhitte geslapen.
3: Ja.
0: Eentje is vanuit pure wanhoop maar op de bank gaan liggen.
3: Ja. Ja, dat was
0: René. Femke, onze stagiair, die zit in een studentenhuis. Daar is het momenteel 37 graden. Daar lopen krokodillen binnen.
2: Ja, maar die liggen toch allemaal bovenop elkaar. Dus dat maakt niet uit.
3: Dat gaan we heel even checken. Is dat zo? Ik zeg niks. Oké.
0: Ja, en Mark, die...
3: Ik heb 2 uur geslapen met een waaier op mijn kop. Helemaal niks aan de hand.
0: Dus dat komt helemaal goed.
3: Ik vind ook... het is warm en prima. Daar moeten we met z'n allen ook lekker over klagen. Dat is heerlijk.
0: Ja.
3: Alleen, het is ook gewoon nog maar 2 dagen, toch?
0: Ja, dan is het normaal. Zondag zijn we er alweer vanaf, joh.
2: Ik mag zaterdagavond weer gaan werken, dus ik ga die hitte weer gewoon in. En we zien wel wat er gebeurt.
0: De vraag is deze, Ree, waar gaan we voor deze ochtend?
2: We gaan voor de Waterbars. Ik heb koffie gekozen.
0: Nou ja, de koffie is Geert van Maasakkers.
2: Nou, zie nou wel. Ik zei dat net tegen Femke. Ja, nou is ze eraan natuurlijk. Want ik had koffie gestemd voor Geert van Maasakkers.
0: Ja.
2: Toen zei ze, nee, koffie is de Waterbars. Ik zei, dat is niet waar. Dus ik wil heel graag Gerard van Maasakkers horen.
0: Heb je dat gezegd, Femke?
4: Ja, ik lees het nou terug.
0: Ja, dan is het einde stage bij deze. Ja,
3: nou is het wel goed om te zeggen dat het er anders ook was, hoor. Het is de laatste dag.
0: Deze reek komt helemaal goed, joh.
2: Goed dan. Heel veel plezier vanochtend.
0: Ik wens je een kei mooie dag toe.
2: Jullie ook.
0: Houden we. Dankjewel voor het stemmen op koffie.
3: Dat is Gerard van Maasakkers, toch?

0: En Just Might, yes. Het is 7 minuten voor 7. Wij gaan zo meteen natuurlijk weer eens even kijken of we een nieuwsberichtje kunnen raden. Tot nu toe hebben we ja, 1 punt deze week. Het is nog allemaal niet, houdt nog niet over.
1: Nee, ja, gisteren was het 2 keer een halve punt wat 1 punt maakte, toch?
0: Daar gaat het niet om, René.
2: Ja, het is 1 punt helaas,
0: ja,
2: maar.
0: 1 punt helaas.
2: We hadden graag meer gehad, want het is namelijk al donderdag.
0: Ja, dus de laatste moment. Nou goed. René, zometeen de titel. Een titel, het gaat over een berichtje. Wij mogen raden wat het over gaat. Mocht je nou zometeen denken, oh, dat weet ik wel. Dan mag je dat altijd laten weten via de WhatsApp. Dan hopen wij de goede richting ingeduwd te worden. René, zeg het maar.
1: Nou, de titel vandaag is Vliegen, hoezo?
0: Vliegen, hoezo?
2: Nou ja, je hoeft hier niet weg voor naar een warm land.
0: Nee. Maar dat moet natuurlijk iets zijn.
2: Zijn er vluchten? Kijk, op Eindhoven Airport waren er een paar vluchten afgelast natuurlijk begin deze week door de hitte. Ja.
0: Zou er niet een of ander snel vervoersmiddel of iets zijn dat je ergens bent opgehaald of zo?
2: Zo'n supersonische trein of zo?
0: Ja, zoiets. Met dat je echt denkt van nou, dat is veel, gaat veel sneller en dan zit je niet in de hete eten. Nou, ik weet niet.
2: Of zijn het de beestjes?
0: Vliegen. Oh ja, dat kan ook nog.
2: Vliegen hoezo? Dat je ze buiten probeert te houden op een speciale manier.
0: Ik denk dat er een ander supersonisch vervoersmiddel is ondertussen die jou heel snel van A naar B brengt.
2: Ga ik voor dat er een manier is gevonden om ze buiten te houden in je huis.
0: Ook een goeie. Wij gaan kijken of we daar een punt scoren. Daar ga ik eerst naar het nieuws. Weer en verkeer. En dit is Spiller en Groovejet.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue. Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
10: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
9: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
11: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
9: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hartelijk dank. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
13: Hey, hallo. Goedemorgen, Jordi. Ja, het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2. Daar heb je file bij Eindhoven. Als je onderweg bent vanuit het zuiden. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Een minuutje of 20 vertraging nog. Komt er een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Dan verder file elders op de A2. Maar dan richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg. 35 minuten door een kapotte auto. En wegwerkzaamheden op de A27. Richting Gorkum. Daar heb je file voor de afsluiting. En voor Gorkum zelf dus 5 kilometer en een kwartiertje extra. Je kunt het beste omrijden via knooppunt Deel.
12: We gaan daar nog met een collega van jou spreken.
13: Oh, wat spannend.
12: Ja, omdat natuurlijk, nou ja, ja, omdat natuurlijk de Ja, veel mensen gaan daar de vakantiecheck doen. Komende week gaan ze. Heel veel mensen gaan weer de caravan halen en dat soort dingen. Dus dat gaan we daar doen.
13: Heel goed. Dus, ik kan bijna vragen of hij het nog naar zijn zin heeft op zijn werk. En wat hij denkt van de cao-onderhandelingen en zo. Maar
12: ga ik zal
13: hem even privé vragen.
12: Ja, anders. Dan doe maar. Stuur maar even door.
13: Helemaal goed. Doe de groetjes.
12: Later. Dag Tim.
13: Dag.
14: Echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
23: doei doei
22: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
28: Straks gaat hij open.
29: De stembus voor de Brabantse top 100.
28: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
29: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
29: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Sam Veld komt uit Boksel samen met Rani en Post Malone. Goedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag donderdag 25 juni. Deze dag is zonovergoten, tropisch warm. We zitten nu al ruim boven de 25 graden qua temperatuur. En het gaat nog oplopen naar 34 tot 36 graden.
1: Oh, en dat allemaal met je airco, toch?
0: Ja, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Ja, zeker. Ja.
1: Even een blik in de geschiedenis. Ja. In 1903 vandaag wordt George Orwell geboren. In 1998 komt Microsoft 98. Je verwacht het niet.
0: Ach, ja.
1: Ja, en in 1988 vandaag, een mooie dag, Nederland wint het Europees kampioenschap voetbal.
0: Ja, geweldig. Vandaag, dames en heren, onder andere jarig Labi Siffre, 81. Ricky Gervais, zeg ik het zo goed?
1: Ricky Gervais.
0: Gervais.
1: Ja, is mijn favoriete cabaretier, comedian.
0: Oh, en die, ja. Ach.
1: Engelsman.
0: Een grappenmaker.
1: Ja, grapjesmaker.
0: Een oude grappenmaker.
1: Ja.
0: En dames en heren, vandaag is hij ook nog jarig. 37 jaar, de one and only Mark Versteden.
1: Ja, ja, ja.

0: De hemel zal... Nou goed. Oké.
1: De kop van de kat, het is jarig.
0: Mark Verstede is vandaag jarig. 37 jaar. En aangezien onze Femke, onze stagiair, vandaag de WhatsApp doet... willen wij zoveel mogelijk felicitatie-appjes. Dus stuur dat even naar 06...
1: Dat moet zij tegen iedereen dankjewel gaan typen. Ja, dat is leuk.
0: 06-573-28203 voor alle felicitatie-appjes voor Mark Verstede.
1: Ja, normaal zou ik het gênant vinden omdat ik dan zelf het moest typen. Maar nu vind ik het leuk. Ja.
0: Hoe voel je, Mark? Voel je een beetje jarig? Ben je vanochtend al verrast?
1: Precies 36, maar het is inmiddels 37. Ja. En ik ben verrast, want er zaten mieren binnen bij ons thuis.
0: Ah,
1: maar moeders de vrouw ligt denk ik nog steeds op één oor. Want ik heb van die kant nog geen felicitatie.
0: Nou, je wordt vanzelf door de mieren uit bed gehaald.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik heb al heel lief van jou een cadeautje gehad. Dus mijn dag is eigenlijk al geslaagd. Dank je wel.
0: Dus onze eigen Mark is jarig. Nou, geef hem even een felicitatie in de app. Vinden wij superleuk. 06-573-28203. Dan komt dat helemaal goed. We gaan naar het nieuws, René. Ja, ik denk Mark Verstede. Ja, daar is nieuws wel mee beginnen.
2: Ja, eigenlijk kunnen we daar al mee stoppen, toch? Dat is het belangrijkste.
0: Dan gaan we door. Ja. Nee. Ze zitten er allemaal in nieuws.
2: Ja, ik heb nog wel andere dingen. Nou, vannacht speelt het Nederlands elftal tegen Tunesië op het WK. In Kansas City gaat de wedstrijd om 1 uur Nederlandse tijd 's nachts van start.
1: Dat hoop jij.
2: Dat hopen we. Ja. Ja, dat komt hier, want er wordt wel onweer verwacht. Dus als het weer goed in de gaten gehouden wordt... want als er binnen 13 kilometer ergens bliksem inslaat... wordt de wedstrijd tijdelijk opgeschort... Nederland staat bij de winst in Pool F. Dan de winst van Pool F die staat op het spel. En bij winst is de tegenstander dan ook al bekend. Want er komt Nederland uit tegen Marokko.
0: Wat spannende pot.
1: Dat ligt er wel een beetje aan met hoeveel we winnen. Nog. Als Japan met meer doelpunten wint dan wij, dan gaan zij.
2: Ja, dan wel. Maar we hebben 5-1 de vorige keer geworden. Dus
1: ja, zij 4-0, dus dat is precies gelijk.
2: Ja, oké. Okay. Nou,
1: ja.
2: Ik vind het wel een loodzware wedstrijd over.
1: Zeker weten.
2: Tegen Marokko.
1: Nee, zeker.
2: Ja, het is nog 13 dagen tot de dag van de zachte G. Op dinsdag 7 juli is het zover. Dan vieren we onze Brabantse, mooie Brabantse uitspraak. Afgelopen dinsdag spraken we in de uitzending al spontaan af... dat we die vanuit Geemert gaan vieren. En vandaag hebben we weer wat moois. Om 9:45 openen namelijk de stembus voor de Brabantse top 100. En die wil je niet missen.
0: Zeker, zo is het maar net.
2: En dan nog even over de teaser van
0: net.
2: Punt voor Mark, omdat hij jarig is.
1: Ja, daar ben ik het mee eens.
2: Ja, zo werkt
1: Had ik het ook goed?
2: Ja, nee.
1: Oh.
2: Er duiken opvallende beelden op vanaf Schiphol. Vooral van de grondmedewerkers. Die hebben daar namelijk ook last van de hitte op het asfalt.
0: Ja, snap ik. Ja.
2: En dus besloten een aantal van hem de verkoeling op te zoeken. En ze hadden opblaaspadjes opgezet.
0: Mm.
2: Ja, pal naast de vliegtuigen.
0: Oh.
2: Schiphol wist zelf niet van het idee. Maar mensen online zijn vooral jaloers op de badjes.
0: Ach, dan hoop ik niet dat. Want ik heb volgens mij die foto. Ik heb trouwens die foto gezien. Maar dan is dat is wel helemaal aan de kant van waar de gate bijvoorbeeld zit. Daaronder.
1: Ja, ja precies.
2: Het is niet dat het veilig.
0: Ja, daar kan echt niemand. Nee, daar kan niemand bij komen. Ik hoop niet dat Schiphol dan gaat zeggen. Nee, dat mag u niet en dit en dat.
1: Ja, maar, en dan hoop ik. Als Schiphol dat zegt, dan hoop ik dat al die koffergooiers. En al die mensen met van die pingpongbedjes. Die vliegtuigen binnenhalen, dat die allemaal zeggen... nou, dan werken we toch gewoon een dagje niet, Schiphol.
0: Ja,
1: goed,
0: precies.
1: Goedjes.
0: Ja, ik moet wel zeggen natuurlijk... nou, voor duidelijkheid, het is inderdaad hartstikke heet... en voor zeker alle respect voor die gasten.
1: Ja, man.
0: Maar ga eens even bijvoorbeeld op Tenerife, op Cape Verde of weet ik dan wat, want daar is gewoon zo'n warme luchtstroom zoals het nu is... op de heet van de dag is daar continu, hè?
1: Ja.
0: En die gasten kunnen er redelijk goed tegen.
1: Maar ik hoor altijd dat dan wendt.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus die kunnen er ondertussen redelijk goed tegen. Maar ik snap dat je hier helemaal wegsmelt. Op het asfalt.
2: En op de asfalt alweer kaatsen ook weer lekker.
0: Ja. Het zou leuk zijn als ze hier ook nog buiten een soort van half opblaasding doen met glijbanen en noem maar op.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Dus dat zou nou eens een feest zijn. Ja. Maar goed. Ik weet niet of Maarten luistert, maar anders graag nog even langs de winkel. Bedankt.
3: Het is weer 7 uur en krijg goeiemorgen.
1: Dat jij hier een pierenbadje in de studio zet.
0: Ja.

Veronica, goedemorgen. 10 minuten voor 7:30. Ja, ieder jaar doet de Wegenwacht een vakantiecheck. Die is over 3 weken op 17 juli. Dan staan ze weer op parkeerplaats Hazeldonk om auto's en caravans te checken. Je kan daar langs gaan om nog even voor je

0: vakantie je wagen op orde te hebben. Ja, dan sta je hopelijk niet met stukken langs bijvoorbeeld een gloeiend hete snelweg onderweg naar je vakantieadres. Maar ja, wat kunnen we misschien nu al doen of waar moeten we zeker op gaan letten? Jos van de Drift van de ANWB die kan ons precies vertellen hoe we allemaal op een goede manier bij onze vakantiebestemming gaan komen. Jos, kei goedemorgen.
1: Ja, kei goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zijn er eigenlijk te weinig mensen die hun auto of caravan laten checken voor zo'n vakantie gaan?
1: Gemiddeld kloppen er zo'n 80, 90 mensen aan op het parkeerterrein bij Hazeldonk voor de laatste check voordat ze de grens verlaten.
0: Ja.
1: En daar zitten meestal ook daar komen ook meestal zo'n 20-tal caravans ook voorbij die ook nog even een laatste check willen hebben. En de nodige kampeerwagens, campers. We zijn druk gedurende 7 uur 's ochtends tot 1 uur of 1. Natuurlijk allemaal vrijwillig, maar het is wel een nuttige check, want we pikken er toch wel vaak heel veel problemen uit die we gelukkig voor vertrek nog even kunnen oplossen.
0: Ja, want wat halen jullie daaruit? Wat zijn inderdaad meest de voorkomende problemen tijdens zo'n check?
1: Ja, de meest voorkomende problemen zijn eigenlijk heel basaal. Wat wij allemaal zouden moeten doen is zo nu en dan de pijlstok uit de motor trekken om de oliepeil te controleren. We zien echt vaak dat het dramatisch laag staat. En als je nog niet eens de grens hebt verlaten, je moet een hele intensieve rit maken, dan is het olieniveau echt van heel wezenlijk en essentieel belang. Dus oliepeil is een belangrijk koelvloeistofniveau, staat vaak gewoon echt nadrukkelijk te laag.
0: Ja.
1: Dus ook met als gevolg dat er een lekkage aan de hand is. En dat wordt uiteraard gecontroleerd. We kijken ook naar de bandenspanning. Met name de bandenspanning in een beladen situatie. Want dat is ook natuurlijk heel erg belangrijk. We kijken ook naar het profiel van de banden. Ja. Ook de staat van de banden. Je moet rekening houden dat soms wel eens banden scheuren of bulten vertonen. Nou, dan ga je onderweg echt problemen krijgen. De verlichting wordt uiteraard gecheckt. We controleren de ruitsproeien. Met name het ruitsproeien vloeistofniveau. Want mensen gaan vaak met een bijna leeg tankje op pad. Je wilt toch ook het stilleven aan vliegen en insecten van je ruit een keertje wegvegen.
0: Ja.
1: Je ruitsproeien voor nodig. Ja, en de accu begeeft het in de zomer namelijk ook heel vaak. Met name vanwege de enorme warme omstandigheden. Onder de motorkap, hoge buitentemperatuur. Je parkeert hem. Nou, de accu krijgt een enorme hitte te verwerken. En daar kan hij soms niet tegen. En dan begeeft hij het.
2: Ja. Is een flinke lijst wel.
0: Ja, het is echt een goede lijst. Ja. Nou, weet je waar ik wel een beetje over verbaasd ben, Jos? Over die vloeistoffen. Dat mensen echt met zo weinig vloeistof en ook met olie dan de weg op gaan. Terwijl je toch weet, hè, pak de route du soleil. Als het daar half juli lekker 30 graden is, nou dan heb je het aan alle kanten nodig, zeg maar. Iedere centiliter is welkom, denk ik, voor die auto.
1: Precies. En het is eigenlijk heel simpel. Als je de handleiding van de auto bekijkt, dan staan daar de handelingen in.
0: Ja.
1: Die als bestuurder eigenlijk altijd zou moeten en moeten kunnen uitvoeren. En ja, met stip op nummer 1 is het oliepeil. Dat moet uiteindelijk de levensduur en de betrouwbaarheid van de auto of van de motor moeten garanderen. En het oliepeil is echt essentieel voor de motor.
0: Ja.
1: Vandaar dat het onze eerste handeling is al daar. Hoe staat het met het olieniveau?
0: Maar als ik jou zo hoor, dan kan dit inderdaad al gewoon, hè, als je bij wijze van thuis bent, voordat je gaat, kun je dit zelf ook allemaal even checken natuurlijk, hè?
1: Ja. Precies. En we hebben ook een soort checklist vooraf. Waar kan je en waar moet je zelf gewoon even de tijd voor nemen? En het vraagt niet meer dan een half uurtje hooguit. Controleer je oliepeil, controleer je koelvloeistofniveau, check je bandenspanning, met name ook wanneer die auto zwaar beladen is. Je vindt in de portieropening of aan de achterkant van het benzineklepje vind je wat de bandenspanning moet zijn in een beladen en in een onbeladen situatie. Controleer je verlichting, check je airco, want je wil ook comfortabel en behagelijk op je vakantiebestemming komen. Ja, het reservewiel, we noemen hem elk jaar. Veel auto's hebben geen reservewiel, maar een reparatieset.
0: Oh,
1: ik weet
0: niet
1: of je. Ja. Ja, nee. Til de bekleding van de achterbak maar op. Dan vind je vaak een fles met vloeistof en een compressor. Nou, dan sta je met een lekke band. Je hebt geen idee hoe je dat moet regelen.
0: Nee.
1: Ja, gebeurt het ook vaak zodanig, of is de lekkerband zodanig dat je het niet gerepareerd kunt krijgen, dan is een reservewiel eigenlijk wel een heel welkom geschenk. Mocht je het over hebben voor een reservewiel, overweeg eentje aan te schaffen. Vergeet de krik en de wielsleutel niet, zeg ik erbij.
0: Nee, dat moet ik nog wel.
1: Wat ook een altijd terugkerende tip is, de reservesleutel van de auto. Je bent niet de eerste die met de sleutel de Mediterranee induikt.
0: Ook een goeie, ja, dat is ook een goeie. Heb ik ook nog nooit aan gedacht. Ja, dat is waar, ja.
1: En dan ben je wel heel erg blij als moeder de vrouw met pas een reservesleutel...
0: Ja, dat is waar, ja. Nee, ik zit nu te denken, het zal je overkomen, hé. Sta je daar in de Pyreneeën en dan ben je je sleutel kwijt. Oh...
1: Ja, ik hoorde pas nog iemand die helemaal naar Denemarken moest rijden om de reservesleutel van de auto van zijn dochter even langs.
0: Ach, ja.
1: En dat is uit mijn familiaire kring, dus kan je nagaan eigenwijs.
0: Ja, bij ons in de familie is ooit, de eerste dag gingen we naar Luxemburg, stonden we daar op de camping, kwamen erachter dat we alle paspoorten waren vergeten. Dus voilà. Toen kon mijn vader ook nog eventjes op en neer. Dan zijn we een dagje langer op de camping gebleven. Dat soort dingen allemaal.
1: Ja.
0: Heb je nog één goede tip tot slot, Jos, voor de caravan? Of de Travis Sleeper als die meegaat? Als er iets achter hangt?
1: Ja, nou...
0: Denk over het laden, hè? Of niet?
1: Oh, ja. Ook aan de reservesleutel. Vergeet ook
0: reservesleutels. Ja.
1: Want er zijn ook caravans. Er zijn ook caravans die als je de deur dichtgooit, dat die meteen op slot gaat.
0: Oh ja.
1: Ja, dus als je thuis de huisdeur dicht doet, als dan de sleutel binnen ligt, kom je er ook niet meer in. Dus de reservesleutel van de caravan is natuurlijk van heel groot belang. Ja, en met stip op nummer 1, overbeladen caravan.
0: Ja, dat dacht
1: vorig
0: ik al,
1: jaar,
0: ja.
1: Vorig jaar hebben we eigenlijk ervaren, want we nemen ook een weegschaal, een weegplaat mee om de caravans te wegen. Alle caravans waren overbeladen. En dat zeg ik met enige bezorgdheid in mijn stem. Omdat de overbeladen caravan is gewoon wettelijk strafbaar. Je kan er een dikke bekeuring voor krijgen. En die maximale toegestaande massa van die caravan is er niet voor niks. Omdat die daar constructief ook op berekend is.
0: Ja.
1: Dus let heel goed op wat je in die caravan stopt. Overlaat hem niet. En probeer de zware belading vooral in de auto te gooien. Zodat vooral de auto wat zwaarder wordt en de caravan wat lichter wordt. Want dat is ook veel beter voor de stabiliteit van de combinatie. En last but not least, ook de banden van de caravan. Hè. De caravan kent geen APK.
0: Ja.
1: De banden worden niet gecontroleerd jaarlijks, tenzij je jaarlijks voor onderhoud naar de caravanspecialist gaat. Maar geklapte caravanbanden, omdat ze verouderd zijn, uitgedroogd zijn, et cetera. Ja, dat is ook waar mensen veelvuldig mee op de vluchtstrook komen te staan.
0: Kijk, Tim Schaap, heb je dat gehoord?
2: Jazeker.
0: Kijk,
2: ja, mooi.
0: Ja, dit is Tim Schaap van de AWB. Jullie zijn natuurlijk collega's.
2: Ja, we elkaar.
0: Ja, jullie kennen elkaar.
2: Och, zeker, nou, bij het expertoverleg.
1: Ja, we zien elkaar met de regelmaat.
2: Zeker. Weet jij wat er in de kantine is vanmiddag trouwens? misschien heb jij iets opgevangen.
1: Ja, volgens mij was het een zalm lasagne.
2: Oeh, oké. Okay, ja. Dan ga even aanschuiven.
3: Weet Jos ook waar de files staan dan?
1: daar hebben we Tim nou juist voor in.
0: Ja, is waar.
2: Ja, goed, hè?
0: Nou, Jos van der Zee, mag ik jou heel hartelijk danken. We hebben het allemaal gecontroleerd of genoteerd. En wij zijn heel erg blij dat we in ieder geval even weten hoe we veilig op de vakantiebestemming aan kunnen komen. Super bedankt.
1: Nou, en vanuit Den Haag een kei goeiemorgen.
0: Houdoe. Tim, we komen zo bij jou, hè?
2: Ja, kan niet wachten.
0: Ja, dat dacht ik al. We gaan eerst even naar René, wat er daar allemaal in het bulletin zit.
4: Ja, hier willen ze een gevaarlijk kruispunt veranderen en een regeringsvliegtuig van 89 miljoen moet nu al vervangen worden.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
5: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
8: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: We gaan naar het Omroep-Brabant Verkeer. Tim Schaap van de ANWB, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen jongens, hallo. Ja, het wordt drukker en drukker onderweg. In de regio nu 80 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Dit zijn de files van 5 minuten of langer. Allereerst A2 bij Eindhoven, file voor knooppunt Leenderheide. Vanaf Budel 10 kilometer, 15 minuten. Elders op de A2, dan richting Utrecht, file tussen Rosmalen en Waardenburg. 20 minuten door een pechgeval. De A27 dan, Breda-Gorkum. Voor Gorkum zelf, 7 kilometer en 20 minuten. Een stukje verderop is de weg daar helemaal dicht door wegwerkzaamheden. Dus dit is een file voor de omleiding. Je kunt het beste omrijden via knooppunt Del. Punt.
0: Wij zitten hier een hele discussie te voeren met elkaar. Oh, excuus. Als je ook even het weer wil doen en het nieuws, dan kunnen we even doorkletsen.
9: Het is heel erg heet. Ja. Succes ermee.
0: Kijk, bedankt. Brabant. Het is deze ochtend zon overgoten. Het is een hele warme nacht geweest. Het loopt nu al snel op. We zitten al langzaam richting de 6, 27 graden. En dat gaat vandaag door tot een graadje of 34 tot 36. Maar zometeen krijg je alle details van Weerplaza. Eerst naar het nieuws met René.
4: Omwonenden en ondernemers bij Strijp willen dat hun kruispunt in Eindhoven snel veiliger wordt gemaakt. Het gaat om het Strijpsbultje. Gisteren raakte een fietser zwaar gewond na een ongeluk met een vrachtwagen. Deze omstander zag het gebeuren.
10: En toen zag ik in één keer de vrachtwagen met daar achter de fiets en daar aan de zijkant die jongen die er onderuit het kruipen was. Ik heb de beste jongen ook een deken gegeven dat hij tenminste nog een beetje fatsoenlijk niet op de stenen zou liggen. En dan zie je de situatie, dan denk je, dat had je niet willen zien. Het is gewoon niet best.
4: Volgens buurtbewoners is het kruispunt druk en onoverzichtelijk, vooral in de spits. Ook de Eindhovense politiek zijn inmiddels vragen gesteld over het kruispunt. Een plan van Libema, de gemeente en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, ook wel COA, om 500 asielzoekers op te gaan vangen in Heelvarenbeek, gaat niet door. Libema is de eigenaar van safaripark De Beekse Bergen en wilde op de grond van het dierenpark asielzoekers huisvesten. Het COA kon niet garanderen dat er alleen gezinnen zouden worden opgevangen. Daarom is het plan nu afgeblazen. Frank Lammers en J.W. Roy staan eind dit jaar weer samen op het podium. De vrienden stonden vorig jaar al samen op de plank en dat smaakte naar meer. De voorstelling Geboren Vrienden is maar één keer te zien in het muziekgebouw van Eindhoven. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De eerste beving had een kracht van 7,2. Wat later volgde was een nieuwe beving met een kracht van 7,5. Hoe groot de ramp is, weten we nog niet, maar de schade lijkt enorm en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, zegt deze correspondent.
11: De zwaarste aardbeving tot nu toe was in Venezuela in 1967. Dat was toen 6,6. Toen zijn er al honderden doden gevallen en meer dan 1500 gewonden. Dus mensen zijn echt heel erg bang dat dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, dat is nog niet bekend.
4: De leider van Venezuela, Rodriguez, heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van slachtoffers, zonder met een officieel dodenaantal nog te komen. Het regeringsvliegtuig moet al na 8 jaar worden vervangen. Dat komt omdat KLM overstapt van Boeings op Airbussen en het onderhoud daardoor niet meer goed kan doen. Dat bevestigen bronnen aan de Telegraaf. Het toestel werd in 2019 nog gekocht voor 89 miljoen euro. En dat zou eigenlijk zeker 20 jaar meegaan. Nu moet het kabinet waarschijnlijk voor tientallen miljoenen op zoek naar een ander vliegtuig.
0: Jongen. Ja, ook weer een investering van... Ik zou gewoon zeggen, koop een Ryanair-toestel op. Naai al die stoeltjes eruit. Zet er een bank en een bed en een tafel in. En dan is het goed, hè? Ja. Weet je? Ja, zo kun je. Een duur grapje iedere keer. Als we om de zoveel... Jongen, zeg. Ja.
3: En wie betaalt er allemaal weer? Ja. Hè? Ja. Wie betaalt er allemaal weer mee?
0: Ja.
3: Wij?
0: Ja.
3: Ja. Ja,
4: nou, je vakantiegeld gaat er weer snel doorheen.
0: Ja, dat willen ze dat ik weer ga stelen. Jordi Graaf. zometeen ons WK voorspelspel. Eens kijken of iemand de wedstrijd van gisteren goed had. We hebben natuurlijk een nieuwe wedstrijd en het uitgebreide weer komt eraan.

0: Ben. Hier in de Kei, goedemorgen. 10 minuten over 7:30, we gaan naar het weer. Floris van Weerplaza, goedemorgen.
1: Kei, goedemorgen, Jordi.
0: Ik moest wel eventjes kijken toen ik iets voor 5 hier naar de studio reed. Want ik zag op mijn metertje van de auto 24 graden staan. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Oh wel, oké.
1: We hebben een recordwarme nacht achter de rug in Brabant.
0: Ja.
1: In het westen en oosten van het land kwam de minimumtemperatuur niet onder de 22 graden uit. En dat is een record.
0: Ja.
1: Maar jij zat waarschijnlijk in stedelijk gebied. En, daar
0: in een dorp, gewoon een simpel dorp. Oh ja, gewoon gezellig. Hè.
1: Ja, gewoon gezellig. Maar het was een uitzonderlijk warme nacht inderdaad in heel Brabant. En momenteel schijnt de zon al flink. De temperatuur gaat als een raket de lucht in. En rond een uurtje of 10 hebben we al tropische temperaturen in heel de provincie van 30 graden of meer. En uiteindelijk komen we vanmiddag op een zeer uitzonderlijke waarde tussen de 33 en 36 graden uit. Heel veel ruimte voor de zon, weinig wind uit het noorden tot noordoosten. En de hitte en het zonnige weer gaat vandaag en ook morgen niet gepaard met de beste luchtkwaliteit.
0: Kijk, en vannacht speelt natuurlijk Oranje. Ik neem aan dat we lekker in een t-shirtje naar buiten kunnen gaan kijken, toch?
1: Ja, dat kan zeker. Ja, je kan ook je shirt uitdoen, want het wordt zo warm. We krijgen opnieuw een zeer warme nacht met minimumtemperaturen ruim boven de 22 en 23 graden. En ik denk als je in steden als Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch kijkt, dat daar de temperatuur nog lange tijd zomers is met 25 graden of meer. Overwegend helder weer vandaag, weinig wind. En ook morgen hebben we een zeer warme dag voor de boeg.
0: Ja.
1: Zelfs naar recordtemperaturen richting de 39 of misschien zelfs wel een lokale 40 graden.
0: En dan uiteindelijk zaterdag is het ook nog even doorzetten. En dan volgens mij zondag zakken we langzaam weer als een plumpudding in elkaar, hè?
1: Inderdaad, ja, het gaat heel geleidelijk allemaal. Zaterdag nog een zeer hete dag voor de boeg in heel Brabant. 37, misschien nog wel zelfs weer 38 graden.
2: Ah, maar Floris, na 40 voelt de eik als winter.
0: Ja, ik wou zeggen, dan ga ik mijn dikke trui weer aan doen.
1: Mm-hmm. Ja, voelt als winter. Nou ja, het wordt ook dan echt heel warm. Heel veel vocht in de lucht. Dus het wordt echt een broeierige dag. Misschien zal het voor het aanzien, voor het gevoel nog wat warmer aanvoelen dan op de vrijdag. Want het luchtvocht of het vochtgehalte zal dan wat hoger zijn. Ook heel veel ruimte voor de zon. Later stijgt wel de kans op een aantal verfrissende regen- of onweersbuien. Ja, en die buien brengen dan zondag op steeds meer plaatsen verkoeling. Dan zijn er wel grote temperatuurverschillen tussen West- en Oost-Brabant. In het oosten kan het nog tropisch heet worden op zondag met 32 of 33 graden. Maar in West-Brabant, in de buurt van Bergen op Zoom, Breda, daar is het met 27 of 29 graden al gedaan.
0: Oh, dan moeten we dus allemaal naar Breda.
1: Inderdaad. Ook gezellig, toch?
0: Kijk, wij zijn weer helemaal bij je voor dit weekend. Mag ik je alvast hartelijk danken en maak er een mooie dag van.
1: Jij ook bedankt. Tot de volgende. Doei.
3: Het Omroep Brabant WK Voorspelspel.
0: Ja, het WK Voorspelspel. En het is spannend, want deze dagen gaan er heel veel beslissingen vallen. Sterker nog, de eerste beslissingen zijn al gevallen. Wie er doorgaan naar de 16e finales. Hè?
2: Ja, en vannacht, aankomende nacht, gaat die beslissing ook voor Nederland vallen.
0: Ja, dan is
2: daarover later meer.
0: Precies. Hè? We gaan eerst even kijken, want we hadden natuurlijk gisteren een belangrijke wedstrijd.
2: Schotland-Brazilië.
0: Schotland-Brazilië. Wat is het uiteindelijk geworden?
2: 0-3,
0: precies. Moet ik heel eerlijk zeggen, dat kijk, die schotten had ik wel op een of andere manier een 2-1 of zo.
2: Het kan nog, hè? Ja. Ze hebben 3 punten, dus wie weet, het kan.
0: Het kan, zeker. De vraag is natuurlijk, hoe heeft de Brabander het gedaan qua voorspellingen? Nicole, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ben jij, ik vraag iedere keer maar, ben jij een fanatieke kijker?
4: Helemaal niet.
0: Hoezo niet?
4: Ja, Nederland wel natuurlijk, maar de rest allemaal niet.
0: Nee, oké, maar je kijkt ook niet even wat de uitslagen waren of zo?
4: Ja, dat wel. Maar ik kijk verder niet.
0: Nee, ik snap ook wel eens. Wij hadden natuurlijk gisteren Schotland-Brazilië. Wat dacht jij? Wat zou het worden na 90 minuten?
4: Ja, ik dacht 0-3.
0: Wat zeg je nou?
4: 0-3
0: Dat betekent dat jij de Omroep Brabant medaille krijgt. Dat is een collectors item, want die hebben we echt alleen maar voor de wedstrijden laten maken. En natuurlijk een plekje in de Omroep Brabant eregalerij. Heb jij verder nog iets te wensen op deze dag?
4: Een beetje koel, lekker ijsje. En we houden het gewoon koel vandaag.
0: Ja, zeker. Dat komt sowieso goed. En ik zou zeggen, doe dadelijk ook weer mee met de volgende wedstrijd. Want wie weet heb je wel 2 keer het goed, hè?
4: Dat doe ik. Ja, ik ga het weer proberen.
0: Mooie dag vandaag.
4: Ja, jij ook. Hou het cool, hè. Bedankt, hè.
0: Doei. Komt helemaal goed hier. Ja, en weet je wat het is, Nicole? Ik heb thuis airco, dus...
2: Hou nou het weer. Jongen, wij mensen ja, zit, zonder airco.
0: Ja, er zitten er drie te puffen, jongen. Die zijn nog aan het bijkomen. Dus vandaar. Nicole, dankjewel. Hoi.
4: Ja. Oké, doei.
0: Zometeen gaan we naar een nieuwe wedstrijd. Mogen jullie raden welke wedstrijd het zou kunnen zijn?
2: Ik denk dat mensen het weten.
0: Ja, precies.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch in een raar
5: aarde. Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Rolling Stones en Start Me Up.
1: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: Het Omroep Brabant WK voorspelspel. We zeiden natuurlijk al, er zijn heel veel beslissingen aan het vallen deze dagen. Wie wordt de eerste, wie wordt de tweede, wie wordt de derde? Heeft nog eventueel een kansje om door te gaan? En voor wie is het gewoon afgelopen? Wie zit er in het vliegtuig naar huis na dit weekend?
2: Dat kan natuurlijk ook snel gebeuren.
0: Ja, zo is het maar net. En daarom is het hartstikke spannend. En doen wij natuurlijk hier bij Omroep Brabant het WK voorspelspel in deze ochtendshow, iedere dag. Gisteren dus Schotland-Brazilië. Ja. Vandaag, ja, het zal je niet verbazen welke wedstrijd we hebben uitgekozen.
2: Ja,
0: namelijk Paraguay tegen...
2: Ecuador-Duitsland.
0: Nee hoor.
2: Het is officieel Tunesië-Nederland.
0: Ja, maar vind ik goed. Zo hoort het wel. Ja, moet het officieel doen, want anders ontstaat er alleen maar een voorrang. Ja,
2: precies. Tunesië-Nederland. Dus als je 5-0 zegt, dan denk je dat Tunesië met 5-0 wint. Je moet beginnen met de Tunesische doelpuntaanval en dan Nederland.
0: Precies. Dus laat maar weten. Wat is volgens jullie de uitslag vannacht van Tunesië-Nederland? Dat mag je nu laten weten door een appje te sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat vooral van je horen. Je mag gewoon, er kost verder niks. We vinden het gewoon leuk. En wie weet word je dan morgen wel gebeld in de ochtendshow als je de goede uitslag hebt te pakken hebt. En dan ben ik heel benieuwd.
2: Ik ook.
0: Wat iedereen een beetje gaat raden of waarvan ze denken van nou, dit zou het wel eens kunnen zijn. Maar
2: kijk, de kans dat het de laatste wedstrijd van Nederland is, die is heel klein.
0: Ja.
2: Eigenlijk nul.
0: Ja.
2: Dus we gaan nog wel een keer inzetten op Nederland. Maar dat zijn toch ook de leukste om goed te hebben, toch?
0: Ja, dat is waar. Absoluut. Dus zeg het maar, wat gaat Tunesië-Nederland worden? Dus voor de duidelijkheid, Tunesië staat voorop. Dus Tunesië-Nederland. 06-573-28203. Dan is het helemaal aan jou. Laat maar weten wat volgens jou de uitslag gaat worden. Die gaan we allemaal netjes verzamelen. Zetten we in een lijstje. En wie weet gaan we je dan morgen bellen na 19:30 voor een prachtig mooie prijs. Langzaam richting 20:00 met Somber en Undressed in een keigoeie morgen.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
13: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
12: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
14: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
12: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, 8:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB.
16: Jazeker, goedemorgen Jordi. Het is helaas hier naar aansluiten. Mm. Het is best wel druk in de regio. Meer dan 100 kilometer file in de provincie. Dit zijn de files van 10 minuten of langer. Allereerst A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 6 kilometer en 10 minuten aan dagelijkse drukte. Ook de A2 naar Eindhoven staat erbij. Tussen Budel en knooppunt Leenderheide. 9 kilometer, 10 minuten ook. Dan de A2 naar Utrecht weer. Bij Waardenburg staat een kapotte auto. Vanaf knooppunt Hintham heb je een kwartier vertraging ongeveer. Dan de wegwerkzaamheden buiten de provincie, maar daarom wel file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 7 kilometer en 25 minuten. Een stukje verderop is de weg dus helemaal dicht. Kun je beter omrijden via knooppunt Del. En tot slot de A67 naar Eindhoven vanuit Venlo. Tussen Someren en Gelderop 4 kilometer. Je bent een kwartier langer onderweg.
15: Hartelijk dank. Heb je zin om bier te drinken op een hele bijzondere plek? Dan zou ik zeker even blijven luisteren.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
21: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
22: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
21: Vragen over groei.
23: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
21: Of vragen waar je niet omheen kunt.
24: Hoe behoud ik mijn mensen?
21: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
20: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
25: Straks gaat hij open.
26: De stembus voor de Brabantse top 100.
27: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
26: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
26: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Survivor en Eye of the Tiger.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, van harte welkom en fijn dat je erbij bent. Het is namelijk donderdag 25 juni. Deze ochtend is het zon overgoten. Je hoorde het een half uurtje geleden al bij Floris van Weerplaza dat we al tegen de 30 graden lopen. Dat gaat nog verder stijgen, namelijk 34 tot 36 graden wordt het vandaag.
2: Ja, even een blik in de geschiedenis, want vandaag in 1946 komt het Achterhuis uit.
0: Ach ja.
2: Ja, in 1852 Antoni Gaudi wordt geboren. Dat is degene die onder andere de Sagrada Familia heeft ontworpen.
0: Ja.
2: En in 2009 overlijdt deze man. Ja, Michael Jackson. Dat was toen echt natuurlijk groot wereldnieuws.
0: Ja. Het is vandaag een geitenkaasdag. Mm. Ja, daar heb ik helemaal. Ja,
2: goh.
0: Bij mij thuis lopen ze mee weg. Maar,
2: ja, bij mij ook. Ja.
0: Het is vandaag handdrukdag. Geef elkaar even een goede handdruk. En het is de dag dat de top 100 open gaat. Namelijk om 9:45 gaat de stembus open. Daar ga je straks nog van alles over horen. Maar je kan dus vanaf 9:45 jouw stemlijstje in gaan leveren. En die top 100 die zenden wij dan uit op 7 juli... vanuit Gemert op de dag van de zachte G.
2: Ik ben al een beetje aan het puzzelen wat er allemaal in mijn lijstje moet.
0: Ja.
2: Maar ik heb te veel.
0: Ja, dat is meestal.
2: Dus ik ga of illegaal twee lijstjes doen...
0: Ja.
2: Of ik ga nog schrappen. Dat weet ik. Okay. Ik twijfel nog.
0: En natuurlijk vandaag jarig Mark Versteden, dames en heren.
2: Ja.

0: 37 is hij geworden, jongens. En ja, hij is dolgelukkig vandaag.
1: Zeker. En 5 minuten geleden ook eindelijk gefeliciteerd door Thuisfront. Dus we kunnen de dag beginnen. Er is wakker geworden thuis. Ja, met veel enthousiasme kwam de felicitatie.
0: Daar stond er. Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: En dan een punt.
1: Ja, nou, nog net een kusje erbij.
0: Oh, dat
1: wel.
0: Maar, nou,
1: ja, daar kon er vanaf.
0: Ja, dan krijg je als je gaat trouwen, René. Dan, ja. Dan is het...
2: En volgend jaar is het alleen nog maar gefeliciteerd punt, hè?
0: Ja.
1: Of, en het jaar daarna is het Veli, hè?
0: Ja. En het jaar daarna HG. Hartelijk gefeliciteerd. Ja. Maar goed.
1: In het nieuws. En het jaar daarna krijg ik op de 26e... Was jij niet gisteren, ja?
0: Ja. Dan ook, ja. Van harte proficiat onze eigen Mark Verstedis.
1: Dankjewel.
0: Verder in het nieuws, René.
2: Nou, diep in de Mexicaanse jungle is een Maya-stad ontdekt. Je weet wel, dat zijn van die rechthoekige tempels. En al
0: Ja.
2: Dat ziet er hartstikke mooi uit. Nou, archeologen kwamen de 15 hectare stad helemaal onaangeraakt tegen. Ze vonden onder andere een 13 meter hoge tempel en paleisachtige gebouwen. Daarvoor moesten ze wel 5 kilometer lang door een pad van de jungle zichzelf vrijmaken. Maar het was de onderzoekers het natuurlijk helemaal waard. Gisteren vond er een vechtpartij plaats bij zwembad De Wedert in Valkenswaard. Het ging tussen jongeren en politie. Het ging tussen jongeren en de politie werd ingeschakeld. Het was snel onder controle. De gemeente Valkenswaard neemt nu extra maatregelen. De openingstijden worden aangepast en er is meer toezicht aanwezig. En een man in Australië heeft pas de echte perfecte baan gekozen. Hij is namelijk niet alleen de stadsomroeper van de hoofdstad Canberra, maar ook de luidste man ter wereld. Voor Guinness World Records deed hij een officiële poging en die kwam uit op 122,4 decibel. Nou, zegt jou dat niks? Niemand roept dan harder dan dat. Het volume is te vergelijken met bijvoorbeeld een opstijgend vliegtuig of ambulance sirenes van dichtbij.
0: Ja, dat is niet normaal.
1: Nee,
0: ja.
1: Dat is echt hard.
0: Ja. Niet dat hij veel in de buren heeft. Want als hij iets hard praat, dan staat hij dag staat de handhaving aan de deur natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou ja, 122 decibel. Ja,
1: Ik ik ben bij die afscheidsvoorstelling van K3 geweest.
0: Ja.
1: En toen had ik toevallig de stoel achter de techniektafel. Daar vind ik dan interessanter dan dat K3 gaat optreden. Nou, daar stond ook een decibelmeter. En die is niet boven de 110 geweest. Dus deze man is luider dan een volle Ziggo Dome.
0: Met schreeuwen erbij en alles.
1: Ja,
0: ja, dat is wel...
1: Ziggo Dome van België wel, maar toch.
0: Ja, de AFAS.
1: De AFAS Dome, ja.
0: Ja, niet normaal.
1: Ja, het is echt niet normaal.
0: Nou, misschien kunnen we hier een keer een wedstrijdje uitschrijven.
2: Of bij drie uurkes.
0: Of bij drie uurkes. Ja. Nou, dat vind ik helemaal een goed idee.
1: Nou. Ja. Ik ben benieuwd hoe hard het daar gaat. Ik denk ook wel 110, 120.
2: Ja, veel harder.
0: Nee, ben je gek. Harder. Wij doen alles netjes volgens...
1: Het is 85 maar.
0: Ja, 85
1: eigenlijk
0: dB.
1: Juicht er nooit niemand.
0: Zo is het.

0: Dan kun je bier drinken tussen de giraffen en de olifanten.
1: Ja. Ja.
0: Het gaat één groot feest worden, namelijk de 5e editie van Brew at the Zoo. Dat is een bierfestival midden in de Beekse Bergen. Er is muziek, entertainment en heel veel biertjes. Namelijk 350 verschillende speciaalbieren kun je proeven. En dat allemaal ja, terwijl je dus de dieren voorbij ziet lopen. Rens Willemsen van de Beekse Bergen die is er eigenlijk vanaf het begin al bij. En verwelkomt ook morgen ja, echt duizenden gasten. Rens, kei goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoi. Helemaal klaar voor?
2: Bijna. Morgen om een uurtje of vier zijn wij er helemaal klaar voor.
0: Kijk, want wat moet er nu nog gebeuren nu?
2: Nou, vandaag zijn we nog druk doen om toch nog maar wat extra... Ja, je zal het niet zeggen bij een bierfestival.

0: van al wat extra waterdrinkpunten aan te leggen.
1: Snap ik ook, ja.
0: Dus dat drinkwater en de biertjes moeten koud.
1: Ja, dan moet er, ja, dat lijkt
2: me. Hoe hou je die koud?
1: Ja, dat is ook wel. Volgens mij zijn er wel extra ijszakken besteld, of niet?
0: Ja, koelcontainers en ijszakken, inderdaad. Klopt. Ja.
1: Hoe ziet jullie festival eruit? Want dit is wel heel bijzonder.
0: Ja, het is een super bijzonder festival. Hè. Dat blijkt ook. Het is 2 avonden. En er komen 2 keer 6.000 bezoekers. Dus het is volledig uitverkocht.
1: Mhm.
0: Samen met 2 Brabantse familiebedrijven, de Safari Park Beekse Bergen, samen met Swinkels Family Brewers uit Lieshout. Maken we er eigenlijk een feestje van voor zowel de bierliefhebber als de dierliefhebber.
1: Yeah.
0: Dus je loopt door het Safari Park, er is overal live muziek, zijn wat DJ's. En onderweg staan er 60 brouwerijen met allemaal verschillende bieren.
1: Ja, dus het kan zomaar zijn dat je, weet ik het, een lekker zomers biertje aan het drinken bent en dat je dan in één keer een tijger voorbij ziet lopen. Zo moet ik het een beetje zien, toch?
0: Nou ja, dat is een garantie dat kan. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Hoe ben je eigenlijk ooit begonnen hiermee?
0: Nou, broer, het is een concept dat is in Amerika is het al wat groter. Dus het lag al wat langer op de plank. En 5 jaar geleden, net als iedereen in Nederland, is het corona. En dan ga je toch nadenken, oké, nu hebben we de tijd, wat gaan we doen?
1: Ja.
0: En letterlijk op de achterkant van een bierveeltje samen met toch onze huisbrouwerij Swinkels zijn we dit gaan uittekenen. En de eerste editie was een dusdanig succes met ongeveer 4000 bezoekers. Nou, we dachten, dan gaan we op naar de tweede editie tot aan ruim 12.000 bezoekers komend weekend.
1: Ja, en dan 60 brouwerijen. Dat is wel eventjes, ik neem aan dat ze niet allemaal kunnen proeven. Want dan lig je inderdaad ergens tussen de giraffe knock-out. Hoe gaat dat dan bij jullie? Hoeveel biertjes kunnen ze dan ongeveer proeven?
0: Nou, bij je toegangsticket zitten sowieso 7 munten.
1: Okay.
0: Daarmee kun je de bieren proeven. Er zitten ook voldoende alcoholvrije bieren tussen.
1: Ja.
0: En de wat zwaardere bieren voor de echte liefhebbers. Je kunt uiteraard ook munten bijkopen. Maar op een avond plus minus 5 tot 10 speciaal biertjes is voor iedereen
1: goed, hè?
0: Goed te doen. En het is een fantastische avond.
1: Nou, is de 5e editie. Doen jullie dan ook nog iets speciaals of zo? Of zijn er bijzondere bieren die te proeven zijn?
0: Ja, het ligt allemaal voor de hand, hè. Dus het is bieren tussen de dieren. En dan hoort bij Safari Park Beekse Bergen natuurlijk de Big 5 Edition.
1: Oh, heel goed. Ja, kijk, heel goed. Heel goed. Ja, ik snap hem. Keileuk. Jij zegt, als mensen erbij willen zijn, dan is het lastig nu, hè? Want volgens mij is het allemaal weg.
0: Ja, klopt. Ja. Dus we zijn elk jaar zijn we nog wat vroeger uitverkocht. Dus uitverkocht, klopt. Ja.
2: Ben je nog bang dat er ineens een aap met een paar blikjes vandoor gaat? Want
1: ja, dat kan
2: deze week ook.
0: Die aap die is er al vandoor. Dus ik heb eerder vertrouwen erin dat hij misschien denkt, het is gezellig, ik kom weer terug.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, precies.
1: Dat kan ook nog.
2: Ja.
0: Dus daar zet ik op in.
1: Jens, mag ik jou een waanzinnig mooi weekend wensen. Met alles erop en eraan.
0: Dankjewel, gaat lukken. Jullie ook.
1: Fijne dag, hè. Hoi, hoi.
0: Yo, hoi.
1: Brew en te zoe. Ja, lekker bier drinken tussen de dieren. Het kan gewoon, hè. En keileuk.

0: Loretta James en I Just Wanna Make Love To You. 1:30. Zometeen naar het nieuws met René.
1: Ja, spookrijder botst op een andere auto en honing uit de schoorsteen.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren, kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Het is exact 8:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Jordi. Het is hier en daar nog aardig file rijden in de regio. We zitten ook nog steeds boven de 100 kilometer file als we alles bij elkaar optellen. Er zijn weinig bijzonderheden. Het zijn vooral veel dagelijkse files. Denk dan bijvoorbeeld aan de A2 naar Eindhoven tussen Weert en Knoopend Leenderheide. Ongeveer een kwartier over 12 kilometer. Hetzelfde verhaal op de A2, maar dan naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Ongeveer 15 minuten. Dan de A27, Breda-Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum nu wel een half uur extra. Maar ja, ook dat lag een beetje in de lijn der verwachting. Een stukje verderop is die A27 namelijk dicht vanwege grootschalige werkzaamheden. Je kunt het beste omrijden via knooppunt Del. Dat willen deze mensen dus ook gaan doen, maar die staan nu nog in de file 30 minuten. Dan de A50 naar Os tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten. En tot slot de A59 naar Den Bosch tussen Dussen en Vlijmen, 12 kilometer en bijna een kwartier.
3: Omroep Brabant.
0: We gaan naar het weer van vandaag. Het zal je niet verbazen, het is nu al zon overgoten. We zitten al langzaam richting de 30 graden. Het gaat ongelooflijk hard. In de loop van de ochtend voel je waarschijnlijk al de tropische warmte. En dat gaat nog verder door, want vanmiddag wordt het 34 tot 36 graden. We gaan naar het Omroep Brabant nieuws met onze eigen René.
1: Een automobilist is gistermiddag op de verkeerde weghelft beland aan de Ter Hofstadlaan in Someren. De spookrijder botste daarbij op een andere auto. Een andere auto moest ook weer uitwijken naar de berm. De spookrijder is meegenomen door de agenten. Het is niet bekend hoe het kon gebeuren. De temperatuur in wooncomplex Eikenburg aan de Aalsterweg zorgt voor hittestress bij tientallen bewoners. Oh, dan springt je in één keer omhoog.
0: Wat doe je? Nou, wat...
1: Ik klikte per ongeluk op de spatie.
0: Ja, maar zo weer in één keer op.
1: Nou, ook
0: ja.
1: Hier is het stress. Ja. Nou, bewoners die hebben het over een broeikas en een sauna.
7: Worden eigenlijk, zoek het maar uit. En ze hebben wel bij andere bewoners bijvoorbeeld van die screens bij de slaapkamers en andere ruimtes geplaatst. Maar dat heeft ook gewoon weinig effect. En ieder jaar geven we het aan dat het gewoon niet meer te doen is. Maar er komt gewoon geen helpende input.
1: Woningcorporatie Trudeau die erkent het probleem, maar zegt dat snelle oplossingen lastig zijn omdat het een oud klooster is en dat is ook een monument. In Drunen is een brommobiel totaal losgeraakt bij een botsing met een koeriersbusje. Dat gebeurde gistermiddag op een kruising. De bestuurder van de brommobiel raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis toe. Ook het busje is weggesleept. Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangen worden dan overdag vrijgelaten. Deze verslaggever legt uit hoe dat werkt.
8: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
1: Dat de gevangenissen vol zitten komt door verschillende dingen. Er is te weinig personeel, criminelen krijgen langere straffen en de afgelopen jaren zijn verschillende gevangenissen gesloten. In Oostheid kwam gisteravond ineens honing uit een schoorsteen gedruppeld. De bewoonster dacht eerst aan een lekkage, maar haar man proefde de druppels en wist meteen genoeg. Door de warmte is oude honing van een bijennest waarschijnlijk vloeibaar geworden. De honden van de bewoners vonden het in ieder geval heerlijk.
0: Ik vind het knap dat die man ging proeven. Ik denk toch, we zitten er in godsnaam allemaal in die schoorsteen. Ja, en dan komt dan van die zooi naar beneden.
9: Dat het eerste wat je denkt is, ik zal eens proeven of het honing is.
1: Ja, en ze hebben honden, dus misschien als ze een keer gepoept hebben... dat hij ook even test van, nou, even kijken of dat...
0: Ja, dat is wel een goede
9: Ja, ze hebben weer gepoept. Dan valt honing nog al mee.
0: Ja, ik wou net zeggen.

0: Insomnia. Tien minuten over 8:30. Het is vandaag een bijzondere dag. Het heeft namelijk met twee dingen te maken. Eén, Mark Versteden is vandaag jarig.
1: Ja, is
0: het
1: zo?
2: Nee,
1: ja,
2: zeker. Nee. Het staat op mijn paspoort, ja, dus het zal waar zijn.
0: Hij is vandaag 37 jaar geworden. Ja. Dus hiep hiep, lang zal hij leven in de gloria. En nu is hij namelijk echt jarig, want zijn vrouw heeft hem gefeliciteerd.
2: Ja, dan begint het pas echt.
0: En wij kijken vandaag ook een beetje met een traan naar onze stagiair.
2: Ja,
0: onze
2: eigen Femke. Ja,
0: die heeft de afgelopen maanden hier echt keihard de best gedaan om samen met ons de ochtend nog net even wat leuker te maken. En wij gaan er echt oprecht missen.
2: Ja, want het was echt, en dat zeggen we niet over iedereen, misschien wel de beste, maar zeker een van de beste stagiaires die we hier ooit hebben gehad.
0: Kijk, en Mark, ze wil afsluiten met een knaller.

0: dank jullie wel. En ik neem alles wat ik net zei over beste stagiair ooit wel meteen terug ook. Ah, wat leuk, wat fijn dat jullie er zijn.
1: Ja.
0: Gezellig.
1: Ja, Femke, even daar zitten bij de microfoon. Ja. Want, ja, die,
0: wat doe je nou?
1: Ja.
2: Ja, we kunnen jouw verjaardag toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan?
0: Nee, ja, blijkbaar. Ik ben het niet zo gewend, maar ik vind dit wel leuk.
1: Ja, dit is lachen, hè?
0: Ja.
1: Ja, kijk. Ja, Femke die zei tegen mij, ik wil nog even één knal doen. En dan komt toevallig ook nog samen dat Mark jarig is. Dus ja, ze heeft eventjes buiten ieder zweet om even...
0: Ja,
2: zeker.
0: Met wie hebben
1: compleet, we ja, wie is de bandleider van het geheel? Oh, die komt eraan. Kijk, oh, dat is de grote trom. En dat is niet heel onbelangrijk.
0: Nee, de grote trom.
1: Ja, ja.
3: Ja, ik kan het meenemen.
1: Ja, dat is wel. Ja, heel goed. Kijk, want die moest ook vroeg zijn bed uit natuurlijk. Er zijn natuurlijk normaal de orkesten die gewend zijn om s'avonds even lekker door te knallen.
0: Ja,
1: maar dat was een vroegertje. René, vraag even of ze zich voorstellen. Doe jij het leuk om met jij even interviewen?
4: Mag ik een interview
0: doen? Ja, doe jij even een interview.
4: Moet ik het interview doen?
1: Ja.
4: Ik geef gewoon even mijn microfoon af. Zo, doe ik het zo. Want dan ben ik altijd goed in.
1: Wat stel jullie even voor, want wie zijn jullie?
3: Wie zijn wij?
0: Ja, kom even bij de microfoon.
1: Dat is makkelijk.
3: Ja, wij zijn Blitz. Tenminste, een gedeelte van Blitz. Een heel klein gedeelte.
1: Ja.
3: We zijn een blaaskapel uit Eindhoven. Normaal zijn we met een mannetje of 25 en vandaag 6, 9, 8 of zoiets. Ja, en voor de vroege ochtend is het natuurlijk voor ons wel fantastisch. En de meeste mensen moeten gewoon werken, hè?
0: Ja.
3: Dus speciaal voor jou, Mark.
0: Ja, ik vind het echt fantastisch dat jullie er zijn. Ik vind het echt een van de leukste cadeaus die ik ooit heb gehad.
1: Want wat dachten jullie toen Femke belde van kunnen jullie komen spelen?
3: We dachten eigenlijk niet zoveel. We dachten, ja, dat moeten wij gewoon regelen, weet je. Dus, je komt niet iedere dag weer op Brabants morgens vroeg bij jou.
1: Nee.
3: Dus we dachten, nou, we gaan eens kijken of we het geregeld krijgen. En we hadden het er net over. Op korte termijn zijn we vaak beter als dat we op lange termijn dingen moeten regelen. Dus er gaat een appje er rond. En,
1: leuk.
3: En we hebben voor ook weer 9 man plaats. Nou ja, dat is gelukt.
1: Fantastisch. Ja, Femke heeft de beoordeling al gehad voor de stage.
3: Oh, dus
1: daar zat het die...
3: Hij zal toch wel goed zijn, Jordi, of niet?
1: Wat zei je?
3: Hij was toch wel goed, hoop
1: ik. Ja, Femke was echt uitmuntend. Dat meen ik serieus. We gaan er echt oprecht missen. We hebben echt een waanzinnige tijd met hem gehad. En weet je wat het is? Dan zal ik even één serieus noot voordat we weer naar de flauwekul gaan. Maar ik bedoel, ze is een jong meisje. En ga er maar aan staan iedere ochtend hier je melden ruim voor de klok van 6. En dan ook nog in een programma waar ieder moment iets kan veranderen. Hoor je aan de buitenkant niet, maar binnen in het programma kan er nog wel eens snel wat veranderen. En ze heeft het echt waanzinnig gedaan. Het is echt, we zijn ontzettend trots op je.
0: Ik bedoel, de hele show heeft zij vandaag.
1: Ja.
0: Ik zit ook op een andere plek. Ik doe niks. Zij doet alles.
1: Ja.
0: Nou, zover is ze al. Dus ik gaat het verschoppen.
3: Ik zou oppassen.
1: Ja.
0: Ja, ik verdien zo weinig dat er niet uit. Maar op een andere plek gaat ze ver komen.
1: Absoluut.
2: Ja, dank je wel.
1: Dus we gaan je echt oprecht missen.
0: Ja, zeker.
1: Ik hoop echt, maar we gaan ook wel... Ja,
0: gaan ze nog een liedje spelen?
1: Ja, zeker. Ja, wat gaan jullie spelen voor ons?
0: Ja,
3: we dachten, we zullen dan toch de topper maar van deze zomer doen, hè?
1: Ja, dat weten we. Maar, Mark,
3: zou dat zijn, Mark?
0: Ja. Nou ja, inmiddels keus tussen twee. Hè. Cheerio en Rutge van Barneveld.
3: Ja. Ja, dan pakken we maar Cheerio.
0: Ja, gelukkig. Kijk, dat vind ik de leukere van de twee. Daar zit in.
1: Ja, daar gaan we, dames en heren. Hier Blitz live in de studio. Kan ik meekijken via omroepbrabant.nl/radio of via de tv. En anders gewoon lekker luisteren. En ook als je in de auto zit of thuis bent of wat dan ook, mag je lekker een feestje mee vieren met

0: Yay! Hoppakee.
1: Ja, dit was echt leuk.
0: Ja. Ik zie hem ook helemaal.
2: Ja, carnaval is echt...
0: Ja, daarom juist. Ja, nee, Femke heeft er echt over nagedacht. Die dacht, hoe kan ik jou verrassen? Nou, je houdt van carnaval, je houdt van een stukje muziek.
1: Ja.
0: Oh, kijk, nou, en dan komt er ook nog een cadeautje aan. Potverdorie, zeg.
2: De andere hobby van Mark.
0: De andere hobby van Mark. Dat kun je wel zeggen, ja.
3: Dit is ons huisdrankje.
1: De Monnik kersenbrandewijn.
0: Hey.
1: Nou, dit ziet er goed uit. Nee. Dit gaan René en ik samen in een klein avondje opdrinken, denk ik, hè?
2: Ja, joh, makkelijk half uur.
1: Ja, Jordi mag ook komen, maar die drinkt niet.
0: Nee. Heel af en toe.
1: Femke mag niet meer komen nu, na de verrassing. Maar, Nee, ik vond dit echt heel leuk.
0: Kijk, gelukkig.
1: Ja. Nou, Jordi weet dat, maar mensen die mij minder goed kennen... Ik heb echt een bloedhekel aan mijn verjaardag.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dus dat ik dit leuk vind, dan is het ook echt leuk.
0: Misschien goed om te vertellen dat 2 jaar geleden zijn wij begin juni gestart met dit programma. Ja, en toen was hij 2 weken later was hij jarig. En toen zei hij in 1 keer om 9:50, zegt hij... Ik zeg, ga je nog wat leuks doen vandaag? Zegt hij, ja, vanavond even taart eten met familie, ik ben jarig. Ik denk, ja, lullo. Zeg dat dan even van tevoren.
1: Ja, dus maar dit is dus waarom ik dat niet zeg.
0: Precies,
1: dat
0: dus
1: krijg je allemaal verrassen.
0: Dus sindsdien weet ik hoe het zit. Dus,
1: ja, ik ben zelfs een keer ik denk dat ik 18 werd of 19. Toen wilden ze een verrassing voor mij organiseren.
0: Ja,
1: en toen hadden ze mij weggelokt thuis. En toen hadden ze een radiostudio van de lokale omroep in mijn tuin gezet. Om in mijn tuin radio te maken. Dat vond ik toen zo erg niet leuk dat ik bijna niet was komen.
0: Ja, dat klopt. Toen wou die niet komen. Ja, dat weet ik nog, ja.
1: Dus kun je nagaan hoe leuk ik dit vind dat ik het leuk vind?
2: Dus eigenlijk moet iedereen gewoon een fanfare altijd inhuren.
0: Daar komt
1: in principe moet je voor alles een fanfare inhuren.
0: Dat is waar.
2: Ik ben benieuwd wat Thuisfront nu heeft bedacht. Die luistert mee.
1: Ja.
3: Nou, daar kan ik
0: eens proberen. Ja, dit is wel de hoogtepunt van de dag.
2: Beschikbaar.
0: Straks nog even kijken. Mag ik Bliss echt ontzettend bedanken. Het is echt fantastisch dat jullie hier willen zijn. Echt geweldig leuk.
1: Echt heel leuk.
0: Ja, kijk. Ja, absoluut. Pak nog lekker wat te drinken. Volgens mij zijn er ook nog bult worstenbroodjes. Dus wij komen helemaal aan onze...
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Femke, dankjewel.
4: Leuk, graag gedaan.
1: Superleuk.
0: Ja. En of je nou wel daar heel even na 10 uur wil blijven. Want Mark, moet nog heel even met jou en de stagebegeleider bellen.
1: Ja, ik heb vooral zo'n nieuwe stagebegeleider aan, maar...
0: Blitz hier live in de studio. Wij gaan zometeen langzaam richting 9 uur. Maar eerst Shackles en Praise You.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
0: ANWB en gaan.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SWK Benelux.
13: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
15: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
16: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
15: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
19: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
18: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
20: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
18: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hartelijk dank en een kei goedemorgen. 8:58. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Waar staan nog de files?
21: Ja, helaas hier en daar nog wel, Jordi. Maar het drukste moment ligt achter ons. En we zijn zelfs net aan onder de 100 kilometer gedoken. Namelijk 96 nu in de provincie. Op de A2 naar Utrecht nog wel een file van 13 kilometer... tussen Hintham en Waardenburg. In totaal 20 minuten vertraging. Dan de langste file. Die staat op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 8 kilometer en een half uur. Komt door wegwerkzaamheden. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht. Mensen beginnen nu aan de omleidingsroute via knooppunt Deel. Dan een iets wat mysterieuze file, de A50, Os-Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel. 5 kilometer en een half uur extra. Waarschijnlijk een ongeluk of een pechgeval. Wat weet ik nog niet precies, maar je hebt daar dus nu wel vertraging. Dan nog de A59 naar Den Bosch voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Ook daar 10 minuten extra. En tot slot de N264 Gennep-Ude. Tussen Volkel en Ude... 3 kilometer, je bent een kwartier langer bezig.
10: Kijk, super bedankt voor straks. Wij gaan dadelijk naar ons ratje. En dit uur gaat het gebeuren. We gaan de stembus openen voor de Brabantse top 100.
22: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
22: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
25: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
24: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
26: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leo Lux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Klaartmans. Ja, koos Klaartmans in Oosterwijk. De Leo Lux Select Store.
27: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
28: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
27: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
29: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
30: Straks gaat hij open.
31: De stembus voor de Brabantse top 100.
30: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
31: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
31: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Welkom en fijn dat je erbij bent op deze donderdag de 25e van juni. Het is vandaag echt een hele warme ochtend. We lopen nu al tegen de 30 graden. Uiteindelijk wordt het tropisch warm. Vanmiddag 34 tot 36 graden.
1: Het is vandaag catfish.
0: Eet eerst even je mond leeg, ja, Mark Versteden.
2: Weet je hoe dat komt?
0: Ik snap ook wel dat ik start de muziekje en dat jij niet verwacht natuurlijk dat ik jou aanspreek.
2: Nee, ik had de hap net daarvoor genomen, maar dat komt dus. Femke heeft de laatste dag, dus zij doet de hele show vandaag als een soort beloning, eindtest, hoe je het ook wil zien.
0: Ja.
2: Maar zij zit dus ook bij de schermen met de tellertjes. Mm. Dus ik kan niet zien wanneer de liedjes zijn afgelopen. Dus ik nam vrolijk
0: aan. En niet dat René jou even instrueert?
2: Nee, maar die heeft daar ook niet openstaan.
0: Oh, die heeft ook niet openstaan.
2: Nee, die werkt heel anders dan wij allemaal.
0: Vooruit dan.
2: Maar dat is oké. Okay. Ja. Ik ga nu vertellen wat voor dagen van het zijn. Let op, komt-ie aan. Het is catfishdag. Dat is meerval als je het vertaalt. Maar het gaat ook over mensen die dan zo op internet voor 30.000 euro worden opgelicht. Ja. En door iemand die iemand niet blijkt te zijn.
0: Een love scam. Dus dat je dan denkt dat je verliefd bent met iemand en dat je dan ontzettend veel moet betalen.
2: Ja, dat je dan ineens 30.000 euro aan een Nigeriaans prins hebt overgemaakt.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Ja.
2: Het is,
0: wacht even. Ik wil niet zeggen René, maar bij mij thuis lijkt het wel eens op een love scam.
3: Oh, is dat zo?
0: Ja. Ja, ja.
3: Wat dan?
0: Ja, het gaat niet goed thuis hoor.
2: Hoe dan?
0: Nee, ik ben bijna fiet.
2: Ja, alleen
3: zij
2: is wel echt bij jou thuis ook.
0: Ja,
2: dus
0: ja
2: dat is een waar. Andere versie
0: ja.
2: van...
0: Ja, maar vandaag komt weer een nieuwe tafel en nieuwe stoelen.
2: Komt die?
0: Ja.
2: Feest.
0: Ik heb slechts 10 weken aan een tuintafel gezeten bij mijn woonkamer. Dus waar maken we ons druk over?
2: Ja, dat is een beetje meer of minder. Hè. Het is ook nog eens aardbeienparfaitdag.
0: Ach, kijk, nou.
2: En zometeen 9:15, belangrijk
0: kwart
2: moment. Kwart voor tien. De opening van de stembus voor de Brabantse top 100.
0: Zeker, dus dat wordt één groot feest. Verder in nieuws, wat heb je voor ons, René?
3: Nou, WhatsApp die krijgt na 7 jaar een nieuwe baas. Hij heet Kunal Shah. En met hem haalt de berichtendienst een directeur binnen die zijn kapitaal verdiende met financiële technologie. Met andere woorden, hij zal WhatsApp gaan helpen om geld te verdienen aan zijn vele gebruikers. En een fan van de New York Knicks is haar baan kwijtgeraakt door een filmpje dat viral ging. Op de beelden is te zien hoe de vrouw op straat een speciale vuilnisbak omgooit en meeneemt als souvenir. Later bleek dat ze de directeur is van een van de grootste banken ter wereld.
2: Ja, ja, ja.
3: Het bestuur kon het niet waarderen en heeft de vrouw van 40 ontslagen.
0: Ja, waarom zou je... De keuzes van mensen, hè?
3: Nou ja, ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar toen ze de Knicks kampioen werden, was één grote...
0: dat klopt.
3: Eén grote zooi op straat.
2: Ja, dat maakten ze nooit mee daar.
0: Dus, sterker nog, dat leeft dus meer in Amerika zelf dan
3: het WK.
0: Dat is zeker. Ongekend. Maar goed. Nou ja, die... Ja, wat een actie, ja. Sorry, hoor, ja. Ik snap dat je een beetje uitbundig bent, maar dit gaat wel heel ver.
2: Maar ze heeft wel een prullenbak.
0: Dat is waar.
4: Hey, goedemorgen.
0: Waar de poen in kan. Wij gaan een slinger geven aan het rad. Dan gaan we natuurlijk naar een categorie waar de poen in kan. En een letter. En dan mag je ons weer helpen tussen nu en...

0: Hey, superleuk.
1: Ja, en ben daarin ook nog eens een beetje creatief als je wil. Dat kan bij het aanvragen van de plaat. Dingen die we nooit draaien bijvoorbeeld. Dat kan bij wat je in wil zenden, want de jury is ook vandaag weer...
0: Zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Komt nu al van allerlei leuke dingen binnen. Dingen die je van zolder haalt voor... Of in ieder geval met de letter T. Even kijken, een tas van Marianne.
1: Ja, nou, dat kan. Ja.
0: En die vraagt meteen even een ultiem zomernummer aan.
1: Dat lijkt me sowieso leuk.
0: In mijn ogen. Dus die pak ik er even bij. Kijk. Ja.
1: Ja.
0: Kid Rock en All Summer Long. Laten we daarmee beginnen. De rest is helemaal aan jullie. Dus kom maar door. In de app. Kijk gezellig. It was

Tony Esposito en Papa Chico. We gaan langzaam naar 9:30. We doen er nog eentje. Speciaal voor Leon. Die had hem al een paar dagen aangevraagd met dit warme weer. En ja, je denkt dat dit Coldplay is. Het is in principe ook Coldplay, maar dan met een net ander tintje. Hoor je dat? Samen met de Buena Vista Social Club hebben ze Kloks in een heerlijk tropisch jasje gedaan. En ik dacht, het is nu al 30 graden, dan kan hij wel. Dus zoek even iemand uit om mee te dansen. Een familielid, man of vrouw, collega. En ik zou zeggen, laat die heupen maar eens even

0: en Kloks. 1 minuut voor 30:30. We gaan dadelijk naar het laatste nieuws, René.
1: Busreizen stijgt minder hard dan gedacht. En in Den Bosch worden ze geteisterd door dit dier. Wil je weten wat? Blijf dan even hangen.
2: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermail.nl.
0: Het is tijd voor de Omroep Brabant verkeer. 9:30, Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Jordi. Het wordt ook langzamerhand een goedemorgen, want die files die zijn nu snel aan het oplossen. We zitten nu rond de 60 kilometer nog. Wat opvalt is de A2 naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. 17 kilometer en 20 minuten nog. Ook de A27 Breda-Gorkum staat erbij tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 6 kilometer, 15 minuten door de werkzaamheden. Stukje verderop is de weg namelijk helemaal dicht. En tot slot de A50 nog, Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel. 5 kilometer en net iets langer dan een kwartier langer onderweg.
6: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag echt zon overgoten. We gaan heel snel daar richting de 30 graden. Gaat nog voor de middag gebeuren. Daarna stijgt de temperatuur door naar 34 tot 36 graden. Dus pas een beetje op, zou ik bijna willen zeggen. We gaan naar het nieuws met René.
1: Het aantal busreizen in Brabant stijgt veel minder hard dan na corona. Vorig jaar kwamen er nog wel 1 miljoen reizen bij, maar het totaal ligt nog altijd flink onder het niveau van 2019. Vooral op werkdagen blijft het rustiger in de bus, waarschijnlijk omdat mensen veel meer thuiswerken en online studeren. In het weekend wordt de bus juist wel weer vaker gebruikt. Het OM eist 2,5 jaar cel tegen een man van 24 uit Uden. Hij zou meerdere meisjes hebben opgevangen in zijn appartement zonder dat ouders dit wisten. Ook wordt hij verdacht van het verkrachten van een meisje van 15 dat later zwanger raakte. Verslaggever Rochelle Moes.
7: Volgens Maher B. Hij zegt dat hij een relatie had met dat meisje. En dat is eigenlijk ook wat zij in eerste instantie zei, bij de politie. Ze zei dat ze verliefd was en dat ze bang was voor haar vader. Maar later heeft ze die verklaring ingetrokken en heeft ze het bijgesteld en heeft ze gezegd dat ze dat zei omdat ze bedreigd werd door B. En justitie heeft B. in ieder geval ook aangeklaagd voor ontucht met een minderjarige.
1: De rechtbank doet op 8 juli uitspraak. In Nederland was het gisteren de heetste 24 juni ooit gemeten. In Frankrijk was het zelfs de heetste dag ooit. In Parijs werd het bijna 41 graden en de hittegolf is nog niet voorbij met alle gevolgen van dien, zegt deze correspondent.
8: Wat er ook is, is dat er een piek is op de spoedeisende hulp. 3 keer zoveel opnames als normaal. En dat zijn vooral mensen die oververhit zijn geraakt, mensen met een hitteberoerte. Wel opvallend, het gaat vooral om jongvolwassenen van tussen de 15 en 44 jaar.
1: In Engeland moesten ook mensen naar het ziekenhuis toe nadat ze een urenlange file hadden gestaan. In België geldt morgen in de provincies Limburg en Luik code rood. En ook in Nederland stijgen de temperaturen weer naar ongekende hoogtes. En voor iedereen die, net als ik en Mark, geen airco thuis hebben, slecht nieuws. Het KNMI denkt dat de komende nacht warmterecords weer gaan sneuvelen.
0: Lekker. Ja, zin in.
1: Ja, ontzettend zin in. Nou, en die warmte waar ik het net over had, dat is 's nachts al vervelend. Maar in Den Bosch hebben ze nog een extra probleem. Dat meldt het Brabants Dagblad. Namelijk een kater. En dan bedoel ik dan een kat. In de Bossenwijk Kruiskamp hebben wijkbewoners al weken last van een luidruchtige oranje kater. Het dier krijgt 's nachts vecht met andere katten. Sproeit tuinen onder, zoals tuinkussens en deuren onder met urine. Nou, dan komt hij, niemand weet van wie de kat is. Bewoners denken dat het om een zwerfkat gaat en hebben dierenasiel in
0: de stad. Ja, dat wil ik zeggen. Vang die kat even. Want,
9: neem hem lekker mee.
0: Ja. Nou, en ze weten wat voor kat het is. Dus dan is het volgens mij gewoon met z'n allen even 1 nachtje even zoeken. Dan hebben ze de kat netjes naar het dierenasiel. En dan zijn ze er vanaf.
9: Dit lijkt mij makkelijker te vangen dan die aap van gisteren.
0: Ja, ik wou net zeggen.
9: Ja.
0: Maar ja, ook hier worden we weer op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.
9: Zeker.
0: Over de kat.
1: Over de kat.
0: Kijk, goedemorgen. Nog iets meer dan 10 minuten. Dan gaat de stembus open voor de Brabantse top 100. Dat wordt spannend en leuk.

Houseband. Ja. Ik wil bijna vragen, waar is je stemlijstje? Maar die kun je over een minuut of vijf in gaan leveren voor de Brabantse Top 100. Zometeen meer naar Softcell.

0: Zijn dit Love hier in een kei. Goedemorgen. Het zijn altijd van die dingen waar we altijd enorm naar uitkijken. Hier met het hele bedrijf, kan ik wel zeggen. Ja. Want op 7 juli, dan is het zover. Dan komt de dag van de zachte G eraan. En dan gaan wij natuurlijk de Brabantse Top 100 uitzenden.
1: Ja, we weten sinds deze week ook dat we die gaan uitzenden live.
0: Ja, ja, ja,
1: vanuit Gemert. Ja, omdat Gijs die belde ons op. Ja. En die zei, jongens, ik hoor jullie over de Brabantse Top 100 en de dag van de zachte G. Is dat niet leuk om dat vanuit Gemert te doen?
0: Dat is helemaal gezellig.
1: En toen belden wij Maarten, onze baas, en die zei, dat kan wel. Dat is wel leuk om te doen.
0: Maar ja, daar hebben we natuurlijk zoveel mogelijk stemlijstjes voor nodig. Dat voor die Brabantse Top 100. En ieder jaar is dat een groot succes. En ja, we gaan nu de stembus zo meteen opengooien. En dan is het eigenlijk zorgen dat we zoveel mogelijk stemlijstjes binnenhalen. Dat we echt op 7 juli kunnen zeggen van, jongens, we hebben zoveel mooie lijstjes binnen gehad. Dit is echt een Top 100 van en door de Brabander. En daarbij wil ik ook zeggen, kom je van buiten Brabant en hou je van het Brabantse lied, ook dan even je stem.
1: Zeker. En het mooie is, er is zoveel, want je hebt natuurlijk Geert van Maasachs, dat is dan dialect, maar je hebt ook gewoon Cresup is ook Brabants, ja. Abel is Brabants, ja. Maar ook Chesto is ook Brabants. Er is zoveel verschillende muziek om uit te kiezen, dat is echt mooi.
0: Ja. Ik ga zo meteen op de rode knop drukken en dan gaan we los met z'n allen. Dan kan de stemlijst ingevuld worden via omroepbrabant.nl/top100. Doe dat zo snel mogelijk, want wie weet komt er dan meteen wel wat leuks voorbij. Als we er klaar voor zijn, dan wil ik alleen maar zeggen, laten we gas geven, toch?
1: Ja, wat mij betreft gaan we aftellen.
0: De knop is geïnstalleerd, dus dat moet helemaal goed komen.
1: Ah, okay.
0: Nou jongens, dan gaan we maar, want het is echt fantastisch leuk. We gaan hem weer doen, de top 100, maar eerst zorgen dat we stemlijstjes in kunnen leveren.
1: Oké,
0: zijn we er klaar voor?
1: 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
0: Potverdorie!
3: Samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
2: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
4: Radio's belt.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
3: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: voor de Brabantse top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100.
2: Yes, nou ik kan niks meer zien hier. Qua...
3: Sorry, ik had confetti meegenomen.
2: Maar op dit moment is het wel zover. De Brabantse top 100 is geopend.
3: Ja,
2: Omroepbrabant.nl/top100. Ga er naartoe en vul jouw stemlijstje in. Dus,
3: ik ga meteen even doen.
2: Dag Hubert Mol.
4: Ja, sorry. Sorry, het is Brabantse muziek.
2: Ja,
4: Brabantse muziek. Wie is van Brabantse bodem?
2: Ja, dat ben jij natuurlijk.
3: Ja,
2: ik snap het.
3: Ja.
4: Ja, dus ik stel eigenlijk voor dat jullie gaan wieberen. Zo simpel
2: en dan?
4: Is het.
2: En dan, ga jij
4: nou,
2: door?
4: Ga maar een kop koffie pakken, ga maar wat anders doen.
3: Maar ga jij?
4: Ga je stemlijstje mee invullen, ik neem het over. Ik ga het gewoon even doen.
2: Oké.
4: We zijn klaar hiermee. Het is Brabantse muziek.
3: Nou.
4: En als Brabantse muziek is, dan ben ik er.
2: Jongens, ga lekker stemmen.
3: Als iemand
2: succes
3: ermee werken, dan...
2: Ja. Helemaal goed.
3: Nou,
2: oké.
3: Tot maandag.
2: Nou, Hubert, weet je hoe dit werkt? Dus dit is zeg maar het computersysteem. En als je dan op start drukt, dan gaat er een liedje spelen.
4: Oké. Dus ik kan gewoon, als ik deze indruk...
2: Ja, doe maar. Ja.
4: Hopsa.
2: Ja, kijk. En stem mij, jongens. Omroepbrabant.nl/top100. Wij worden de studio uitgegooid. Dat is prima. Morgen om 6 uur is John er weer met Kei Goeiemorgen. En maak er een lekkere tropische dag van. En veel succes met Hubert nog. En sterkte uiteraard.
5: Het is toch zo ver gekomen.

Zo, weg ermee. Belle Hélène was dit van Doe Maar. Is maar een tipje om te gebruiken. Het is een lijstje samenstellen. 10 platen kun je erin zetten. Je mag er dan meer in zetten. Maar het gaat om de Brabantse muziek. En als je dan denkt van ja, wat moet ik er nou in zetten? Er is zoveel Brabants te bedenken. Van lekker gitaarmuziek tot bijvoorbeeld een liedje van Geert van Maasakkers of van Guus Meeuwis of van Mix, hebben we gisteren gehoord. Eergisteren was hier bij Omroep Brabant. Is ook hartstikke goed. Is Brabant. Bijvoorbeeld J.V. Roy. Dus bedenk het. Je lijstjes kunnen nu aangemaakt worden via de site van Omroep Brabant, omroepbrabant.nl. Daar vind je al informatie. Top 100, hè? Daar kun je kijken, want het gaat om de Brabantse top 100 die we gaan invullen. Die gaan we uitzenden tijdens de dag van de zachte G. En we hebben lijstjes nodig. We hebben jouw hulp nodig. Het is belangrijk dat je stemt, dat je laat weten wat je mooi vindt, wat wij voor jou kunnen draaien. Dus we geven tipjes, maar het leuke wil, als je nu je lijstje erin zet, dat we alvast iets kunnen laten horen.

0: ja, ja, dat is het. Dat is het, hè. Dat is het. Het gevoel. Het gaat om het Brabantse gevoel. Het gevoel van hier, daar zit een zachte G bij. Daar zit alles bij, maar het is vooral je Brabantse hart. Ik heb toch even, Maarten, heel kort. Ik heb je even erbij gehaald, dat is handig. Want er komen nu stemlijstjes binnen.
1: Ja, ik zit midden in de stemlijst.
0: Want jij kijkt naar de stemlijstjes. Zeker. En er wordt echt gestemd.
1: Ken je dat gezegde in de startblokken staan?
0: Ja, zeker, tuurlijk.
1: Nou, Jeroen Vullings die stond volgens mij echt in de startblokken.
0: Echt waar?
1: Van 9:45 ging de stembus open.
0: Ja.
1: 9:47 was hij de eerste die zijn lijstje heeft ingeleverd. Het was gewoon een bam! Hop,
0: ja, dat vind ik wel heel goed. Want dat is toch altijd iets wat mij zorgen baart. Het is een Brabantse top 100, maar ik hoop dat daar het beste in komt.
1: Tuurlijk, mensen gaan voor het beste. Het is hartstikke leuk. En het lijstje van Jeroen is echt superleuk. En deze heb ik eruit gehaald. Want dit vond ik helemaal
0: grappig. Die had hij dus gekozen?
1: Ja, tuurlijk. Mental Tio uit Rosmalen, samen met Charlie Lonois.
0: Oh, leuk.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard... pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan... ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen... in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse Geologische Dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela... na 2 aardbevingen, kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden, tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het is ook een beetje code rood-wit, want we zijn bezig met toch jullie in beweging te krijgen voor het stemmen voor de Brabantse Top 100. Maar eerst maar eens even kijken naar een ander lijstje. Dat is het lijstje van Tim Schrap van de ANWB.
14: Jazeker, hallo, hallo, goedemorgen. Hoi. Hubert. Die lijst is helaas niet echt per se enorm veel korter geworden. Er staan nog aardig wat files, wel allemaal korter van lengte hoor. Maximaal een kwartier. Dat kwartier vind je op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Beest. 10 kilometer alles bij elkaar. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra door die wegwerkzaamheden. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht. Dan de A58 naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. En tot slot nog drukte bij Eindhoven op de A2 komende vanuit Maastricht. Tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp. 5 kilometer en 5 minuten.
13: Oké, okay, dankjewel.
14: Graag gedaan.
15: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
20: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
21: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
19: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
22: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
23: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
22: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Ach, wat een gezelligheidje toch, hè?
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: De Brabantse Top 100.
1: Samengesteld door jou.
2: De Brabantse Top 100. Op Omroep Brabant.
0: En jullie zijn al druk aan het samenstellen. Dat is goed, dat is fijn, want we gaan naar de Brabantse Top 100 voor in de agenda. Zet het even in. Hij wordt uitgezonden op 7 juli aanstaande. Dat is ook meteen de dag van de zachte G. Dat is een mooie dag. Dat is de dag die in ons hart zit. Dat is de dag dat we allemaal... Ja, je kunt altijd jezelf zijn, maar het is fijn als je echt jezelf kan zijn. Op die dag zijn we Brabants onder elkaar, eten op vorstenbrood, maar zijn we met heel veel dingen bezig waarin wij ons bezighouden in Brabant. Zo ook de Brabantse Top 100. En... Ja, de baas zit erbij, Maarten. Ik ga even iets zeggen wat misschien grensoverschrijdend is.
3: Pas op, hè. Pas op, hè.
0: Ja, ik moet het even zeggen. Want, ja? mag ik jou daar, waar je luistert, mag ik je verleiden? En daar ga ik mijn best voor doen. Ik, ja, is het
3: denk dat mensen...
0: Als ik het uitleg.
3: Ja, ja,
0: dat je kunt stemmen voor de Brabantse Top 100 die gaan uitzenden. Dus dat is het, hè.
3: Ja, ja.
0: Denk dat je meteen zegt
3: van... Uit.
0: Nee, ik hou alles aan. Ja, ja. Alles aan. Nou ja,
3: mensen,
0: er gaat wel
3: iets... ook mee op tv namelijk. Ja,
0: oh ja, er gaat wel iets van uit. Dat wel. Dat,
3: ja, ja.
0: Maar ik hou alles aan. Ik zou niet durven. Maar het is belangrijk dat je stemt. Want het is A voor jezelf. Dan heb je een hele mooie lijn straks te pakken. Met allemaal prachtige Brabantse liedjes. En de keuze, Maarten, kijk even naar jou, is reuze.
3: Kijk, weet je, we hebben de top 900 altijd natuurlijk. En we hebben de top 480. Maar als er ergens nou een soort van democratische plicht is... in je Brabander leven, dan is het wel bij die Brabantse Top 100. Daar moet je toch wel even je ding doen. En de keuze is reuze, want er zijn echt duizenden liedjes verkiesbaar. En dat moeten er dus 100 worden. Ik heb inmiddels al wel wat extra hulptroepen ingeschakeld.
0: Oh, dat is goed.
3: Het is heel erg druk, het hoofdkwartier.
0: Kijk, dat is goed.
3: Dat is mooi. Maar jouw stemlijstje kan erbij. En dat van de buren ook. Dus zeg het voort, hè. Zo van, hey, ik heb vandaag gestemd op de Brabantse Top 100. Doe je ook mee. Of je collega's, of je neefje, of je nichtje. Kan mij het schelen wie. Maar zeg het voort. En dat het zo groot mogelijk wordt.
0: Het is zo gemakkelijk. omroepbrabant.nl/top100.
2: Koffie in je hand. Brabant in je oor.
1: Hubermo.
2: Dit is Brabants Bond.
4: Hallo, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. 'Cause we're going to...

0: En ineens werd hij hartstikke beroemd, terwijl hij al beroemd was. Hij komt uit Suriname eigenlijk, maar woont al sinds jaar en dag in Tilburg. En hij voelt zich ook Tilburg, hij voelt zich Brabander. Ik heb het over de man die je net hoorde, dat was Kenny B.
1: En daar ben je van ons, hè?
0: Ja, daar ben je, hupsakee, in het hart en van ons. En het leuke wel, dat Willy dacht van, die moet ik hebben, die plaat, die moet ik erin zetten.
1: En wat wel grappig, daarvoor hadden we de Vengaboys natuurlijk, ja, voor Jacqueline.
0: Zo is ook Brabants, hè?
1: Nou ja, dat weten heel veel mensen niet, maar de zangeres die je hoort, dat is Kim, en Kim komt gewoon uit Zevenbergen.
0: Ja, ik vind het ook heel goed dat we dat zeggen, want ja, bij sommige liedjes hoor je niet dat het van ons is. Neem nou dat liedje van Wim Zonneveld, Het Dorp. Even jou de vraag, waarom is dat dan Brabants?
1: Nou ja,
0: kom maar. Omdat hij zingt over een mooi plaatje.
1: Dit is wel een klein uitzonderingetje, want Wim is natuurlijk geen Brabander. Maar het is geschreven door een Brabander, Friese Wiggersma.
0: En dat was de partner van Wim Kan, van Wim Zonneveld?
1: Ja, en het gaat over Deurne.
0: Ja.
1: Het is helemaal hier ingebakend. Dus ja, weet je, dan
0: mag het dus.
1: Hebben we daar een klein oogje toe geknepen, dat de artiest dan wellicht niet daar vandaan komt. Maar dit is zo Brabants, dat moet gewoon.
0: Ja, dus die kan in de lijst gezet worden.
1: Zeker, en al door meerdere mensen erin gestemd. Dus dat gaat helemaal goed. Ik kan even een paar mensen opnoemen die dat dan warm hart toedragen. Bijvoorbeeld Mariola, maar ook Theo en Ruud en Dini inmiddels. En Sylvia en Lidianne, Luc, Wilfried en Christus. Ja. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: Zal ik hem alvast draaien? Is
1: ja,
0: dat leuk?
1: Ja, dat is wel mooi.
0: Oké, okay, okay,
1: mooi man dit.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: prachtig liedje vol melancholie. Het is zo mooi om dat te kunnen horen. En het is ook Brabant, we dragen het mee. En het mag uitgedragen worden. Overigens, 28 juni, stel voor dat hij had geleefd in Zonneveld, zou hij 100 jaar geworden
1: zijn. Zo hé.
0: Ja. Ook, maar hij is overleden in 1974, ja. Dat weten we inmiddels.
1: Ja. Er komen heel wat berichtjes ook in onze appbox binnen. Gewoon, je kunt appen, gewoon via de WhatsApp-nummer. Van mensen die zeggen, ja, waar blijft mijn bevestigingsmailtje?
0: Hoe belangrijk is dat dan?
1: Nou, je moet uiteindelijk in je mail wel even bevestigen. Dus dat is wel, wel belangrijk.
0: Ja, okay.
1: Maar die wil nog wel eens in de spam belanden. Dus je moet altijd even in de spam kijken waar dat mailtje dan zit van Omroep Brabant. Dat is wel even handig. Dus ook altijd even in je ongewenste e-mail kijken. Daar zit hij waarschijnlijk. Omdat alle mailboxen vaak denken, oh, dat is reclame. Maar wij zijn het.
0: Kijk, daar zijn we die liedjes, Maarten, even. Ja? Zijn we die liedjes, die kom je altijd tegen, de top 100.
1: Ja.
0: Die hebben evenredigheidswaarde, omdat ze iets hebben. Nou, leg het maar uit wat ze hebben. Zo is daar, daar ben ik al een beetje trots op. En daar wordt opgestemd alweer.
1: Ja.
0: Aldus Clarkson.
1: Ja, hier komt weer onze VVV Waalwijk om de hoek.
0: Ja, precies. Vader was leraar op de LTS in Waalwijk.
1: Ja.
0: Hij, zoon lief, maakte een prachtig liedje in de sfeer van Queen.
1: Ja.
0: En luister nog een keer, zo klinkt het dan.

0: Ja, dan ben ik toch wel zo trots als een...
1: als een schoentje. We maken
0: ja, heel trots. Ik moet trouwens ook nog even wat rectificeren.
1: Rectificeren?
0: Ja, ik kreeg een appje van de baas van de muziekredactie.
1: Oh.
0: Kleine rectificatie, want Wim Zonneveld zou 109 jaar zijn geworden.
1: Oh, ja, dat rekenen is nooit jouw sterkste kant, hè? Nee, ik ben meer van de taal, jij.
0: Ja, en rekenen is hem niet geworden. Uiteindelijk had ik het toch wel nodig en ging het wel goed. Maar soms heb ik dan toch een klein dipje. Kijk.
1: Gelukkig dat er mensen luisteren die jou corrigeren.
0: Ja, ja. Over correctie gesproken en zekere mate van correctheid heeft hij altijd aan huis. Dat is de man van het nieuws. Dat is onze eigen René Snippert.
2: Ja.
0: Heb je gestemd trouwens?
2: Nog niet.
1: Hij is aan het werk.
2: Nou, ik ben en aan het werk.
1: Nee, ja, aan maar werk.
2: Ik, en ik heb een beetje stress erover wat ik moet gaan kiezen.
0: Okay, goed. Dus, dan
2: ja. Goed. Hitte zorgt voor problemen in woningen. En PSV die presenteert nieuw shirt.
3: Hey, hallo. Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Nou, voordat we naar het weer gaan... Spectaculair. Eerst maar eens even het verkeer met Tim Schaap. Ook zo spectaculair met die hitte.
1: Ja, ben je benieuwd wat er allemaal aan de hand is?
0: Zeker, laat maar weten. Nou, ik zit
1: komt hij aan. Hou je vast, hè. 2 naar Utrecht tussen Kerkdriel en knooppunt Del. Ongeveer 10 minuten over 12 kilometer. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. 5 hele minuten.
0: Oké, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Even nog een berichtje wat je niet had verwacht. Maar het wordt warm vandaag weer. 36 graden zo'n beetje. In de loop van de ochtend dan gaat het al meteen tropisch warm worden. Dus het loopt al lekker op nu. Hou er rekening mee. Ja, en we gaan een hele warme nacht tegemoet. En meer kan ik ook niet van maken. Dat is het nou eenmaal. Dus hou je lekker gedijst. Beetje om Brabant luisteren en dan houden we je op de hoogte met nieuws van deze Snippert.
2: Ja, de hitte die zorgt in wooncomplex Eikenburg aan de Aalsterweg voor hittestress bij tientallen bewoners. Bewoners hebben het over een broeikas en sauna en hebben dit meerdere keren aangekaart bij woningcorporatie Trudeau.
7: Ja, zoek het maar uit. En ze hebben wel bij andere bewoners bijvoorbeeld van die screens bij de slaapkamers en andere ruimtes geplaatst. Maar dat heeft ook gewoon weinig effect. En ieder jaar geven we het aan dat het gewoon niet meer te doen is. Maar er komt gewoon geen helpende input.
2: De woningcorporatie erkent het probleem, maar zegt dat een snelle oplossing lastig is, omdat het een oud klooster is en ook een monument. Een plan van Libema, de gemeente en het Centraal Orgaan Opvang, ofwel COA, om 500 asielzoekers te gaan opvangen in Heelvarenbeek gaat niet door. Libema is de eigenaar van safaripark Beekse Bergen en wilde op de grond bij het dierenpark asielzoekers huisvesten. Het COA kon niet garanderen dat het alleen gezinnen zouden zijn, daarom is het plan nu afgeblazen. De eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase voor Marokko. En dat betekent dat Oranje in de volgende ronde één van de twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening hiermee houden.
8: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
2: Heb jij een voorkeur daarin, Hubert?
0: Wie, ik?
2: Ja.
0: Ik heb geen
1: slag. Allemaal voor Nederland, toch?
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is zeker.
1: Ook jij bent bondscoach.
0: Ja, ik heb geen flauw idee voor de rest. Maar Nederland, wij gaan winnen.
2: Ja, oké. Okay. Nou, Curaçao heeft ook nog altijd kans op plaatsing voor de knock-outfase trouwens. Het team van Dick Advocaat neemt het om 10 uur op vanavond tegen Ivoorkust. PSV heeft het derde shirt voor komend seizoen officieel gepresenteerd. Het was wel even bekend hoe die eruit kwam te zien. Het zwart-blauwe tenue is ontworpen door een fan uit Hezen en zit vol verwijzingen naar de club, regio, zoals Philips, de Brabantse vlag en Eindhoven natuurlijk. PSV noemt het daarom een shirt voor en door supporters. Vorige week werd nog het kleurvolle uitshirt gepresenteerd, ook wel in de kleuren van hagelslag genoemd. Ja, dat was toen heel veel om te doen naar negatieve kritiek.
9: Ja. Nou, daar lijkt hij trouwens helemaal niet op.
0: Okay. Ja. Ja, maar negatieve kritiek is wel kritiek. En dat zorgt ervoor dat hij dus misschien wel wordt omarmd, dat mensen toch willen hebben, dat bijzonder is.
9: Ik denk, het is ook een kwestie van smaak. Ik zelf vond dat kleuren shirt dan weer mooier dan deze. En iemand anders die zegt het andersom.
0: Ja, ja, hoeveel fans heb je, weet je, als die allemaal een mening geven?
9: Heel veel.
0: Je PSV, heel veel kleurtjes. Veel. Ja, precies. René, dankjewel. Tot over uurtje weer. Tot zo. Hè.
9: Tot zo.
0: En mocht je denken, wat klinkt er toch allemaal anders? Hij draait allemaal Brabantse muziek. Hoe zit dat dan? Nou, dat heeft te maken met dat de stembus open is voor de Brabantse Top 100. En ja, clichématig, maar we zijn al aardig onderweg. Omroepbrabant.nl/top100 stem. En hier is ook op gestemd. Abel met Onderweg.

0: liefje toch. Ach, liefje toch. Laten we nou eens beginnen met de Brabant zit op 100, hè. En daar ben je ook een beetje van ons. En dat is mooi. Nona was dit Forever Yours. Nona doet het hartstikke goed. En is stembaar. Is overroepbaar. Je kunt haar stem tot iedereen laten komen via Brabants... Brabantsbond wou ik zeggen. Via omroepbrabant.nl/top100. Dat is hem voluit. Dus dat is de lijst. Hè. En je kunt van alles, van dialect tot... we hoorden René Schuurmans was aangevraagd worden. Ja. Deze is aangevraagd door Ronnie Balk.
1: Ronnie Balk, die vroeg uit, Nona aan, inderdaad.
0: Waar komt hij vandaan, die Ronnie Balk?
1: Nou, dat is leuk dat hij luistert in ieder geval.
2: Ja,
1: leuk.
2: Nummer 1 op mijn lijstje.
0: Hey, daar is hij. Heel goed, zeg.
1: Ik hoorde jullie ook uitgaan.
2: Ik dacht snel uit Veldhoven hierheen.
0: Ja, ik dacht, er bestaat ook Ronnie Balk. Ja. Dat is de stedige.
2: Nee, ja, ik heb vanmorgen ook gewoon mijn huiswerk alvast gedaan. Ja. Ik denk, ja, weet je, je kunt er maar vroeg bij zijn, toch?
0: Ja. Je bent sneller dan ik.
2: Is het lijstje goedgekeurd, by the way?
1: Ja, dat is een mooi lijstje. Want Nona is ook onbrabants goed, hè? Die is geweldig.
2: Die is gewoon echt, dat is gewoon wereldklasse,
0: je,
2: vind ik echt.
0: Ik twijfel er wel eens over je smaak, maar dat zit toch wel goed.
2: Nou, scroll eens naar onder in het lijstje.
1: Mocht je nou iets missen in de stemlijst, zeg maar, dan kun je altijd suggesties doen, hè? Er zit dan een open veldje en dan kun je zo weet het dan. Dat werkt zo als je aan het stemmen bent en er staat iets niet tussen waar je wel naar op zoek bent. Ja. Dan kun je dat intypen en dan verzenden en dan komt het hier in een grote bak.
0: En dan kun je alsnog op stemmen.
1: En dan kunnen wij daarnaar kijken en dan kunnen we, want wij zijn niet perfect, wij kunnen ook iets missen en dan voegen we hem alsnog toe. Maar er zitten ook mensen of dingen tussen, ja, dat klopt niet helemaal.
0: Oh, zoals?
1: Nou ja, ik zit even in die lijst te kijken. Doris D.
0: Ja, die heeft een neef. Ja, en die neef heeft familie in Nu. Nee. En die heeft een nicht. En daarvan is de broer...
1: Robert Long, daar is ook geen Brabander. Dolly Parton staat ertussen. Daar is ook geen Brabander. Benny Nijman, daar is een limbo. Ja. Dus ja, die heeft al, die komt in de buurt, maar nog net niet. Nee. Hoe hou ik dit vast? Bente en Bluff. Prachtig liedje.
0: Ja, maar kan niet.
1: Maar dat zijn Zeeuwen en Bente komt uit Noord-Holland, geloof ik. Dus we moeten de grens echt wel leggen bij de... Ja. Oh ja, en ook nog één ding. Dat zie ik ook. Lamme Frans, handjes.
0: Ja.
1: Ja, we hebben wel gekozen voor het feit dat we... we maken dit geen carnavalslijst. Dus afwijkende muzieksoorten als carnaval en kerstmis... Die zijn dan niet stembaar.
0: Ja, maar dat snap ik wel, toch?
1: Ja,
0: dat
1: begrijp dus het is gewoon muziek die het hele jaar door kunt draaien. Ja.
0: Maar
1: ik weet, er zijn carnavallers die kunnen het hele jaar door carnavalsmuziek draaien... maar je snapt hoop ik wat we bedoelen.
0: Wij geven tipjes weer, die hebben we laten horen.
1: Ja, ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je begint aan zo'n lijst... en dat je, waar moet ik beginnen? Hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, je krijgt sowieso suggesties, maar het werkt heel intuïtief. Je kunt van A tot en met Z gaan scrollen. Maar je kunt ook denken van, ja, Gerard. Nou, dan typ je Gerard en dan krijg je alles met Gerard.
0: Oké.
1: Hij vult het automatisch al aan, net als bij Google.
0: Maar soms is het ook lastig om daarover, weet je, dan word je gedwongen erover na te denken. Dan denk je van, nou, geef maar even tips, weet je. Dan kun je handig even een stapje.
1: En de allerbeste tip is dan...
0: Ja.
1: Luister gewoon de hele dag om de Brabant. Ja. Want er komen de hele tijd door tips langs.
0: Even een vraagje van jou, Gesper Doel. Dat is toch geen Belg?
1: Die komt uit de Cats.
0: Oké, want ik dacht van hij komt toch eens in België.
1: En heeft heel lang naast Corrie Konings gewoond in Berkelandschot.
0: Okay. Nou, niks aan het handje
1: kunnen. Dus dat is gewoon van ons.
0: Gaan we lekker draaien.

0: Vind ik wel leuk, komen nu al veel leuke reacties op. Maar er is ook op gestemd, dus daarom drijven. Maar ook dat mensen in de app nu reageren. Gewoon wat leuk dat, dat er al op gestemd is. Maar
1: ja, natuurlijk.
0: Maar je kunt blijven stemmen. Hè? Dus zeker, ook al zeker. Wordt hij nu gedraaid en heeft iemand gestemd. Het gaat erom dat de artiesten op basis van het aantal stemmen...
1: Ja.
0: Een plekje krijgen in de Brabantse Top 100.
1: Dus Appie West kan nog veel meer stemmen gebruiken. Ja, en jij kunt ook je steentje bijdragen. Omroepbrabant.nl/top100. En zeg het voort naar de collega's, de buren... de neefjes, de nichtjes, de tantes, maakt me niet uit. Zoveel mogelijk stemlijstjes willen we hebben... Ja, want dan wordt het zo'n mooi mogelijke lijst.
0: 10 inzetten, maar het mag ook meer zijn.
1: Ja. En dat gaat dan allemaal uitgezonden worden op de dag van de zachte G. Dat is pas op 7 juni. Dat duurt nog even. Dus
0: dat wordt een beetje leuk worden die dag verder nog?
1: Natuurlijk wordt dat leuk. Okay, maar daar gaan we nog veel meer over vertellen de komende dagen. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Je kijkt me net aan alsof je meer weet.
1: Nee, nou, ik weet
0: het niet. Volgens mij wel. Maar goed, moet ik het eruit slaan? Ja.
1: Hey, zullen we zo meteen gewoon nog een uurtje dit doen?
0: Ja, ik vind het wel leuk.
1: Het is wel gezellig,
0: toch? Ja, ik vind het leuk. Ja, doen we.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
8: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
7: Voor deskundig advies naar Pijnenburgschoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n €73 op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari... de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt €30 miljoen uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom €30 miljoen uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land. behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
13: Tim Schaap bij ANWB met verkeersinformatie.
14: Ja, zeker. Twee files om die noemenswaardig genoeg zijn. Dat betekent dus meer dan 5 minuten. Allereerst de A67, Eindhoven-Venlo tussen Geldrop en Someren. 6 kilometer en een kwartiertje. En 10 minuten voor Valkenswaard op de N69 vanuit Veldhoven. Er staat 2 kilometer file vanaf Steensel.
13: Hartelijk dank namens iedereen in de auto, maar ook namens mij, want we zijn gewaarschuwd. Dankjewel.
14: Ja, helemaal goed. Tot zo.
15: Oei, oei, oei.
16: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
17: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
21: Rustig, adem in,
20: ja, maar misschien
21: uit.
20: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
21: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
24: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
25: Werken in een modern mediabedrijf? Ga naar werkenbijomroepbrabant.nl.
24: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
26: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
27: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
28: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
27: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Brabants Bond en Bermol.

0: uit Gool. Uit Goorle. En dat is meteen voor jou.
1: De Brabantse Top 100.
0: Want jij bent nu al een winnaar. Je bent nu al een winnaar als je stemt, als je meewerkt, als je je hart doet laten spreken. Het is de Brabantse Top 100, voor alle duidelijkheid. Let op het woord Brabants. Dus Queen met Bohemian Rhapsody is een lastig dingetje. Tenzij jij mij kunt vertellen dat Freddie Mercury een tijd in Bergen op Zoom heeft gewoond. Of dat hij toch een beetje Brabants is. Of dat hij toch een beetje dat hij een vriendin heeft gehad. Of een vriend in zijn geval.
2: Nou, dan wordt het al lastiger. Ik vind maar, wel dat hij hier even gewoon moet hebben.
0: Dan kan het. Ja. Dan kan het. Daar ben, het daar ben ik bereid om te plaatsen.
2: Boerderijtje in Raamsdonk heeft gehad.
0: Precies. Maar voor zover de informatie ons reikt, is dat niet het geval.
2: Nee, we hebben nog lopen zoeken. Maar ja. Freddie Mercury en Brabant, we kunnen de koppeling nog niet maken.
0: Wikipedia weet ook niet alles. Maar in dit geval staat het. Nee, het gaat echt, jongens, om Brabantse artiesten. En er zijn er talloze.
2: Omroepbrabant.nl/top100. Daar kun je nog wel even je ding doen. Maar wees er maar gewoon lekker snel bij. Dan heb je het alvast gedaan. Weet je, wat moet je anders doen in die blafhitte nu?
0: Ja, gewoon een beetje zitten.
2: Pak een koel drankje. IJsklontje erin.
0: En niet zeggen van, nou, ik ben aan het werk, ik heb te druk. Nee,
2: maar dat kan.
0: Je moet ook poepen naar plassen. Ja, daar ga je ook voor weg.
2: Nee, maar dan doe je het gewoon vanavond. Laten we dan de afspraak maken als je dan gewoon lekker vanavond in de tuin zit of zo. Of op het balkon. Dat je dan even naar omroepbrabant.nl/top100 gaat en dan even je ding doet. Ja. Inmiddels, ik duik weer even de lijst
0: in. Ja, gaan we gewoon door. Het is Brabants Bond eigenlijk, maar gebruik mijn zendtijd. Ga maar lekker door. Geen enkel probleem.
2: Nou, ik heb hier de cijfers.
0: Ja, en daar kom ik mee.
2: Probeer jou alleen maar te ondersteunen.
0: Zeker, zo doe je dat altijd.
2: Zo. Joyce, maar ook Anita en Jacqueline en Mirjam en Bart en René. Ja. Allemaal inmiddels al gestemd op dit wonderschone liedje. Want dit is echt fantastisch. En het is nooit een grote hit geweest. Maar Brabant heeft het in het hart gesloten. Onze eigen Rosa Spruit. Ja, dit is mooi. Ja. Over hoe zij eigenlijk een beetje heen en weer pendelde tussen het platteland van Bergijk, want daar woont ze, en Utrecht, waar ze studeerde. De stad en het platteland en altijd onderweg zijn en dat soort dingen. En vooral de mooie zin, bomen als kathedralen.
0: Ja. Kom binnen.
2: En die pleinen, oh man.

0: Hey Servia, kom eens even. Ja, je bent ook van ons. Kom eens even hier. Kom eens even hier.
1: Dat wil ze niet.
0: We proberen iedereen te motiveren. Kom Servia, kom. Bij mij wil ze dat wel.
1: Dat is een collega van ons.
0: Ja, ik vind dat we iedereen... Je komt hier net binnen gelopen. Ga je stemmen voor de Brabantse Top 100? Jij moet ook meedoen, hè? Ga je stemmen?
1: Ja, zeg ze.
0: Ja, ja, maar die zegt alleen knikken. Maar het is radio.
1: Nee.
0: Ja, je moet even stemmen. Ga je stemmen? Is dat bevestiging dit?
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar die zegt alleen knikken. Maar het is radio.
1: Nee.
0: Ja. Je moet even stemmen. Ga je stemmen? Is dat bevestiging dit?
1: Ja.
2: Ja.
0: Oké.
1: En nou rent ze weg.
0: Oké.
1: Rotzak dat je erbij.

0: mailbedrijven. Dus ook altijd daar even kijken. Ja. Ook iemand die zegt van waarom mag je maar 10 nummers doen?
1: Ja, dat vind ik ook. Ja.
0: We hebben ergens een grens moeten zetten, maar dit is wel, we nemen dit mee naar de evaluatie.
1: Ja, daar zit ik zelf bij.
0: Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben al moeite met 5 nummers. Dus er zijn ook minimaal 5, maximaal 10.
1: Ja. Ja, maar goed, je krijgt heel veel tips. Dus je, je kunt lekker je gang gaan. En 10 zit je zo aan, echt waar hoor. Dus dat moet kunnen. Heel bekende artiesten. Er zijn ook wel artiesten die je in je hoofd hebt zitten. Dat was mooi. Ik kreeg van Marisse Siel net, die zat te appen via 06573-2203. En die kwam met een plaat, ik weet niet meer welke, En die zei van, kunnen jullie die draaien? Ja, stemmen. En ze was weg. Ja. Toen kwam ze terug. Ik heb gestemd.
0: Ah, heel goed. Zo gaat het. En het leuke vind ik ook dat het zo veelzijdig is. Want we hebben net dat prachtige liedje van Rosa gehad. Ja. We hebben Albert West al gedraaid uit de 60's, Shalala. En ja, wij zijn ook de dance-provincie van misschien wel van de wereld.
1: Ik voel hem hangen.
0: We hebben heel veel goede DJ's. En die worden ook gevonden in dat lijstje. Zoals deze. Oh, I'm like damn.

0: Een zaligheidje. Er wordt flinker mee bewogen hier in de studio dan tenminste althans. Maar ik zou er wel even rekening mee houden dat het heel warm is buiten. En als je dan toch lekker wilt dansen, ja, dan zou ik dat even een beetje beperkt doen. Met een wat kleine motoriek, een fijne motoriek. Zoals Maarten eigenlijk zich altijd voorbeweegt. Beetje met souplesse. Toch?
1: Zullen we het dakje open doen?
0: Het dak open?
1: Het dakje open. En dan gaan we even lekker rondje rijden.

En in het kader van deze fijne dag vandaag, dat het lekker op temperatuur is, dachten we, dan draaien we deze ook even. Maar dat is ook op gestemd, hè? Dus dat is goed om te weten. Via omroepbrabant.nl/top100. Dat geldt voor ook deze Plug It In, Turn Me On. De boodschap is helder. Van Cresip. Even daar naartoe gaan, even stemlijstje genereren.

0: Plugger in, Turn Me On was dit afkomstig van de band Crash Up, Jacqueline Govaert. En de band is hartstikke Tilburgs, hartstikke Brabants. Dus dat is goed om te weten. Ook Waalwijk, daar zaten ze ook vaak Oscar Holleman in de studio. Want Oscar heeft ze toch een beetje op weg geholpen, een beetje groter maken. Dus alles wat ermee hangt is hartstikke Brabants. En is bestaan inmiddels 26 jaar. René Stippert, ook Brabants. En heeft wat serieuze zaken in het programma Nieuwsoverzicht.
1: Ja, man die vlucht voor de politie. Later blijkt waarom. En bieren tussen de dieren. Je hoort zo wat dat is.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
2: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
3: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Zeg, file topper.
5: Ja.
0: Waar staan ze? Ja, ik heb het tegen jou. Waar staan ze?
5: Ik voel me vereerd, sorry.
0: Ja, zeker.
5: Op een paar plekken gelukkig maar, Hubert. Allereerst A67, Eindhoven-Venlo. Bij Someren gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Leenderheide nu 10 minuten vertraging. En de A27, Breda-Gorkum. Daar staat file tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 4 kilometer en 10 minuten. Dat komt dan weer door die wegwerkzaamheden een klein stukje verderop daar.
0: Hartelijk dank.
5: Hoi, hoi.
6: Omroep Brabant.
0: 36 graden kan het worden. Het is een warme dag. Dat is zo'n beetje de weersverwachting voor vandaag. Kan er niet meer of minder van maken. René Stippert voor het nieuws.
1: Een man van 24 uit Tilburg is in Den Bosch opgepakt na een verkeerscontrole. Toen agenten hem aanspraken, ging hij er plots vandoor. Na een korte achtervolging werd hij alsnog aangehouden. In zijn auto lagen grote hoeveelheden drugs en designerdrugs. De man wordt verdacht van drugsbezit en handelen erin. Het is warm, maar blijkbaar houdt dat heethoofden niet tegen. Zwembad De Wedert in Valkenswaard past namelijk de openingstijden aan na een vechtpartij tussen jongeren. Door de hitte is het extreem druk en zijn er te weinig toezichthouders om het buitenbad de hele dag veilig open te houden. Daarom gaat het bad vandaag en vrijdag al om 9 uur open, maar om 2 uur 's middags weer dicht. Ook wordt er voorlopig geen alcohol geschonken. In Venezuela wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers na 2 zware aardbevingen. Er zijn tot nu toe 32 doden geteld en 700 gewonden. Inmiddels komt de hulpverlening wel op gang. Verschillende landen zoals Brazilië, Zwitserland en de Verenigde Staten hebben al hulp toegezegd. En ook het Rode Kruis stuurt teams die kant op.
7: Ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken.
1: De leider van Venezuela, Rodriguez, heeft de noodtoestand inmiddels uitgeroepen. Morgen start Brew at the Zoo bij Beekse Bergen. Dat is een bierfestival met 60 brouwerijen in het dierenpark. Met een biertje een diertje bekijken, dat is het concept wat uit Amerika is komen overwaaien. En het is hier een regelrechte hit, vertelt een van de initiatiefnemers bij Kei Goeiemorgen.
8: Je loopt door het safaripark, er is overal live muziek, daar wat DJ's. En onderweg staan er 60 brouwerijen met allemaal verschillende bieren.
1: Beekse Bergen haalt deze week sowieso het nieuws nadat er een aap ontsnapte. Maar wellicht dat het bierfestival daarbij kan gaan helpen.
8: Die aap die is er al vandoor. Ik heb eerder vertrouwen erin dat hij misschien denkt het is gezellig, ik kom weer terug.
1: Ja, moet je wel uitkijken dat hij niet apenzat wordt.
0: Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja. Wat gebeurt er als ze dat beestje nooit meer kunnen pakken dan?
1: Ik denk wel dat ze uiteindelijk het beestje wat te pakken krijgen. Die blijven gewoon net zo lang wachten. Alleen het is heel lastig, hij zit in de bomen.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze met zo'n pijltje kunnen ze daar niet garanderen dat het goed gaat.
0: Nee.
1: Maar hij zit niet op de grond als zij in de buurt zijn. Zo slim is je dan ook alweer.
0: Ja, ja. René, dankjewel. Ik wens je een mooie middag. Ga lekker zwemmen.
1: Vanzelfde.
0: Later is doei, hoi, hoi. Je hebt het inderdaad. We zijn er even bezig met de Brabantse Top 100. Dat heeft te maken met het feit dat de stembus is opengegaan. Dat je kunt stemmen voor die Brabantse Top 100.nl. Wacht even, dan moet ik even zeggen hoe je het kan doen. Het is heel gemakkelijk. Dus je gaat naar omroepbrabant.nl/top100. Dan kun je stemmen, kun je stemlijstje maken, kun je 10 liedjes inzetten. En Brabantse liedjes natuurlijk, hè. Het leuke wil dat we alvast een beetje grabbelen in jullie lijstje. Dat we alvast een beetje aan het kijken zijn. En dat we al van die liedjes eruit halen. Waarvan we denken, dat is leuk om alvast die ook als tip te geven aan jullie. Zoals deze, Kali van Django Wagner.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Even lekker stoer plaatje tussendoor. Is aangevraagd, is opgestemd, dus het mag allemaal. En over dat stemmen gesproken, jongens en meisjes.
1: Maarten en Hubert.
0: Ja.
1: Ik wou even zeggen dat het invullen van de top 100...
0: Ja.
1: Gewoon Oer-Brabantse plicht is om dat te doen.
2: Oh, ja.
1: Haast moet je gewoon niet naar Oer-Brabant luisteren.
0: Nee.
1: Dat weet je toch?
0: Ja.
1: Je is Pierre Draaien.
2: Ja, als Pierre het zegt, dan moet je... Wij kunnen het zeggen, maar als Pierre het zegt, dan...
0: Ja, maar voel je de druk? Voel je dat in zijn stem ook? Dat hij zo... Weet je, het is heel duidelijk. Als je gaat daar niet over twijfelen.
2: Nee. Hartstikke leuk, Pierre. Dank je wel, hè.
0: Ja.
2: En wil je ook wat kwijt? De app staat gewoon wagenwijd open. Ondertussen gaat het stemmen gewoon lekker door. Dat is mooi. Heel veel mensen die het misschien vanavond nog gaan doen... want die zijn nu hard aan de slag. Dat maakt niet uit, hè. Maar je kunt tot 2 juli... je stem uitbrengen. Dus dat is nog een dikke week.
0: Ja.
2: We hebben een dikke week de tijd om te stemmen.
0: Ja.
2: En ook om het door te vertellen aan de rest. Ondertussen is dit inmiddels ook al een moderne klassieker aan het worden. De ene helft komt wel uit Amersfoort. Maar omdat onze eigen J.W. Roy, de slagerszoon het Knechtsel, meedoet... is het toch gewoon van ons.
0: En de bedenker. Wat
2: juist.
0: Dus het is dik Brabant.
2: Precies.
0: Zou ik zeggen.

0: Ja, ja. Ook een groep die hoort thuis in dit programma sowieso, op deze zender. Maar zeker in de Brabantse Top 100.
1: Komen uit de Vendert, hè? Uit Feyenaard. Ja. Zijn zo'n beetje de buren van Frans Bauer.
0: En ze hebben
1: Lisa, Amy en Shelly.
0: Mega veel iets. En ik ben als Hubert zijn er toch trots op ze.
2: Hubert.
1: Ja, dat zijn ze.
0: Ja.
1: Dolle pret.
0: Ja, dus vandaar. Maar goed, leuk om te weten. Ja. Je kunt erop stemmen. En dat is, we hebben ze net even laten horen. Maar er zijn er nog veel meer beschikbaar van Ogene. Dus schroom niet. Je mag er ook 3 inzetten.
1: Van Ogene, ja, je mag
0: meer.
1: Maar niet
0: fan.
1: Die hele lijst. Hè? Dus het is niet dat je denkt van nou, ik ben zo'n fan van Ogene, ik ga het hele oeuvre van Ogene erin stemmen. Dat hebben we gemaximeerd.
0: Ja, dat is heel terecht. Maar je mag er een paar in. Als je echt een grote fan bent, moet je dat ook etaleren.
1: Zeker, zeker. Hé, weet je wat grappig is?
0: Nee.
1: Het volgende liedje dat nu komt, dat is dat zou een jaar geleden nog niet stembaar zijn. Simpelweg omdat het toen ook niet uit was. Maar toen was het ook nog geen Brabander.
0: Dus je kunt Brabander worden?
1: Ja, nou ja, hij is in de provincie komen wonen.
0: Oh, dan ben je van ons.
1: Dan ben je in principe van ons.
0: Heb je een visum?
1: Klaar. Zeker, zeker. Hij woonde net buiten de provincie. Toen werd hij bekend door een SBS6-programma. Mm-hmm. Inmiddels woont hij in Grave, naar ik heb vernomen. Dat is van ons.
0: Ja, zeker.
1: Het is misschien wel de zomerhit van dit jaar al aan het worden.
0: Rutger!
1: Ja.
0: Rutger van Barneveld! Ja. Ja. Ach, wat zou hij blij zijn dat hij het
1: dan
0: tot de Brabanters behoort.
1: Ja. En is dus gewoon stembaar.
0: Ja, leuk.

0: En bij 36, 37 graden doet hij het al goed vandaag, ja, trouwens. Ja, sowieso. Het Rutger van Barneveld is Brabant geworden. Is de beste keuze die ooit is leven gemaakt.
1: Ja, denk ik ook, ja.
0: Zeg, Maarten, we zitten met duim, dat is geen probleem. Maar ik moet ook weer gewoon even
1: antwoorden. Nee, weet je, we kunnen hoe leuk het ook zou zijn, we gaan er nu een punt aan draaien. Want dan kun je dadelijk ook nog even de ultieme bonte 50 afmaken voor deze week.
0: Ja, dat gaat het moet ik even doen.
1: En het weer en zo, en dat soort dingen komt er ook allemaal aan. Ja. Maar stemmen kan nog gewoon, hè. Je moet gewoon blijven stemmen en voortzeggen. Omroepbrabant.nl/top100. Ik zie de lijstjes hier binnenstromen. Ik heb inmiddels een paar extra postzakken erbij gehaald. Zodat we het allemaal kunnen verwerken.
0: Ja. En hoe meer stemmen... we hebben, hoe mooi de lijst wordt. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus niet denken van, ja, dat doen anderen wel voor mij. Ja,
1: dat lijstje,
0: is het hem nou net.
1: En dat lijstje van mij, dat haalt ook niet uit. Nee. Dat zeggen we ook niet bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Precies. Ook dan telt iedere stem. En dat is nu ook zo.
0: En daar wordt wel degelijk naar gekeken. Zeg maar, mag ik hartelijk danken dat je er even tijd hebt vrijgemaakt.
1: Ik
0: zal jouw beslommeringen door.
1: Een beetje geassisteerd. Ga ik nou lunchen?
0: Dat is goed. Doe dat vooral smakelijk eten. En we gaan gewoon door. En tot slot...
1: Dit vat het wel samen, hè?
0: Precies. Komt-ie dan.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Renew.
0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
8: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
7: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
9: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinfo van de ANWB, hier is Tim Schaap.
14: Jazeker, kort van stof hoor, maar één file op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Knopend Gorkum. 4 kilometer, 10 minuten, komt er wegwerkzaamheden een stukje verderop.
13: Dankjewel, later.
14: Hoi.
13: We moeten er even wat inhalen, want we hebben nog geen Bond Ultima 50 aan je laten horen. Twee liedjes van Elton John, maar die staat centraal. I'm Still Standing en Nikita, wil je daarop stemmen? Ja, weer stemmen zometeen, ik heb je heel hard nodig vandaag.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
21: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
24: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
25: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
26: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
27: Frans Bauer,
28: Resse, Guus Meeuwis
27: of La Fuente?
28: Stem nu voor de Brabantse top 100.
26: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik leef niet meer van jou. Dat was althans Marco Borsato.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag, smakelijk eten. We pakken de draad weer op daar waar we gisteren, daar waar Maarten gisteren is geëindigd. De ultieme Bonte 50. Ga ik meteen met de deur in huis vallen?
2: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme bonte 50.
1: Welke van deze twee mag het nou vandaag voor je zijn? Maandag is er gekozen voor Rocketman, dus die zit erbij. Eergisteren is gekozen voor Circle of Life. En gisteren bij Maarten is gekozen voor Don't Come Break in My Heart. En vandaag heb je de keuze uit I'm Still Standing en Nikita. Welke van deze twee is het mooist? En de winnaar van vandaag gaat naar de finale. Die is morgen. En dan heb je 4 liedjes om uit te kiezen.
0: Koffie in je hand. Brabant in je oor. Dit is Brabants Bond.
1: En 06 573 28 03.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

China in Your Hand, een beetje gedraaid voor de Trekkies. Weet je wat Trekkies zijn? Dat zijn Star Trek-liefhebbers, want T-Pau, zo heette deze band, T-Pau, dat zijn een beetje gedraaid voor de Trekkies. Weet je wat Trekkies zijn? Dat zijn Star Trek-liefhebbers, want T-Pau, zo heette deze band, T-Pau, dat is een karakter uit Star Trek.

altijd een klein beetje dubbel. En dubbel in de positieve zin des woords. Omdat ik het een prachtig liedje vind. Het is een liedje met een verhaal erachter. Over een heel triest verhaal over een jongetje. Dat een jongen die verloren is gegaan. En die dood werd aangetroffen. Het hele verhaal kun je lezen overal. Maar dat vind ik wel heel triest. Het is een liedje wat me altijd diep raakt. En omdat je ook... En dat is een ding. We hebben allemaal onze eigen sores in het leven. Ieder huisje is een kruisje. En dat raakt bij mij altijd. Altijd, altijd, altijd. En er gebeurt altijd iets dat ik denk van... Wauw. En dat kan ik dan... Ja, dat kan ik dan ook niet zo goed onder woorden brengen. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Herken je dat een beetje wat ik zeg? Dat je denkt van... Oh, ja, er wordt iets getriggerd. Maar dat is lastig onder woorden te brengen. Het is zo...

0: Feel It Still. Portugal The Man, zo heet het gezelschap. En dat liet jij dan Feel It Still. Nou, het valt vanzelf elke keer dood. Het moet ook wel, het moet ook wel. Want het is tijd voor hele belangrijke dingen. Zo'n beetje bijna, bijna. Tijd voor Brabantse nieuwsoverzicht. Marieke houdt haar hoofd koel en heeft het nieuws voor ons.
1: Ja, heerlijk hier in de airco.
0: Vind je, nou, maar als je, dat is hier toch warm, hoor.
1: Als ja,
0: vind,
1: nou, als je van buiten komt, is het hier echt
0: warm. Ja, dit is verademing. Ja. Kun je nagaan hoe warm het buiten is.
1: Ja, het is echt, dat is het zeker. Maar goed, dat weten we allemaal, denk ik.
0: Ja, wel goed dat je er bent. Ja. Goed dat je toch even houdt van deze kille persoonlijkheid, dat je hier wilt zijn.
1: Ja, zeker. Ja, zo ben ik, hoor. Geen probleem. Doe gewoon.
0: Dat het nut heeft. Marieke, wat zit er nieuws?
1: Een school betaalt miljoenen voor een nieuw pand, maar daar is niet iedereen blij mee. En een horrorverhaal uit Hongarije.
2: Verka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
5: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
0: Verkeersinformatie, ANWB, Tim Schaap.
6: Jazeker, hier en daar rijdt het iets langzaam, maar eigenlijk mogen de meeste files geen naam hebben. Wel de A27, Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum zelf, 4 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden. Dan de A58 naar Tilburg tussen Galder en knooppunt Sint-Annabos, 5 minuten. En tot slot de verkeerslichten voor knooppunt Hooipolder. Op de A59 richting Den Bosch doe je er 5 minuten langer over.
0: Hartelijk dank namens iedereen, zeker in het verkeer. Dag.
6: Helemaal goed, groetjes.
7: Omroep Brabant.
0: 36 graden, 37 graden. Kijk uit met het zonnetje. Goed smeren, dat is wel heel belangrijk voor vandaag. Ik kan er nog aan toevoegen dat het de zon overgroot is. Maar dat wist je allemaal wel. Straks weer plaza en dan weten we hoe de rest van de dag gaat verlopen. Eens even doorbijten. Het is wel extreem warm. Even doorbijten morgen nog. En dan wordt het allemaal een beetje rustiger. Het nieuws. Marieke Smit.
1: ROC Ter A in Helmond ligt onder vuur vanwege de aankoop van een nieuw gebouw. De mbo-school betaalde bijna 4 miljoen euro voor een oud gemeentekantoor, maar volgens betrokkenen is dat veel te veel. Ook zou het pand niet geschikt zijn voor onderwijs, omdat de ruimtes zijn gebouwd als kantoren. De ondernemingsraad is boos, omdat hier vooraf niet om advies is gevraagd. Het ROC zegt dat de aankoop zorgvuldig is gedaan. Een automobilist is vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk in Valkenswaard. De auto begon te slingeren, raakte de middenberm en vloog daarna over de kop. De bestuurder kon zelf uit de auto komen, maar is wel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was korte tijd dicht. Kinderen zouden op school vaker moeten praten over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt deze verslaggever.
8: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om het juist wel op school te doen. En dan een verhaal wat rechtstreeks uit zo'n horrordocumentaire lijkt te komen. In Hongarije is een man opgepakt omdat hij thuis resten van dode mensen bewaarde. De man werkte in een ziekenhuis in Boedapest en nam daar lichaamsdelen mee. En dat was nog niet alles. Hij haalde ook botten van verlaten begraafplaatsen. Bij hem thuis vond de politie schedels, botten, een hand en een onderbeen. Ja, de politie onderzoekt nog waar die resten vandaan komen.
0: Het is 3:30, smakelijk eten.
1: Ja, ik wil zeggen, geniet van je lunch. Wel, ja.
0: En misschien als je nog een koud kippenpootje hebt bij je vandaag.
1: Dat het maakt die extra lekker nu. Ja.
0: Dat je weet waar je misschien vandaan zou kunnen komen.
1: Ik bedoel maar, uit Hongarije misschien.
0: Ja, is het wel een kippenpootje? Ja.
1: Ja.
0: Nou, Marieke, ja, gekke mensen op de wereld toch.
1: Ja, waarom doe je dat, vraag je
0: ja,
1: je
0: dat weet je niet weten.
1: Nee, dat is, laat maar zitten. Dat is wel waar. Ja, ja. Laten we het daar maar gewoon op houden.
0: Marieke, dankjewel. Tot straks weer. Doei, doei, doei. Ja, we moeten er even doorzetten van de Duma Bonte 50. Is het vandaag I'm Still Standing voor jou of is het Nikita van Elton John? Want die staat al de hele week centraal. Dus ik heb je hulp weer hard nodig.

0: Texas Hold'em.
1: Parrot en ik, zoet.
0: Beyoncé, ja, het is een combinatie. Er zitten ook wat soul in, maar er zitten ook country in. En zelf zei Beyoncé, ja, het is niet echt country. Maar het heeft wel een mooie kwinkslag gemaakt naar de country. Dat maakt het heel bijzonder, dat maakt het leuk. Floris, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hubert.
0: 37 graden, 36 graden. Het is even doorbijten vandaag en morgen nog. Hè? Ja, misschien maak ik het gras voor je voeten weg, maar dat is het wel zo'n beetje, toch?
2: Ja, dat is het wel zo'n beetje. En we plakken er nog een zeer hete zaterdag en zondag achteraan, hoor. Want ook dan is het broeierig heet. Maar inderdaad, na het weekend volgt er enige verkoeling.
0: Ja, maar begrijp ik nou dat... Want morgen temperatuur... hoe is de temperatuur? Gaat die dan wel een beetje omlaag het weekend?
2: Ja, gaat wel iets omlaag, maar het gaat allemaal heel geleidelijk. En als we momenteel de temperaturen erbij pakken... dan zien we al dat het ruim 30 graden is in grote delen van de provincie. De koploper is momenteel Eindhoven met 31,8 graden. En met een zwak briesje uit het noordoosten komt daar nog een aantal graden bij in de loop van de middag. Ik schat dat we op 35 of 36 graden gaan uitkomen. En daarbij blijft het zonnig weer met dus weinig wind vandaag uit het noordoosten.
0: Ja, nou, je zegt nadrukkelijk vandaag, maar hoe dan vannacht en morgen verder dan?
2: Ja, vanavond blijft die hitte echt nog lange tijd hangen. Voornamelijk in de grote stedelijke gebieden. Dan moet je denken aan Eindhoven, Tilburg, Breda. En voornamelijk dus in Eindhoven blijft het lange tijd heet. En daarbij gaat de luchtvochtigheid ook nog eens behoorlijk oplopen. Dus we krijgen een heuse plaknacht. En waarschijnlijk krijgen we ook de warmste juninacht tot dusver sinds de metingen. In de stedelijke gebieden daalt het kwik niet verder dan 22 tot 25 graden. En dat is toch wel zeer extreem.
0: Ja, ja. Dat sukkelt zo nog even verder dan al die dagen wat je al zegt.
2: Zeker, ja. Vrijdag wordt echt de maximale uitschieter van deze reeks hele hete dagen. Dan kan het plaatselijk zelfs 38, 39 en misschien op een enkele lokale plaats zelfs 40 graden worden. Het is echt ongekend. En daarbij gaan mogelijk heel veel hitterecords uit de boeken. Dus morgen echt dekking zoeken als je niet van hitte houdt. Mm. En daarbij is de luchtkwaliteit vandaag en morgen ook behoorlijk slecht, omdat er heel veel smog aanwezig is in de atmosfeer.
0: Oké. Ja, de boodschap is helder, hè? Jezelf een beetje rustig houden, gedijst houden. Als je kan, een beetje thuiswerken. Proberen verkoeling te zoeken thuis.
2: Inderdaad.
0: Een keer douchen. Een keer
2: lekker
0: proberen.
2: Douchen, een keer lekker de ventilator aanzetten. Ja, en in het weekend zijn we nog steeds niet van de hitte af. Zaterdag wordt het nog extreem heet met 37 of 38 graden in het oosten van de regio. De zon schijnt flink, er trekken stapelwolken over. En op de meeste plaatsen blijft lange tijd droog. Het enige verschil met de dagen ervoor is wel dat het zaterdag een stuk broeieriger is dan voorgaande dagen. Dus de gevoelstemperatuur ligt dan waarschijnlijk tegen de 40 graden. Dus het wordt echt een weekend om in de gaten te houden. Op zondag kunnen er op meerdere plaatsen wel fikse regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. En die verdrijven dan uiteindelijk de zeer extreme hitte.
0: Oké. Nou, nog even doorbijten. Ja, we kunnen er weinig aan doen. Alleen maar jezelf gedijst houden. We kunnen er boos op worden. Heeft geen zin.
2: Precies,
0: we kunnen er verdrietig aan worden. Ook geen zin. Even rustig aan doen. En pas op de plaats. Floris, over pas op de plaats gesproken. Dankjewel. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Doei.

0: Smashing Pumpkins. 1979. Om 12:15. En ik zeg dat even. 12:15, omdat je zit te wachten op iets. Denk ik, dat hoop ik.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Vier keuzes. Blijven er over voor morgen. Maandag was de keuze de winnaar Rocketman. Dinsdag was de keuze Circle of Life. Elton John allemaal. Gisteren Don't Go Breaking My Heart. En vandaag deze. En ook deze komt dus in aanmerking om zitting te nemen in de ultieme Bonte 50. Maar dat bepaal je uiteindelijk morgen. Dus morgen zijn er vier beschikbaar. En ik hoop jij ook.

0: Uiteindelijk, I'm yours. Het is uiteindelijk wel een momentje dat we toch even tegen elkaar moeten zeggen dat onze wegen scheiden. Maar zoals altijd, altijd een goede opvolger.
1: Hey, maar we hebben genoten zeg van die stukjes. Ja, normaal geniet ik altijd van Brabants Bon, maar ook de stukjes met alleen maar stemlijstjes, man.
0: Ja, er komen er steeds binnen. Leuk. Dus het gaat heel goed. Dus mensen kunnen blijven stemmen voor de Brabants Top 100. Ik zeg het even tussendoor, omroepbrabant.nl/top100. 10 mooie liedjes uit Brabant uitkiezen en doe dat en dan krijgen we een prachtige lijst.
1: En weet je dat ik me al verheug op 2 juli 7 uur 's avonds?
0: Oh, daar gaan wij samen lukken.
1: Ja, daar zijn wij samen.
0: Ja, want dan gaan we nog proberen de laatste stemmen binnen te halen. Ja. Dat is leuk.
1: Stemfinale. Dus,
0: wat ga je zo meteen doen?
1: Zometeen heb ik weer een voetbalplaatje, een WK-poeltje tussen vandaag Curaçao en Ivoorkust. Hoe en wat, leg ik uit. Heeft niks met voetbal te maken, maar wel met muziek.

0: Hajena.
1: Die zeggen houdoe.
0: Houdoe. Hajena, houdoe.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel.
14: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
15: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de 3e keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Earbig heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik dank je wel hartelijk voor Sidney Dijkers. Wil je nou nog een keer? Ach, kom op nou zeg. Nergens voor nodig. Hey Timmy.
20: Hey, hallo.
1: Hi. Hey Tim, vertel eens. Waar staat het op de weg?
20: Of niet heel veel plekken gelukkig hoor. Maar toch hier en daar wel. Anders had ik me niet gemeld. De H27 naar Gorkum. Daar staat file voor Gorkum zelf. 4 kilometer en 10 minuten vanuit Breda. Komt er nu wegwerkzaamheden. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht. Dan de A2 naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. 5 kilometer en 5 minuten. En tot slot de A59 nog richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel. 5 kilometer en een kleine 10 minuten extra.
1: Nou kijk, zijn we ook weer wat wijzer. En ik dank jou.
20: Dit is de verkeersinformatie van Tim Schaap. Dit is de ANWB. Sorry.
1: Ja, het gebeurt wel eens, hè? Het gebeurt wel eens. Hey, dankjewel, jongen.
20: Tot later.
1: Hey, ja, want we gaan voetballen met deze temperaturen. Bijna onverantwoord, maar we gaan het toch doen. Nou ja, eigenlijk ook weer niet. We binden er een muzikale strijd op aan. En dat is heel slecht Nederlands, maar dat maakt niet uit. Want het gaat er uiteindelijk om dat ik jou wil verleiden om te stemmen voor een land dat vanavond speelt. En niet zozeer voetbaltechnisch, juist muzikaal. En ik heb de wedstrijd uitgekozen niet van Oranje, want die is te voorspelbaar. Nee, ik heb de wedstrijd Curaçao Ivoorkust uitgekozen. Juist. Daar zit iets muzikaals achter, want dat heb ik al geregeld. Maar wat? Dat is de vraag. Jij gaat blind stemmen. 06-573-28203. Een duimpje omhoog voor Curaçao, een duimpje naar beneden voor Ivoorkust. En daar komt zometeen iets uit en ik draai maar 1 van de 2 landen. Dus laat het weten. Curaçao, duimpje omhoog tegen Ivoorkust, duimpje naar beneden. Via 06-573-28203.
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
30: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
31: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
32: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
33: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
34: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
33: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
0: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Kresse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
0: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: The Last Train Running van John Mayer. En luister heel goed, dan hoor je dat er hier wat gezogen wordt. Nee. Daar is te warm voor. Nee, Maarten, die is even wat... er is hier vanochtend een confetti-kanon. Heel goed. Is hier een confetti-kanon afgegaan. Daarna natuurlijk 2 uur fantastische radio met Maarten en Hubert over het begin van de opening van de stembus van de top 9 of top 100. Jezus, hoor mij nou. En daar is natuurlijk een beetje zooi van overgebleven. Dus ja, wie zooi maakt, moet hem opruimen.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Juist, zojuist door die

En dus ben je helemaal in de sfeer gekomen, denk ik zo. Goed, wij hebben het over muziek. We hebben het eigenlijk nergens anders over. Want je zou het soms verwachten. Als je weet dat het WK bezig is. Ja, en vannacht speelt Oranje natuurlijk tegen Tunesië. Een wedstrijd naar bijna om des keizers baard. Alhoewel, je kan wel een beetje invloed uitoefenen aan welke kant van het schema je komt en welke ploeg je dus tegen gaat komen. Maar ja, dat is allemaal te voetbal inhoudelijk. In ieder geval voor dit programma. Ik heb het over muziek. Ik zei het al. En daarom wil ik jou een keuze laten maken tussen een, twee ploegen die vanavond ook tegen elkaar spelen. 1 Curaçao en 2 Ivoorkust. Eigenlijk heel simpel. Een duimpje omhoog voor Curaçao en een duimpje naar beneden voor Ivoorkust. En ik zei het al, ik heb het dus niet over voetbal. Dit is een muzikale strijd. Voor welk land kies je en uit welk land wil je je laten verrassen? Want daar ben ik voor. Ik heb 2 verrassingen voor je. Eentje uit Curaçao, eentje uit Ivoorkust. Maar jij gaat bepalen welke verrassing je zo meteen te horen krijgt hier op de radio. Ga je voor een hele tropische uit Curaçao of ga je voor een uit Ivoorkust? Curaçao, duimpje omhoog. Ivoorkust, duimpje naar beneden. Richting ons mobieltje.

0: Het is ook wel een keer leuk dat je tijdens wijn in de middag hoort dat er gewerkt wordt. Toch?
1: Ja.
0: Juist. Dus wat dat betreft, hartstikke goed. Ga lekker in je gang. Ja, je hoort het Koning Voetbal op de achtergrond. En natuurlijk zijn we allemaal een klein beetje zwanger van het WK in meer of mindere mate. Dat maakt verder niet zoveel uit. Alleen, ik heb het niet over voetbal. Ja, dat zal allemaal wel, maar daar ben ik helemaal niet intelligent genoeg voor. Sterker nog, Frenkie de Jong, die zei het, en die had het volgens mij over mij. Die zei, ja, iedereen die heeft maar een mening. Maar de meesten hebben een mening zonder ook maar enigszins verstand van voetbal te hebben. Precies, ik heb een mening, maar dat echte verstand van voetbal, ja, ik denk dat het ontbreekt. Tenminste, als het gaat over de manier waarop hij dat doet. Hey, maar er is gestemd op Curaçao en Ivoorkust. Zeker, want allebei zijn er stemmen binnen, maar er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is geworden Curaçao. En nou had ik daar een liedje voor, en die ben ik eigenlijk pas heel kort op het spoor. Dat is van Isaline Callister. Tenminste, ik neem aan dat ik het zo uitspreek. En dat is een fenomeen daar op dat eiland, naar het schijnt. Want je kan natuurlijk ook wel wat artiesten pakken, zoals bijvoorbeeld Giovanka, die dan Roots heeft daar, of Shirma Rouse, of die we kennen. Maar deze kennen we eigenlijk niet. En dat is een fenomeen daar op dat eiland. Iedereen die muziek hoort, die gaat met de heupjes op en neer. Zoals zij dat alleen kunnen. En daarom dacht ik, weet je wat, ik pak het liedje Ban Wapé. Daar heb ik namelijk ook mijn heupjes op bewogen. En dan ben ik ergens benieuwd of dat jou ook lukt om die heupjes te bewegen. Doe daar wel een beetje voorzichtig, want het is veel te warm om er dadelijk helemaal kapot van te zijn. Dus daar is nergens voor nodig. Isaline Callister en Ban Wapé.

0: Miley Cyrus. En de Wrecking Ball. Het is bijna 2:30 zometeen. Hoye Koens versus Cooking on 3 Burners. Bij Bijna in de Middag. En deze ook. Bruno Mars. En I Just Might, ook straks. Maar eerst Marieke, het nieuws. Wat zit daar zo meteen in?
1: Een groep gevangenen wordt overgeplaatst vanwege de hitte. En een man in België gedroeg zich verdacht in de auto. Hij bleek wel erg veel geld bij zich te hebben.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5.000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Even kijken bij Tim Schaap, die zit bij de ANWB. Heeft een goed overzichtje over de vertragingen in en op de weg. Nou ja, vooral op de weg. In de weg is zo gek, hè?
5: Als je, ik weet niet. Ja, ja, misschien dat er al ergens een snelweg gesmolten zijn. Dat je er half in kunt rijden, maar ik denk het niet.
0: Er is wel eens, ik kreeg gisteren nog een verhaal. Dat mensen zo'n vrachtwagen die dan zeg maar zo'n paal in de grond zet om stabiel te staan. Ja. Dat die zeg maar niet hoger kwam, maar dat die het asfalt naar beneden drukte.
5: Oh. Ja, het kan wel gebeuren. Je hebt toch ook van die voegovergangen die dan gaan smelten en zo.
0: Ja,
5: het is op zich inderdaad, we maken er grapjes over, maar eigenlijk zou het wel kunnen. Je zit er gewoon helemaal bovenop. Scherp.
0: Ja, precies. Super scherp.
5: Heel goed. Heel goed. Hou dat vast. Hou dat vast. A27 Breda-Gorkum. Daar rijdt langzaam 10 minuten lang tussen Werkendam en Knoopend Gorkum. 4 kilometer. Een stukje verderop is de weg dicht door werkzaamheden.
0: Nou, dan houden we daar rekening mee. Dankjewel.
5: Succes.
0: Yo, hey.
6: Omroep Brabant.
0: Kijkend naar het weer in Brabant is het vooral gewoon heel erg warm. Het is een beetje een repeterende plaat. De zon die schijnt volop. En vanmiddag wordt het uiteindelijk 35 graden. Het nieuws, Marieke.
1: Een groep gevangenen van de PI in Vught is tijdelijk overgeplaatst naar de gevangenis in Alphen aan de Rijn. Dat meldt het Brabants Dagblad. Het gaat om 56 gevangenen. De reden? Het is veel te heet op hun afdeling. Vorig jaar was dat ook al zo. Toen dreigden gevangenen zelfs de ramen in te slaan omdat ze het zo warm hadden. Ze mogen tot september in Alphen aan de Rijn blijven. En ook bij kinderboerderij Het Veldje in Rosmalen is het vandaag warm. De cavia's en konijnen krijgen icepacks en andere dieren rusten uit in de schaduw. En voor varkens is er iets anders geregeld.
7: We hebben hier de modderpoel en daar gaan ze in rollen. Dat ze onder de blubber zitten. En varkens kunnen niet zweten via hun lichaam, die zweten via hun neus. En dus is het lichaam is beschermd tegen de zon.
1: Er wordt trouwens nu overlegd door allerlei organisaties, zoals de politie en de brandweer, om te kijken of er voor morgen code rood voor de hitte moet worden afgegeven. En dat zou de eerste keer ooit in Nederland zijn. NAVO-chef Rutte was op bezoek in het Witte Huis. Dat deed hij om de relatie met president Trump weer een beetje te verbeteren. Zo legde Rutte uit hoeveel landen er geld hebben uitgegeven aan defensie sinds Trump president is, want dat was een grote wens van Trump.
8: Hij ziet nu dat Europeanen en Canada echt de uitgaven enorm aan het verhogen zijn. Daarmee zijn we aan het gelijk trekken de uitgaven met de Verenigde Staten. Dit was altijd een wens van alle presidenten hier sinds Eisenhower. Hij heeft dat nu voor elkaar gekregen.
1: Nou, Rutte zei ook dat hij de eerdere irritaties van Trump over de NAVO snapte, maar vond dat de NAVO hem genoeg heeft gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Ja, dan een opvallend nieuwsbericht uit België. Agenten zagen in Antwerpen een man achter het stuur zitten terwijl hij op zijn telefoon zat. Ze besloten hem aan te houden, maar toen gooide de man uit het niets 2 grote zakken uit zijn auto. Wat bleek? Er zat meer dan €70.000 contant geld in. De man gedroeg zich volgens de politie ook nerveus en verdacht. En hij zei dat hij het geld van de ene naar de andere plek moest brengen. Ja, wat dat betekent is nog niet duidelijk. De man is opgepakt en de politie onderzoekt nog waar al dat geld vandaan komt.
0: Wat is de grootste bedrag dat je ooit hebt gezien voor je neus, zeg maar?
1: In cashgeld?
0: In cashgeld.
1: Zo, dat is een goede vraag.
0: Ik heb een keer 1250 gulden, denk ik, toen nog gezien. En daar vond ik echt, ik dacht, wow.
1: Ja, dat is een echt flinke pak, hè?
0: Alle gordijnen dicht. Ja. En want toen gingen mijn ouders geloof ik een schilderij kopen of zo. En dat zouden ze contant afrekenen. Nou, ik vond echt, wow.
1: Ja, ze verschrikken, hè? Ja. Nou, ik had vorig jaar altijd bij ons appartement gingen kopen. Toen zag ik die koopakte. Toen dacht ik,
0: ja, gewoon dus dat je het op papier ziet staan.
1: Ja, dat vond ik al heftig.
0: Ja, dat is al heftig.
1: Laat staan als je het allemaal
0: in biljetjes voor je neus. Maar tegenwoordig is natuurlijk ook veel meer.
1: Ja, ik heb dus ook oprecht, ik betaal nooit contant. Ik heb ook nooit meer een portemonnee bij me en zo. Ik ben helemaal.
0: Met je telefoon en that's it. Ja, dat zijn voor heel veel mensen. Ja, het enige nadeel is, en dat is wel eens waarom ik denk, ik zou eigenlijk weer contant. Je weet precies wat je in je portemonnee hebt. Bij Giraal heb je totaal geen zicht over je uitgaven.
1: Ja, ik heb dat dus juist helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee, ik heb dus juist, als ik zeg maar contant geld uitgeef, dan voor mijn gevoel is het niet gebeurd. Want ik zie het niet terug op mijn rekening.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat is misschien ook de nieuwe digitale
0: generatiekloofje. Zeker. Generatiekloofje. Ja, vroeger was het heel anders.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: In de zomer van 88.
1: Openbaar
0: verteld. Dankjewel, Marieke. Tot straks.
1: Ik heb het gedaan.

Krijg je er goede zin van, hè? Bruno Mars en I Just Might. Wat wil je horen op de radio? Laat het mij eventjes weten. Via 06573-28203. Hey, daar zit ook in het liedje. Uitstekend. Nou, dat komt mooi uit. Kan je niet vergeten. Laat het mij dus even weten. En misschien is het zometeen wel binnen nu en twee minuten op de radio. Zeker. Snel appen. De lijn die is helemaal schoongespoeld zojuist bij Curaçao tegen je voorkeurs. Dus hoppatee. Die app die komt heel snel aan. 06573-28203. Oké, ik denk dat ik het al weet. 06573-28203. Ja, het spijt me. Soms weet je het gewoon heel snel. 06573-28203. Ik ben eruit. 06573-28203. Ja, ik kan nog wel heel lang nadenken, maar als je deze binnenkrijgt, en dan ga je dat doen. Huppatee, luister je mee.

0: voorbij.
1: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
0: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.

Het was een vrouw die was aan het vreemd ging en die stopt haar partner of haar minnaar in de kast. En er staat een radiostation op en dit nummer en die minnaar die kan niet voorkomen dat hij meer gaat zingen. Dus op een gegeven moment hoor je uit de kast komen en ja, misschien dat ik dit al niet had aan mij moeten zijn, misschien. Maar ik vond het in ieder geval een briljante reclame. En het was van Sky Radio. Ja. Stop! Juist!

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank je wel.
14: Tim, hoe is het op de weg?
13: Ja, druk op veel plekken. Het is op veel plekken aansluiten. Het lijkt er zelfs een beetje op, maar dat is een beetje tussen ons. Koen, het is een beetje roddelen. Het lijkt op dat mensen af en toe wat eerder van werk vertrekken.
14: Oh joh.
13: Ja, het wordt al wat drukker.
14: Moet er niet kunnen, hè?
13: Bijvoorbeeld die file die er de hele dag al staat. Die A27, Breda-Gorkum. Voor knooppunt Gorkum, 4 kilometer vanwege die werkzaamheden. Die is nu 20 minuten in plaats van 10. Dus dat valt wel op. Ook nieuw in het rijtje de A59 weer richting Den Bosch. Voor knooppunt Hoijpolder, alweer 5 minuten vertraging. En het ergste nieuws eigenlijk, een ongeluk op de A58 Breda-Tilburg. Vanaf knooppunt Galder file tot aan Tilburg de Reeshof. 12 kilometer en 20 minuten.
14: Nou, we doen het ermee en ik denk dat heel veel mensen zich door jou nu betrapt voelen.
13: Of ik breng juist andere mensen weer op ideeën. En dan wil ik bij deze vrijwaren van enige rol hierin.
14: Ja, nee, dat snap ik.
13: Ik heb niemand op ideeën gebracht.
14: Als ze maar voor 4 uur de weg af zijn, want dan moet ik natuurlijk in vliegende vaart.
13: Goed, maar niet spijbelen, mensen.
14: Nee, zeker
13: niet. Spijbelen.
14: Hey, Tim, dankjewel. Foei. Tot later.
13: Dag.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
26: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
27: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
26: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
27: Koppens biedt veel meer.
26: Kom langs in Volkel.
27: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
28: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
29: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
30: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
31: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
30: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
32: Goedemiddag.

0: tekst, daarom heet hij somber. En dat is echt zo. 12, 2:12. Hoor je nu bij Omroep Brabant waar het 12 over 2 is.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, een hele goede middag. Inmiddels 13 over 2, 25 juni 2026. Het is blaf en blaf heet buiten. Nou goed, we doen het ermee. We gaan daar niet te veel over zeuren. Maar ik wil wel even je grijze massa een beetje in beweging gaan zetten. En dat heeft alles te maken met natuurlijk de Brabantse top 100. Want vanochtend is de stembus open gegaan. En ik hoop dat je al je stemlijstje hebt ingevuld. Zo niet, ga het doen. Of zet het in ieder geval in je agenda dat je het op tijd gaat doen. Want we hebben maar een week. En na die week dan is het gewoon ook klaar. Dan kan jouw stemlijstje niet meer bij. En hij komt echt van pas. Serieus, vertrouw mij nou maar. Ik heb heel graag dit stem. Want hoe groter het stemvolk, zeg maar, hoe evenwichtiger de lijst. Dus dat is één. Maar waarom ga ik jouw grijze massa nu echt in beweging zetten? Ik heb zometeen natuurlijk een klassieker uit de 90's. Iets uit de 90's. En nou ben ik benieuwd of je me van input kan voorzien. Want daar zou ik leuk vinden. Noem jij eens een Brabantse plaat uit de 90's. Ja? Dus een plaat van Brabantse bodem uit de 90's. Dan skip ik wat ik had staan. En dan gaan we gewoon op de Brabantse tour. Ja? Nou, laat mij dat eens even weten via de app. Ik zou het knap vinden als je er zomaar wat oplepelt. 06-573-28203. En dan kan ik zometeen een Brabander verwelkomen in de 90's. Dus een Brabantse plaat uit de 90's. Ik weet zeker dat het jou lukt. 06-573-28203. Kom maar door.

Want we gaan terugspoelen naar de 90s. Even terugspoelen naar 1990. En dan weet je al dat het Guus Meeuwis niet is geworden, want die brak pas in 1995 door. Nee, ik ga naar 1990 omdat ik van John de volgende suggestie kreeg. En die heeft een heel groot punt, want dit is de Grand Dame van de Brabantse muziek. Denk ik wel dat ik mag zeggen. En dan sluit ik volgens mij niemand buiten. Want deze dame, ooit kapster in Sint-Willebrord, die werd gekoppeld aan Pierre Cardinal en toen was een wonder geboren eigenlijk. En later, in de 90's, kwam toen dit liedje. Met die heerlijke stoomtreinen aan het begin. En de synthesizer. Juist, daar is hij. Corrie Konings hoor je nu uit 1990. Bij Wijn in de Middag. Mooi was die tijd.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Hey, hey.

0: Ladies and gentlemen, de Koers. En die hoorde ze juist hier op Omroep-Brabant live. En volgens mij was dit een pluk sessies, wat Nirvana ook al eerder deed. En dat deden zij dus ook van MTV. Zometeen naar het nieuws, dan hoor je Teddy Swims. Ik denk dat Teddy op dit moment ook wel swims. En Dinant, die heeft nog steeds zijn kaken op elkaar. Maar dat zometeen pas. Wat
1: een mooie samenvatting.
0: Ja, dat is toch zo? Ja,
1: ja, leuk.
0: Marieke, zometeen het nieuws. Wat zit daarin?
1: 13 jaar cel voor de Tiny House moord. En een influencer in Amerika had haar zwembad met iets anders gevuld dan water. En wat dat was, hoor je zo.
2: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SWK Benelux.
4: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Schakelen met Annemieke bij de ANWB, want er is een opstopping in Brabant. Of zijn het er meer, Annemieke?
6: Het zijn er helaas meerdere. 3 heb ik er op de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een kwartier vertraging. Dan gaan we naar de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je ook een kwartier op onthoud door wegwerkzaamheden. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof was een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: De zon die schijnt volop. Vanmiddag wordt het uiteindelijk een graad of 35, let op. En dat ga je merken als je bijvoorbeeld last hebt van je longen. Dat soort zaken. De luchtkwaliteit, die is niet al te best. Staat dit weerbericht, dus ik neem het maar mee. Marieke, het nieuws.
1: De 3 mannen die Peter uit Breda doden om meer geld te verdienen aan zijn tiny house, moeten de gevangenis in. 1 man krijgt 13 jaar celstraf, de 2 anderen 12 jaar. Peter werd in 2022 neergeschoten. Hij liet een tiny house bouwen door een van de veroordeelden, maar die wilde dat hij dat huisje zou afstaan vanwege geld. Zo ontstond het plan om Peter af te persen, maar dat eindigde in zijn dood. De rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is voor moord.
0: Er zit nog een goede podcastaflevering in.
1: Ja, misschien heb ik ook iets over gehoord, ja.
0: Ja, dus misschien wel een goede eventjes terugzoeken in misdaad uitgelegd in de rechtbank. Dan hebben we het in aflevering... Ja, dat had ik eventjes voor moeten
1: bereiden. Ja, dat maakt niet uit. Ik overval je natuurlijk ook. Ja, aflevering 48 zie ik hier.
0: Oh echt? Wat heb je dat snel gedaan?
1: Ja, dat staat in het artikel.
0: Inderdaad, aflevering 48.
1: Met ene Koen bijna.
0: Met ene, ja. Och, ja. Nou ja, ik herinner ik het weer.
1: Gaat er een belletje rinkelen?
0: Gaat een belletje rinkelen.
1: Het ROC Ter Aan Helmond ligt onder vuur vanwege de aankoop van een nieuw gebouw. De mbo-school betaalde bijna 4 miljoen euro voor een oud gemeentekantoor. Maar volgens betrokkenen is dat veel te veel. De ondernemingsraad is boos, want die is vooraf niet om advies gevraagd. Het ROC zegt dat de aankoop zorgvuldig is gedaan. Hey, je had het er net al over. De RIVM waarschuwt voor smog, extra vervuiling in de lucht dus. Vooral in het zuiden van het land kan het door de hitte 's middags veel smog zijn. Het RIVM vertelt wat mensen daarvan kunnen merken.
8: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
1: Morgen wordt vooral in het westen van het land smog verwacht. Er wordt trouwens nu nog steeds overlegd om te kijken of er morgen code rood voor de hitte moet worden afgegeven. Dat zou de eerste keer ooit in Nederland zijn.
0: Ze hebben het er wel al lang over in ieder geval.
1: Nou, het is al een uur aan de hand. Dus ja. Ik zit wel in spanning die elke keer op te wachten. Gaat het nou gebeuren of niet?
0: Koortsachtig overleg.
1: Oh ja, ik hou het in de gaten hoor. Nou, met dit weer vinden veel mensen niks lekkerder dan een frisse duik nemen. Een influencer in Amerika had dat idee ook. Alleen, ze had haar zwembad met iets anders gevuld dan water. Namelijk 50.000 augurken.
0: Wow.
1: Ja, waarom, vraag je je vast af. Nou, gewoon omdat het kan. Dus, zegt ze, volgens de influencers waren de augurken beschadigd en konden ze niet meer kopen of eten. En toen ze allemaal in het water lagen, zat er natuurlijk maar één ding op.
9: The time has finally come to swim in my pickleball.
10: Whoa! I feel like
7: like an alligator. Look how many pickles I can hold. Would you like one?
1: Ja, een bommetje dus. De vrouw nodigde daarna de hele buurt uit voor een augurkenfeestje.
10: Nou, ik denk als je Oost Kersbeke uitdaagt, dat hij daar ook best wat ja, augurken wil komen brengen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, het klinkt best lekker.
10: Ja, ja, nou, je hebt, ik weet niet, kijk jij de Augurkenkoning?
1: Nee,
10: je dat,
1: nee,
10: of niet?
1: Ik kijk het niet.
10: Nou, de Augurkenkoning is een serie op RTL en daar volgen ze dus Oost Kersbeke. En Kersbeke is van de tafelzuur, hè?
1: Ja, ja, dat, ja.
10: En daar heb je ook inderdaad altijd baden met augurken, want die liggen
1: echt?
10: Dan in het water te wachten en zuur te pakken en dat soort dingen. Dus je kan er inderdaad zo induiken. En het ziet er best, ja, ergens. Ik weet niet, misschien is het gewoon een gek iets van mij. Ik denk ook altijd, ik zou er best een keer in willen springen.
1: Het is al toch meteen die eerste gedachte die in je opkomt, hè?
10: Ja,
1: op een andere manier.
10: Maar goed, deze dame heeft het in ieder geval gedaan.
1: Ja, hey
10: Marieke,
1: zeker.
10: Ik dank jou zeer hartelijk.
1: En
10: tot over een uurtje. En ik ga even een slokje water nemen, want ik merk het inderdaad. Bam, die kopper die komt een beetje binnen. En dat is gewoon vochttekort. Nou, let ook in ieder geval op jouw vocht. Je zit in ieder geval bij Wijn in de Middag. En daar zit je goed. Teddy Swims, Bad Dreams en zometeen dus Kane. So glad you made it. En daarna een heerlijke, fijne meezinger van de middag. Lekker fluiten, lekker neurien. Of misschien wel het

0: Ik vind het altijd wel wonderlijk bij Dinant. Hoe die, het is net alsof de broer van Femke Halsema is. Weet je, dat, weet je dat, dat knauwen. Maar dat maakt zijn muziek juist wel weer heel erg vet. En so glad you made it. Hoor je zojuist hier bij Wijn in de Middag. Waar we gaan meezingen.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk
0: dat
1: ook.
0: Dat doen we met de enige nummer 1 hit van Rob de Nijs. Eind jaren 90 scoorde hij die met Bangen.

En dat is in sommige gevallen echt beter nu dan buiten zitten. Ze zijn nog steeds bezig. Ik zal nog even kijken of het laatste nieuws al bekend is. Want ze zijn nog steeds bezig dus om te vergaderen over code rood. En waarom is code rood nou relevant voor morgen? Dan kan je bijvoorbeeld op openbare plekken dingen aanpassen of in het openbaar vervoer of op wegen en dat soort zaken allemaal. Dat is volgens mij nog steeds niet bekend. De laatste berichten, althans, die zijn daarover nog niet naar buiten. Dus er wordt nog steeds druk overleg en dat gaat uiteraard op hoog niveau. Hier is het zeker geen code rood, hier is het geen code oranje, hier is het geen code geel. Hier zit je gewoon codevrij lekker te luisteren naar de radio. En dat kan naar allerlei verschillende liedjes en soms zelfs een beetje tropische klankjes. En dat geldt in ieder geval voor Camila Cabello. En ja, want die heeft zo'n liedje. En als je dan die trompetjes hoort, dan denk je meteen, aha, ja, tropisch. Dit is Liar.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
7: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Teun Arts, al 50 jaar dé specialist op het gebied van lekker zitten.
8: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
6: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dank daarvoor. Annemieke bij de ANWB. Ja, we worden echt vrienden, want we spreken elkaar gewoon echt regelmatig.
12: Nou, inderdaad.
11: Dus straks ga ik ook vragen naar je privé en dat soort dingen. Maar laat ik dat nog niet doen op de radio, Annemieke. En laat ik vooral even zakelijk blijven en laten we gaan voor de verkeersinformatie. Vertel, waar staat het vast?
12: Het staat nog op 3 plekken vast. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij knooppunt Empel heb je 10 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum doe je er ook 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden.
11: Nou, ik dank je in ieder geval zeer hartelijk. En ik weet al één ding zeker. Tot over een half uurtje.
12: Ja, tot over een half uur.
11: Oké, hartstikke mooi. Ja. Zometeen gaat David Bowie iets vragen wat je beter niet kan doen. Ik zeg het er gewoon vast bij, hè.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
16: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
17: SVK Benelux.
16: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
18: Mijn papa verkoopt stoelen.
19: Dit zit
16: in Mil, Reuzel en Riethoven.
20: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
21: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
20: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
22: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
23: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
22: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Things Under the Sun en daarvoor Let's Dance van David Bowie.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: 12 over 3, 35 graden in de provincie op deze 25e juni 2026. En ik moet vanavond, gaan bij de fysio. Dan ga ik altijd op donderdagavond ga ik daarheen. En dan doe ik oefeningetjes. En die oefeningetjes die doe ik om mijn longen een beetje gezond te houden. Alleen ik betwijfel of het vanavond door zou gaan. Maar ik heb nog steeds niks gehoord. En ergens vind ik het hartstikke leuk om te gaan doen. Maar is het wel verantwoord om met deze temperatuur te gaan sporten? Nou staan we daar wel in de airco. Maar goed, daar kan je dan ook weer je vraagtekens bij stellen. Dus I don't know. En ik hoorde dat... of ik zag net trouwens dat onze baas ons een mailtje heeft gestuurd. Van jongens, morgen wellicht code rood. Maar let een beetje op. Meld je bij je baas als het niet helemaal lekker gaat. En toen dacht ik, goh, A, ben je aan het werk? En B, wat heeft jouw baas voor jou eigenlijk gedaan om het iets behagelijker te maken? Heb je een ijsje gekregen? Krijg je een fles die je kan vullen met water van de baas? Mag je af en toe juist gewoon eventjes chillen? Is er een extra airco aangeschaft? Staat er een ventilator op de afdeling? Nou, ik ben gewoon benieuwd, wat heeft de baas voor jou gedaan terwijl het nu zo warm is? Laat me dat eens weten op 06-573-28203. Ik ben namelijk heel benieuwd.
3: De lunch is naar binnen.
0: Of mag je misschien wel eerder naar huis?
3: Het werk weer hervat.
0: Nou, ik niet.
3: Dus nog een paar uurtjes.
0: Ja, ik ben er nog een uurtje.

0: klassieker van Nederlandse bodem.
1: Want nu eerst inderdaad een klassieker van Nederlandse bodem. Manhattan Island Serenade, Leon Russell. Ja, dat is de oorspronkelijke uitvoering van de Oude Maasweg, van de Amazing Stroopwafels. Zit er nog steeds in verweven, dat wel. Maar ik vind deze zo mooi. Oude Maasweg, 14:15. Een volstrekt willekeurig gekozen tijdstip. Maar het vertelt wel een heel verhaal. En daar moet je gewoon naar luisteren. Daar kan je over vertellen, maar daar kan je ook gewoon naar luisteren. Dus ga dat vooral doen bij de Amazing Stroopwafels en de Oude Maasweg.

0: Zandvoort.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
4: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
5: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
6: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lewis Corporation en Rock the Boat. Mijn lenzen die worden super droog van de airco. Heb jij lenzen of niet?
1: Ik heb lenzen, maar ik heb er nog geen last
0: van. Nee, nou, komt wel. Blijf maar staan. Zometeen hoor je Big Sean en Coldplay. En ook de Pointer Sisters. Die komen langs Efkes buurten. Maar eerst is daar Marieke met helemaal geen droge ogen.
1: Nee hoor, ik heb er nergens last van.
0: Nee, inderdaad. Lekker knipperend. Voor het nieuws, wat zit er zo meteen in?
1: Een drenkeling uit het water gehaald in Eindhoven. En hoeveel mensen zullen er vannacht opblijven voor het WK? Nou, een stratege heeft een schatting gemaakt.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Race als een pro bij Outdoor Karts Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Karts Circuit De Landsart.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Zo, huppatee, die hebben we erop zitten. Richting Annemieke dan, want staan er nog ergens files? Ja, is het antwoord, want anders was je er niet geweest.
5: Klopt, het is druk op de weg. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij knooppunt Empel heb je nu 25 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg ook 20 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je door wegwerkzaamheden een half uur vertraging. Gaan we naar de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos ging het mis. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je nu 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Kijkend naar het weer zie ik dat het ontzettend warm is. En ik heb net al gevraagd, wat doet jouw werkgever zodat jij je hoofd een beetje koel kan houden? Ik ben namelijk heel benieuwd. Dat mag je nog steeds inzenden naar 06-573-28203. Zo een rondje langs de velden. We hebben een ijsje gehad vanochtend.
1: Nou, ik heb een lekker split-ijsje gehad.
0: Ja, precies. Ik had de raket.
1: De klassieker.
0: Ja, nee, zeker. Dus, maar goed, heb jij ook zoiets gehad op je werk? Laat het even weten. 06-573-28203. Wat nu richting het nieuws? En dat nieuws dat krijg je van niemand anders dan Marieke.
1: Bij recreatieplas De IJzeren Man in Eindhoven hebben hulpdiensten vanmiddag een drenkeling uit het water gehaald. Ze vonden het slachtoffer snel en brachten de persoon naar de kant. En ook een traumahelikopter landde bij het water. Het is nog niet duidelijk hoe het nu met de drenkeling gaat en wat er precies is gebeurd. Morgen wordt voor de eerste keer het feest bij ons in Brabant in het PSV-stadion in Eindhoven gehouden. Maar de organisatie die maakt zich niet druk over de hitte.
7: En we hebben één groot voordeel en dat is dat we in een stadion zitten. Morgen begint om 6 uur met een voorprogramma en om 8 uur begint de show. En wat je heel erg gaat merken is dat de zon eigenlijk wegzakt achter het stadion vanaf een uur of 6:30.
1: En bezoekers mogen ook een eigen waterflesje meenemen die ze bij talpunten gratis kunnen vullen. En mogelijk komen er vernevelaars om het publiek te koelen. In Venezuela komt een grote reddingsoperatie op gang na de zware aardbevingen van vannacht. Tientallen gebouwen zijn ingestort en op beelden is te zien hoe reddingswerkers onder het puin zoeken naar mensen. Ook bellen veel mensen naar familieleden om te kijken hoe het nu met ze gaat. Deze vrouw die in Nederland woont kreeg gelukkig haar moeder aan de lijn.
8: Ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Gelukkig was dat het, maar het was echt schrikken.
1: Er zijn al zeker 164 doden en ruim 900 gewonden gemeld. Maar de verwachting is dat er duizenden slachtoffers zijn. Ja, wat doe jij, Koen? Blijf jij vannacht op om naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië te kijken?
0: Ja, nee, ik denk het niet. Ik vind het echt net een heel vervelend tijdstip.
1: Ja, het zit zo in het midden, hè? Zo, ja. Je moet net of heel laat opblijven of heel vroeg opstaan.
0: Nee, precies. En je bent dus echt tussen 1 en 3 ben je dan gewoon wakker.
1: Ja, midden in de nacht.
0: Echt midden in de nacht.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Jij?
1: Nou, ik niet. Ja, maar oh ja, ik vind het ook niet. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik vind het ook niet zo aan.
0: Nee, maar prima toch? Ja, nee, maar
1: ik vind het leuk om s'avonds om 7 uur of zo. Dat vind ik dan nog wel leuk.
0: Even
1: om met
0: vrienden met een biertje,
1: en zo.
0: Ja.
1: Ja, precies. Maar zo midden in de nacht, nee, dat vind ik niet waard.
0: Nee, ik ook niet. En het gaat nu ook bijna nergens meer om. Ja, tegen wie je uitkomt dadelijk. Maar ja. Verder, ja.
1: Ja, dat, ik kan het dan ook
0: als dit de halve finale was, dan
1: ja, dat was wat anders geweest. Ja, ja, precies. Ja, het is sowieso best wel uniek dat we 's nachts om 1 uur voor de tv moeten hangen met z'n allen. Nou, zo'n 4,7 miljoen mensen keken naar de vorige wedstrijd tegen Zweden. Nou, dat aantal gaan we vannacht waarschijnlijk niet halen. Maar het AD deed wel een onderzoekje onder 45.000 mensen. En wat blijkt? 4 op de 10 mensen is van plan om vannacht op te blijven. Een mediastratege denkt dat het totale aantal uitkomt op ongeveer 1,2 miljoen mensen. Dat is nog best veel.
6: Ja.
1: Ja, en hij ziet dat het sentiment rondom Oranje sinds de gewonnen wedstrijd tegen Zweden is veranderd. We zijn veel optimistischer en hebben het er dus nu wel meer voor over.
6: Ja, ja, ja. Oké, okay, nou ja, ik kreeg net ergens een berichtje. Heb jij dat ook gehad?
1: Heb ik een bericht gehad?
6: Ja, een berichtje. Oh. Even kijken. Wat was het nou? Hier. Ja. Alvast een waarschuwing voor de WK-kijkers. Vers van het ANP. Meteorologen, dubbele punt, grote kans dat WK-duel Oranje vertraging oploopt.
1: Oh.
6: Vanwege het weer daar.
1: Ja, daar is noodweer, hè?
6: Ja.
1: Ja, dat is even wat anders.
6: Dus mocht dat zo zijn...
1: Ja, dan...
6: Dan zet ik misschien wel het wekkertje. Als ze nu al weten, ja, we beginnen pas om 4 of 5 uur. Ja,
1: dat is wel even wat anders.
6: Dan vind ik het wel weer een dingetje. Want dan is het gewoon de morgenstond heeft goud in de mond, is het nog lekker. En ja, ik pak daar geen pilsje erbij, maar goed.
1: Nee, maar toch het idee dan.
6: Ja,
1: ja,
6: exact.
1: Maar goed. Nou, dan ga ik het misschien ook nog wel volgen, want ik zit hier morgenochtend weer.
6: Ja, dan zit hier ook. Wedden dat jij het volgt, zit Mark er ook. Oh nee, jij bent de Mark, zeg maar.
1: Ja, ik ben de Mark en Jasper. Dus ik, ja, maar dan kan ik het toch kijken.
6: Juist, nou, nou hartstikke goed.
1: Komt alles toch nog goed,
6: zeker,
1: hè?
6: Komt alles op zijn pootje terecht. Dankjewel. Huppatee, we gaan dus richting Coldplay en Big Sean, Miracles, Someone Special. Die staat voor je klaar. In ieder geval, die

0: Dit zijn van die liedjes waardoor je ook weer wat temperatuur verliest.
1: I need a love to last forever.
0: En Jimmy Callum was daar verantwoordelijk voor jou. Everlasting Love. Het is nog 12 minuten en dan is het 4 uur. En dan gaat hij beginnen. Ja, en hij, dat is natuurlijk niemand minder dan Roddy.

0: Hey, Ronnie.
1: Luister eens eventjes mee. Want ja, zeker. Ik heb alweer een aardige keuze. En ik wil even zeggen, je ziet er goed uit vandaag.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Je ziet er gewoon goed uit vandaag.
0: Oké.
1: Komt ie aan.

0: Denk jij maar eens eventjes na.
1: Ik vind hem lastig.
0: Ja, hij is ook best lastig.
1: Oud en wat nieuwer, zal ik maar zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Hey, zometeen wil ik het van je horen.
1: Komt goed.
0: En na

0: feiten. Een scar tissue van de Red Hot Chili Peppers. Nog eventjes terugkomend op waar heeft je baas jou bij geholpen met dit warme weer? Nou, sowieso, Hans die zit lekker in de airco. Els die zegt, gelukkig zijn we eigen baas. Dus om 2:30 hebben we gewoon bij ons de toko dichtgegooid. Dat is ook wel heerlijk. Lijkt mij heerlijk. En er is ook iemand die zegt, nou Koen, wij leveren aan de horeca. We krijgen veel meer aangeboden van onze lieve klanten dan van de baas. Want soms krijgen we gewoon lekker een ijsje of een watertje of dat soort zaken. Kreeg ook van Roy, die zei letterlijk helemaal niks, doet die baas. Die waardeloze zak, hoi. Dus ik zeg Roy zijn achternaam niet, want maar iedereen die een Roy in dienst heeft, die moet even op zijn schouder tikken.
1: Waar zou het over mij gaan? Ja, het gaat over jou, ja.
0: Waardeloze zak, hoi.
1: Het gaat over jou.
0: Wel mooi. Wij hebben in ieder geval een ijsje gekregen en we kregen allemaal een ijsje voor morgen. Dat stond op internet.
1: Heerlijk.
0: Rustig aan morgen.
1: Oh ja, dat heb ik nog gemist.
0: Ja, nee, die staat er
1: zeker
0: op. Heel kort, wat ga je zo meteen doen?
1: Nou, gewoon een paar belangrijke dingen. De Brabantse top 100, stembus is geopend, dag van de zachte G en voetbal. Dat zijn drie kerndingen die we veelvuldig laten terugkomen vandaag in Afslag Zuid. Dus, en hier en daar hebben we je hulp ook nodig. Dus blijf lekker luisteren en doe mee en luister mee.
0: Juist, dat zou ik zeker doen. En welke wil jij horen?
1: Die naar een andere kant. De another side.
0: Die naar een another side.
1: Die naar een side. Dus niet Sandra met Maria Magdalena, maar deze.
0: Juist, nou gaan we die voor je doen. Hartstikke mooi. Dankjewel. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SWK Benelux.
8: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Het was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. En dan voor de verkeersinformatie naar de ANWB. En daar zit Annemieke. Annemieke, waar staan de files in Brabant?
16: Het is druk in Brabant, onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het dus ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Dan de A58, Tilburg richting Breda. Bij Bavel ging het eerder mis, 20 minuten oponthoud, maar de weg is wel weer vrij. Gaan we naar de A59, Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waspik heb je nog 25 minuten vertraging. En tot slot op de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en daar heb je nog 10 minuten vertraging.
15: Dankjewel. En straks uiteraard een update over een half uurtje, dus hou de radio lekker aan. En in de tussentijd, hou je gemak, het is hartstikke warm vandaag. En de radio aanhouden, niet geheel onbelangrijk, want wij zorgen voor een lekker einde van je werkdag. Met zometeen Ilse de Lange.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
21: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
23: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
24: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
25: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
26: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
25: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
27: Lekker!

0: eerste was van Ilse de Lange en Next to Me.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronny Balk.
0: Hartstikke idee. En zo werd het gewoon weer in één keer donderdag. De allerlaatste Afslag Zuid voor deze week. En het is ook wel meteen gelijk de warmste Afslag Zuid voor deze week.
3: Voor deze week wel,
0: ja. Kijk even op de thermometer. Want ja, het is wat is het, graadje of 36 volgens mij zie ik staan. Even kijken. 35 graden op dit moment.
3: Ja, lekker hoor.
0: Zonnig en volgens mij valt de luchtvochtigheid ook nog wel mee. Maar als je uit een airco-omgeving komt en je stapt naar buiten...
3: Zo, loop je tegen de muur aan.
0: Dat is en andersom ook trouwens.
3: Ja.
0: Morgen kan het overigens nog net even een tikkie warmer worden. En vanmorgen is daarom ook code rood afgekondigd door het KNMI. Dat werd zojuist bekendgemaakt. De code geldt ook voor onze provincie en is het hoogste waarschuwingsniveau. In Nederland werd er blijkbaar nog nooit code rood afgegeven vanwege extreme hitte. Dus dit schijnt echt de allereerste keer te zijn. Het is overigens ook nog niet duidelijk wat dat allemaal voor gevolgen zal hebben. Ook niet bijvoorbeeld voor festivals als Spoorpark Live in Tilburg. En bij ons in Brabant natuurlijk in Eindhoven. Als dat überhaupt gevolgen heeft. Maar als dat zo is, dan hoor je dat uiteraard hier ook via de radio. Belangrijkste advies is en blijft, hou je gemak en drink goed. Toch? Dat is denk ik goed samen.
3: Rustig aan.
0: Tranquilo.
3: Mañana.
0: Het is vandaag ook de dag waarop vanmorgen om 21:15 de stembus voor de Brabantse top 100 werd geopend.
3: Ja.
0: Ja, lekker. Dat betekent dat je gewoon heerlijk los kunt. En dat we hopen op ontzettend veel stemlijstjes die we ontvangen via omroepbrabant.nl/top100. Lijstjes met uitsluitend muziek uit ons mooie Brabant. Laat dat duidelijk zijn. Ik zag ook mensen die wilden Dolly Parton bijvoorbeeld horen. Of Queen.
3: Ja, dat is hartstikke leuk, maar dat gaat niet.
0: Helaas komen die niet uit Brabant. Dus je moet echt voor andere liedjes kiezen. omroepbrabant.nl/top100. Dinsdag 7 juli gaan we hem uitzenden. Vanaf 7 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond. En dat doen we live vanaf het Ridderplein in Gemert. Tijdens de dag van de zachte G. En ja, we zouden het eigenlijk hartstikke leuk vinden als je daar ook gewoon even langskomt.
3: Ja, want dan wordt het alleen maar gezelliger van.
0: En laten we duimen voor goed weer ook sowieso.
3: Ja, ja, ietsje koeler dan dit, ja, maar verder perfect.
0: Niet te warm, niet te koud. Droog, dan zijn wij helemaal happy.
3: Graden,
0: precies. Nou, dat.
3: Verder niet veel ijzer.
0: En ook de dag waarop het de sterfdag is van de King of Pop, Michael Jackson. 25 juni 2009, dat is alweer 17 jaar geleden, overleed deze muzikale grootheid op 50-jarige leeftijd. Hartstilstand door een overdosis propofol toen. Nou, in de bioscoop draait zijn biopic nog. En op Netflix is ook de docu Michael Jackson The Verdict hartstikke hot. En gelukkig kunnen we nog bijna dagelijks genieten ook van zijn muziek. En ook straks wellicht tijdens Prachtig of Krachtig. Want Michael Jackson is namelijk één van de opties. Check onze socials alvast even. Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram. En daar kun je eventueel alvast een stem uitbrengen. En ook de dag waarop onze AI-muziekgenerator toch weer zijn best heeft gedaan om er iets van te bakken, Marjolein. En de vraag is altijd, is dat ook gelukt, ja of nee?
3: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Zullen we luisteren?
3: Ja?
0: Oké.

0: Wat, hoezo is het echt warm of zo?
1: Wat gebeurde hier?
0: Dit was echt, hier was compleet,
1: Het alsof hij het een stukje achterstevoren en dan drie verschillende liedjes door elkaar heen.
0: Nou, ik ga hem nog even een keer luisteren. Wacht even.
1: Dat weet ik niet hoor.
0: Deze was totaal, het zou te warm te zijn.
1: Misschien.
0: Nou, even luisteren hoor.

misschien net een beetje te warm om te dansen. Dus laten we dat vooral ook niet doen. Hou je gemak, hè. Dat is eigenlijk wel de boodschap. Die, die. Ja, daar word je blij van. En misschien net een beetje te warm om te dansen. Dus laten we dat vooral ook niet doen. Hou je gemak, hè. Dat is eigenlijk wel de boodschap. Vooral ook morgen, want wat ik net al zei, code rood.

0: Ik zag net in een bericht van het ANP dat het ongeveer een uurtje of vijf voor aanvang van de wedstrijd flink kan gaan regenen.
1: Okay.
0: En een uur voor de wedstrijd flink kan gaan onweren. En de FIFA die houdt zich behoorlijk aan strenge lokale veiligheidsvoorschriften. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Bij onweer zal namelijk alles worden stilgelegd daar.
1: Oh, direct?
0: Direct, ja. Het spel mag dan pas worden hervat als er gedurende 30 minuten geen nieuwe blikseminslag binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion is geweest.
1: Dat is best wel streng.
0: Ja, nou ja, goed, weet je, het is ook wel logisch, want het is natuurlijk levensgevaarlijk.
1: Ja, het is veiligheid. En
0: als dat nou wel binnen die 30 minuten is, dan begint de teller opnieuw te tikken.
1: Bij iedere flits.
0: Pop. Het is een soort eierwekker die dan weer wordt gezet. 30 minuten en hoppakee. Dus laten we hopen dat dat uiteindelijk niet te veel roet in het eten gooit. En nou krijgen we natuurlijk wederom een ontzettende plaknacht. Hè? En een nacht die nog een tikkie warmer gaat worden dan de afgelopen nacht. Heb jij een beetje geslapen vannacht? Of
1: ja, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik weet dat niet iedereen dat had, maar ik had airco. Ja, vreselijk, hè? Ja, maar wel lekker.
0: Maar lekker, ik snap het. Hey, weet je, het is ook het is je van harte gegund. Jij bent ook de enige frisse die hier een beetje rondloopt, heb ik gezien. Ik denk overigens dat die plaknacht best zal bijdragen aan hele goede kijkcijfers.
1: Zo, daar zeg je wat.
0: Want ja, je kunt niet slapen. Wat ga je dan doen?
1: Ja.
0: Dan kun je maar beter naar voetbal kijken.
1: Toch, als het op de duur 10-1 is, je denkt, ligt nog steeds wakker. En je weet dat het Nederlands elftal gaat spelen.
0: Ja.
1: Televisie, ja.
0: Zullen we maar eens gewoon even een kleine peiling gaan doen? Dat vind ik namelijk wel grappig, want vraag voor deze kleine peiling. Ga jij, misschien wel vanwege die plaknacht, de wedstrijd kijken vanavond? Oranje tegen Tunesië. Ja is uiteraard een duimpje omhoog. En nee is een duimpje omlaag. En misschien moeten we in deze ook nog even de factor misschien inbouwen. Omdat, kijk, als je eenmaal slaapt, dan denk ik, ja, zou ik ook lekker blijven slapen.
1: Ja, lekker.
0: Dus als het misschien is, dan is het waarschijnlijk, heb je niet de intentie om te gaan kijken.
1: Maar mocht je wakker zijn,
0: dan ga je
1: zet
0: wel,
1: je hem aan.
0: Nou, dat.
1: Wat doen we daarvoor dan?
0: Hartje of zo?
1: Ja, een hartje is goed. Ja? Okay, ja.
0: Dus duimpje omhoog als jij hem sowieso gaat kijken vanwege die plaknacht. Duimpje omlaag als je hem absoluut niet gaat kijken. En een hartje als het een misschientje is. En dan zetten wij straks even alles op een rij. Kleine peiling. En ik ben heel benieuwd hoeveel mensen uiteindelijk het plan hebben om vanavond lekker te gaan kijken. Of eigenlijk moet ik zeggen vannacht. 06-573-28203. Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. En misschien is een hartje. Stuur ons even een berichtje. Vinden we namelijk keileuk. En zometeen na 16:30 gaan we dan de balans opmaken. Kleine peiling. En ik ben heel benieuwd waar we op uit gaan komen. Mijn gevoel zegt dat we best wat mensen hebben die ook, nou, vanwege die plaknachten, de televisie aan hebben vannacht en naar het voetbal gaan kijken. We gaan richting 16:30. Doen we met...

0: En even terug naar de 70s met deze van Stevie Wonder. Dat was I Wish. Doe even mee met ons onderzoek. Hè. Dat vinden we namelijk leuk. Een kleine peiling. En hoe meer mensen er deelnemen, hoe betrouwbaarder het onderzoek wordt. Heb ik vroeger op school geleerd bij wiskunde. Het gaat over de wedstrijd vannacht. Het wordt natuurlijk een ontzettende plaknacht. En ik denk dat dat heel goed is voor de kijkcijfers. Voor mijn gevoel. Want 1 uur 's nachts, ja, dan moet je natuurlijk maar zin hebben in voetbal. Maar door die plaknacht zijn misschien heel veel mensen gewoon wakker. En denken ze, weet je wat? Ik ga lekker kijken. Is dat zo? Ga je kijken? Duimpje omhoog. Ga je niet kijken, duimpje omlaag. En als je in de categorie misschien valt, wat ik me kan voorstellen, hè, dat je denkt van oké, in principe ga ik niet kijken, want ik wil lekker doorslapen. Maar ik word toch wakker. En als ik dan wakker word, ga ik wel kijken. Nou, zit je in de categorie misschien, dan mag je een hartje sturen naar 06-573-28203. En dan gaan we de balans zometeen opmaken na 16:30. En eens even kijken of dat een beetje druk wordt voor de tv vannacht in de Brabantse huiskamers of slaapkamers. We gaan richting het nieuws. Marieke, wat heb je zometeen voor ons?
1: Watergevecht eindigt in echt gevecht. En een man uit Australië kan echt mega hard schreeuwen. Ik laat hem je zo even horen.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Hey, trotse Brabander. Ga naar ikbenenbrabander.nl.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Het is 16:30, we gaan naar Annemieke van de ANWB. Want waar is druk in Brabant op dit moment, Annemieke?
6: Onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf. Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum sta je nu 40 minuten vast. Dan gaan we naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef heb je een kwartiertje vertraging. En op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Waspik, 20 minuten oponthoud.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Nou, er is volop zon. Het is ook warm in onze provincie. Temperaturen 34, 35 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. En komende nacht wordt een plaknacht. En dan komt de temperatuur zeker niet onder de 20 graden. Waarschijnlijk blijft er nog een paar graden boven hangen. En voor het nieuws gaan we naar Marieke.
1: Een watergevecht is gisteravond in Schijf geëindigd in een echt gevecht waarbij zelfs iemand is gestoken. Tientallen mensen deden mee aan de vechtpartij. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen had dus steekwonden. Hij moest naar het ziekenhuis. 2 mannen zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waarom de sfeer ineens zo omsloeg. Het asielzoekerscentrum in Nuenen mag worden afgebouwd. Dat heeft de rechter net bepaald. Een omwonende wilde de opening van het AZC tegenhouden. Er loopt namelijk nog een procedure over de definitieve vergunning. Maar volgens de rechter maakt dat niet uit en heeft de gemeente goed gehandeld. Vorige week werden er nog explosieven bij het AZC gevonden. 3 sporten tegelijk doen en dan ook nog in de wereldtop. Dat klinkt vrij onmogelijk, maar Esther uit Gemert doet het gewoon. En dat terwijl ze een spierziekte en een bindweefselaandoening heeft.
8: Ik heb een soort van levenshaast. Alles wat kan, moet nu. Mijn prognose door artsen was eigenlijk, ga maar rekening mee houden dat je rolstoelgebruiker wordt. Veel in bed moet liggen, veel moet rusten. En die prognose was zo slecht dat ik dacht, dat zie ik echt niet voor me.
1: Nou, door het sporten voelt ze zich veel beter, zegt ze. Ze werd afgelopen weekend wereldkampioen bij de fitnessrace High Rocks en haalde dinsdag een wereldtitel met gewichtheffen.
0: Levenshaast.
1: Ja, mooi hè?
0: Dat is een bijzonder.
1: Ik vond het wel mooi. Ik vond het wel mooi woord.
0: Ja, ja. Nooit over nagedacht.
1: Ik heb levenshaast.
0: Ja, dat.
1: Ja. Het KNMI heeft vanmorgen code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. De waarschuwing geldt omdat het weer voor veel overlast kan zorgen. Het is de eerste keer dat in Nederland code rood geldt voor warmte. Ook vandaag was de hitte al goed te merken. Veel scholen en bedrijven hebben de les- en werktijden aangepast en ook markten gingen eerder dicht. Deze marktkoopman vertelt waarom.
9: Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis.
10: Ja. Het gezegd is volgens mij, de vrouwen bloot, de handel dood.
9: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben, hè?
0: Nee.
1: Nou, zo is mijn
0: je kan niet alles hebben in leven.
1: Wat een mooie uitspraak. Ik vond hem ook echt heel mooi. Een man uit Australië mag zich officieel de allerluidste man ter wereld noemen. Joseph is in het dagelijks leven schoonmaker, maar in zijn vrije tijd stadsomroeper. Bij evenementen mag hij dus van alles omroepen en dat kan hij heel hard. Hou je vast.
11: My ladies and gentlemen, welcome to Canberra. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
0: Nee, maar dat lukt mij ook wel hoor.
1: Nou, ik heb het geluid even wat zachter gezet. Okay. Ik denk, anders dan knallen hier dadelijk al die speakers eruit. Ja, want bij zijn recordpoging haalde hij namelijk een volume van ruim 122 decibel.
0: Zo, de knetters, dat is hard, ja.
1: Die herrie is vergelijkbaar met het geluid van een kettingzaag of een opstijgend vliegtuig.
12: Wat? Dus... Een opstijgend vliegtuig?
1: Ja. Echt waar. Knap, hè?
12: Wow.
1: Ja, hij had 7 pogingen nodig, ook om dat volume te halen. Was nog best spannend, want hij kon het van tevoren niet oefenen. Zijn stem was hierna namelijk dagenlang hees. Ja, je verwacht...
12: Ja, wat gek. Ja,
0: ja, die is gewoon overbelast geraakt en die kan... De komende tijd moet hij gewoon zijn mond houden, waarschijnlijk.
1: Ja, dat wordt denk ik heel moeilijk.
0: Nee, ja, ik denk van, want jij vertelde het net. Ik denk dat we horen iemand enorm hard krijsen of zo. Maar het is echt iets omroepen gewoon. Op die manier.
1: Ja, want ik vind het echt knap.
0: Nou, zeker. Maar zo ik denk hard. Als je echt gaat krijsen, dat je nog veel harder gaat.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, precies. Ja. Misschien moeten we dat hier in Brabant eens doen, zo'n kampioenschap.
12: Nou, misschien niet.
0: Ik heb hier al wat kandidaten gevonden die mij willen.
12: Ja, weet je, zij hebben alvast gewonnen.
0: Ja, precies. Okay.

0: duimpje omlaag en misschien een hartje. Want dat is ook een optie namelijk vandaag. Want wellicht heb je gewoon plannen om lekker door te tukken. En als je dan toch wakker wordt, dat je even de televisie aanzet. Laat even van je horen. Duiken we zo meteen in onze airbox. Na onder meer Rosella.
1: Het gevoel
2: van de zomer.
1: Omroep Brabant.

0: Uiteindelijk ook gewoon wel betrouwbare onderzoekjes doen, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Precies, maar dat kunnen we alleen maar doen op het moment dat jij natuurlijk ons van input voorziet. Vanavond, of vannacht moet ik zeggen, ik zit steeds met vanavond, maar het is gewoon midden in de nacht. Het is om 1 uur vannacht, de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Tunesië. En we schijnen makkelijk te moeten kunnen winnen. Dat zou dan betekenen dat we groepswinnaar gaan worden. En als we groepswinnaar worden, dan spelen we dinsdagnacht, dus in de nacht van maandag op dinsdag, om 3 uur 's nachts. Wat een
1: scheidtijd. Ja.
0: Tegen Marokko. Worden we geen groepswinnaar. Maar gaan we dus wel door. Dan gaat het Brazilië worden, begreep ik. En dat is dan aanstaande maandagavond om 7 uur. Dat vind ik een mooie tijd. Daar doe ik het voor.
1: 7 uur is perfect. Alhoewel, want dan kunnen wij zo door.
0: Ja, maar ik weet dus niet wat het gunstigste is qua tegenstand. Brazilië klinkt mij heel eng in de oren.
1: Marokko is volgens mij ook goed, toch? Okay, wacht, ja. Koen zit hierbij. Die heeft verstand van voetbal.
0: Als er iemand verstand heeft van voetbal, dan is het Koen wel.
2: Het orakel.
1: Ja.
0: Kom maar. Nou,
1: Marokko of Brazilië?
2: Ik denk dat je nu eigenlijk beter nog Brazilië kan hebben dan Marokko.
0: Oh, echt?
2: Marokko heel sterk, ja.
0: Nou,
1: dat is qua tijd ook leuker.
0: Dat zou ideaal zijn, inderdaad. Ons onderzoekje, want het wordt een plaknacht natuurlijk. Wat ga je doen? Ga je lekker kijken? Of ga je gewoon naar bed en denk je, nou, ik hoor het morgen allemaal wel? Of juist misschien wel vanwege die plaknacht, omdat je toch wakker bent, zet je de tv aan. Duimpje omhoog voor ja, duimpje omlaag voor nee. En een hartje voor misschien, in geval je eigenlijk plan had om te gaan slapen, maar misschien toch wakker bent en dan de tv aan gaat zetten. Dat kan.
1: Nou, Madelon die heeft dat. Die stuurt een hartje. Die zei, ja, als ik niet kan slapen, dan ga ik natuurlijk kijken. Hetty ook, die zei, nou, het ligt helemaal aan hoe de nacht verloopt. Want de afgelopen nacht ging het gelukkig goed met 2 ventilatoren. Maar ben ik wakker, gaat die televisie aan.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik Annemarie. Die deed een duimpje omhoog. Die zegt 100%. Lekker in bed, met de airco aan. En er zullen vast wat kindjes bij ons in bed kruipen.
0: Airco aan.
1: Ja. Maar ja, dan kan je wel lekker kijken.
0: Ja, zeker. Maar dan heb je ook nergens last van natuurlijk. Nee, maar dan kun je eigenlijk gewoon heel goed slapen.
1: Eigenlijk wel. Ja. Maar dan kies je er gewoon voor om lekker
0: voetbal,
1: te kijken.
0: Precies.
1: Ja. Marjan die zegt, jazeker, mijn man ligt nu even te rusten. Dus vanavond, alle energie ervoor. Hans die zegt het ook, ja, met heel veel ijskoud Duits bier erbij.
0: Nope.
1: Aan de andere kant heb ik Sianne, die zegt, nee, eigenlijk is dat helemaal niet het idee. Ik wil gewoon een goede nacht slapen. Mieke die zegt het ook, nee hoor, ze krijgen toch de zak.
0: Nou.
1: Niet veel, maar ze moeten toch tegen een makkelijke tegenstander.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ja, Tunesië moet het makkelijk kunnen pakken.
1: Ja,
0: dat
1: komt goed hoor, Mieke.
0: Gaat
1: gewoon lukken.
0: Zeker.
1: En Hans die zegt ook, nee, echt niet, zonde van mijn nachtrust. Nou ja, snap ik ook alweer als je niks meer voetbal hebt. Gelukkig zijn er andere mensen die wel gaan juichen, zoals Marga. Die zegt, plaknacht of niet, ik ga kijken. Bart die doet het ook. Die zegt, om 8 uur ga ik op bed en dan ga ik er om 1 uur weer uit. Dan heb ik alvast een paar uurtjes meegepikt. En Antoinette die zei, wij gaan zeker kijken vannacht in de serre. En dan als het afgelopen is, gaan we lekker slapen in de serre. Dan hoeven we niet naar die warme slaapkamer.
0: Ja, nou, ik bedenk me ook in één keer. Zou je vannacht misschien op heel... Ik denk dat het op heel veel plekken, omdat het buiten zo aangenaam is, tussen aanhalingstekens, in verhouding met binnen, dat misschien mensen hun tv even buiten zetten. En dat je dus vannacht om 2:30 nog allerlei voetbalgeluiden om je heen hoort. Terwijl jij misschien wil slapen.
1: Ik
0: zou me niet
1: verbazen. Ik denk dat het best wel kan. En ik snap het ook als je lekker in de tuin kan gaan zitten.
0: Heerlijk.
1: Ja, het is inderdaad lekkerder buiten. Ja.
0: Hey, qua balans, want hebben we dan meer kijkers of meer slapers?
1: Nou, ik vind het wel grappig. Ik zit precies op evenveel mensen een duimpje omhoog als een duimpje omlaag.
0: Wat saai.
1: Allebei 43%. Nou, en de overige 14% die zegt, nou, even kijken hoe de nacht loopt.
0: Oké, en nou, die komen er waarschijnlijk bij, want die gaan echt niet slapen vannacht.
1: Ik denk
0: het
1: ook
0: niet. Dat gaat niet lukken. Dus uiteindelijk zullen we dan per saldo meer mensen hebben die
1: iets
0: gaan
1: meer
0: kijken.
1: Mensen die kijken.
0: En ik denk dus ook misschien wel verbluffend goede kijkcijfers voor de allereerste keer voor zo'n wedstrijd.
1: Ja.
0: Heel erg laat vanwege misschien wel die plaknacht.
1: Zou heel goed kunnen.
0: Hey, dankjewel allemaal voor jullie input. Wij zijn met z'n allen weer een klein stukje wijzer geworden. Ja, 7 juli. Dat wordt een gave dag, hè? Want dan gaan we hem uitzenden, de Brabantse Top 100. Vandaag is de stembus open gegaan. Stuur je stemlijstje door via omroepbrabant.nl/top100. Maar op die 7 juli, de dag van de zachte G, gaat er nog veel meer gebeuren. Wat allemaal? Nou, gaan we het zo meteen maar eens even over hebben. Dus hou de radio lekker aan.

0: Aretha Franklin en de Blues Brothers met Think. Nou ja, het is knetterheet natuurlijk in onze provincie. En morgen helemaal, dan wordt het nog een paar graden warmer. En vandaar dat er ook code rood is afgekondigd door het KNMI. Wat houdt dat nou allemaal precies in? Nou, hou het allemaal bij ook in een live blog. Dat doen we voor jou op onze site omroepbrabant.nl en ook in de app. Een hitteblog. Daarin is onder meer te lezen dat het nog onduidelijk is of Spoorpark Live in Tilburg morgen en ook zaterdag door zal gaan. Woordvoerder geeft aan dat de organisatie het advies van de veiligheidsregio en de GHOR afwacht. En de organisatie van Bij ons in Brabant, die is op dit moment in overleg met elkaar. En zij verwachten later vandaag meer duidelijkheid te kunnen geven over of het evenement in het Philipsstadion dit weekend doorgaat, ja of nee. Dat zal waarschijnlijk afhangen van datgene wat er daar allemaal besproken wordt. Nou, we houden je op de hoogte en het is ook allemaal te volgen dus in ons liveblog op omroepbrabant.nl en ook in de app.
1: Doei! Met de dag van de zachte G!
0: Vooral dat, want dan denk ik niet dat wij code rood hebben, want dit was de allereerste keer dat we code rood te pakken hebben in verband met de hitte tenminste.
2: Blijkbaar. Dus, nee, ik ga ervan uit dat we dat niet hebben.
0: Nee, laten we hopen dat we dan aangenaam weer hebben. Dat is namelijk op de 7e van de 7e, 7 juli. Dat is de dag van de zachte G, want de G is namelijk ook de 7e letter in het alfabet. Sommige mensen denken
2: wel... Jeetje, wat toevallig.
0: Waarom is 7, 7, ja. De dag? Nou, omdat de G dus de 7e letter in het alfabet is. En ja, de zachte G, we hebben het al vaker gezegd, dat is een beetje wie we zijn ook. Gastvrij, we zijn gezellig met z'n allen. We zijn gemoedelijk, we zijn ook gedreven. We willen ook wel. Want we zijn gewoon Brabanders. En daar zijn we hartstikke trots op. En dat gaan we dus vieren op die dag van de zachte G op 7 juli. En op de radio doen we dat onder meer met de Brabantse top 100. Die gaan we dan de hele dag live uitzenden vanuit Gemert. Stembus daarvoor is vandaag geopend. En dat het een feestdag is, dat mag wel duidelijk zijn. En ja, hoe gaaf is het eigenlijk als deze feestdag alleen maar groter gaat worden? We beginnen nu natuurlijk ergens. En het doel is om dat jaarlijks gewoon veel groter en groter te laten worden. Maar we moeten ergens beginnen. En zo'n feestdag kun je natuurlijk op allerlei manieren vieren. Hè. Ieder doet dat ook op zijn eigen manier. Je kunt het doen met een stukje gebak tijdens een koffiemomentje op het werk. Lekker misschien wat Brabantse humor delen met je vrienden. Doe het maar gewoon zoals jij het wil. Een borrel met je buren. Een bakker die een zachte G worstenbroodje gaat maken.
2: Ha, dat is leuk.
0: Het kan allemaal natuurlijk. Ja. Het kan op allerlei manieren. Nou, als jij dat nou ook gaat vieren, op wat voor manier dan ook, dat maakt helemaal niet uit. Laat het dan vooral weten. Weet je, ieder doet dat op zijn eigen manier. En dat kun je laten weten via onze site omroepbrabant.nl/dag van de zachte G. Dus omroepbrabant.nl/dag van de zachte G. Daar verzamelen we op dit moment al allerlei initiatieven. Die komen nu al binnen. En dan kun je op een kaartje zien wat er allemaal gebeurt in het kader van de dag van de zachte G. Dat is echt leuk, want er staat een kaartje op met van die speldpuntjes. En als je dat aanklikt, dan zie je al initiatieven die ontstaan nu al op dit moment in het kader van die dag van de zachte G.
2: Maar, oh, er staan echt al veel op.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Echt al weer zoveel meer dan gisteren.
0: Klik er eens één aan, Marjolein.
2: Even kijken,
0: klik
2: er gewoon eens even bij. De groot garagedeur in Beek en Donk, dag van de zachte G. Vrij inloop showroom. Oh, dit is een verkoopprijs.
0: Dat is een verkoop.
2: Dat vind ik flauw. Even kijken. Bakkerij Bekkers, bakspeciale zachte G worstenbroodjes.
0: Nou, zie je wel.
2: Nou, dat gebeurt dus echt.
0: Nou, dat vind ik dus leuk.
2: Ik vind ik ook leuk. En pak toch gewoon even nog één. Ik ben wel benieuwd ook wat er allemaal op staat. Even kijken, hebben we eentje verder weg. Het zijn allemaal dezelfde, deze dan. Oh, dit ze doen heel veel G-worstenbroodjes op heel veel plekken.
0: Nou, dat vind ik super.
2: Dat is leuk, eigenlijk gewoon bij de bakker bij jou in de buurt.
0: Nou, eigenlijk is het dus gewoon een verzamelplaats van allerlei leuke Dag van de Zachte G-initiatieven. Als jij het ook gaat vieren, ik zeg al is het alleen maar omdat je misschien een gebakje naar je moeder gaat brengen. Dat kan, hè? Maakt allemaal niet uit.
2: Ik heb een mailtje gezien van twee buren die gaan samen een gebakje doen. Omdat het de Dag van de Zachte G is, maar ook omdat ze al zoveel jaar buren zijn.
0: Nou, kijk,
2: superleuk.
0: Dat soort dingen. Ja. Nou, meld deze initiatieven. En ook als je met het bedrijf iets doet, hè, dat mag ook allemaal, zoals een bakker bijvoorbeeld, of op een andere manier. omroepbrabant.nl/dag van de zachte G. Even van je laten horen. En dan komt er zo'n speldenprikje te staan. En dan wordt jouw activiteit ook gemeld. En ja, hoe ontzettend gaaf is dat? Dus omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.

0: vibe heeft dit liedje. Dat is leuk, want ik zei net al, je kunt allerlei initiatieven delen. Hè, op omroepbrabant.nl/de dag van de zachte G, die op 7 juli is. En jij liep nog tegen een hele leuke aan. Hè?
1: Ja, een marketingbureau Menoki, die gaat een gratis stickerpakket, een zachte G stickerpakket lanceren voor WhatsApp en Instagram.
0: Ja.
1: Ze zeggen, want we willen niet alleen dat er met een zachte G in het echt wordt gepraat, maar ook in chats en stories.
0: Wat leuk.
1: Supervet.
0: Echt ongelooflijk. Nou, leuke initiatieven. De manier zoals jij de dag van de zachte G gaat vieren, dat kan bedrijfsmatig zijn. Het kan ook gewoon met je vrienden, vriendinnen. Maakt allemaal niet uit. Omroepbrabant.nl/de dag van de zachte G. Laat er even van je horen. Straks na vijven, dan gaan we, als het een beetje mee zit, richting Kansas City.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
10: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: In Mil, Reuzel en Riethoven.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan voor de verkeersinformatie naar de ANWB. En daar zit Annemieke. Annemieke, is het druk in Brabant op de weg?
1: Het is druk en ik heb een soort domino-file voor je helaas. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de N322 bij Zaltbommel, met de aansluiting met de A2. Daar heb je een half uur vertraging. En dat komt dus allemaal door de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum zijn er wegwerkzaamheden en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de vreemde eend, de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. Hierdoor heb je 50 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer kan omrijden. Volg Breda Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.
0: Dankjewel. Ja, als je dan in de auto zit, natuurlijk lekker blijven luisteren naar de radio. Dat is keigezellig. En misschien een heel klein beetje nadenken over de prachtige Brabantse liedjes die jij in je stemlijstje gaat zetten, als je nog niet gestemd hebt. Want de stembus voor de Brabantse Top 100 is vanmorgen geopend. Hè. Dat gebeurde in een keigoeie morgen. En jouw stemlijstje is van harte welkom. Sterker nog, rekenen op je stemlijstje via omroepbrabant.nl/top100. We duiken er straks even in om eens te kijken wat er allemaal binnenkomt. En dan gaan we gewoon even een leuk liedje uit een van de stemlijstjes draaien. Verder zometeen de Boss, Bruce Springsteen. En we gaan, als het een beetje mee zit, schakelen zo direct naar Kansas City.
16: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
20: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
21: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
25: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
26: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
25: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
27: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
4: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
4: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
4: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
5: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
6: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
5: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Afslag Zuid.

0: Hij was er gewoon weer. En hoppakee, hebben we gewoon voor je geregeld. De Balls, Bruce Springsteen en Born in the USA.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen duiken we even lekker de 90s in met een beetje een vergeten dansliedje. Maar eerst gaan we richting Marjolein, want die praat je even bij.
2: Ja, de giraffen van de Beekse Bergen hebben opnieuw een voorspelling gedaan voor de wedstrijd Nederland-Tunesië vannacht.
0: Maak me gek.
2: Ja, vorige week deden de giraffen voor het eerst een voorspelling. Toen had hij het helemaal goed dat Nederland zou winnen van Zweden. Dit keer kwam de giraffen met versterking. Met z'n tweetjes keken ze heel kort even naar de vlag van Tunesië.
0: Ja.
2: Maar al snel werd duidelijk dat die geen blik waardig was. En de giraffen gingen toen uitvoerig met z'n tweeën snuffelen aan de Nederlandse vlag. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Nederland gaat winnen.
0: Ja, de vorige keer duwden ze die andere vlag toch om, geloof ik.
2: Ja, zo erg kwam het niet eens. Ja, ze keken nu even heel erg naar Tunesië. Een soort schijnbeweging. Toen gingen ze direct naar de Nederlandse vlag.
0: Maar even serieus. Ik als verzorger zou iets in de Nederlandse vlag stoppen.
2: Toch?
0: Of spuiten. Waar die,
2: of zo?
0: Ja, waar je was helemaal gek van worden. Toch?
2: Ja, het is in ieder geval heel leuk om naar te kijken. Je kan het zien bij hun op de socials. En Lionel Richie is op het podium in Minnesota onwel geworden. De 77-jarige zanger werd tijdens een optreden duizelig, moest meerdere keren gaan zitten en kon het concert uiteindelijk niet eens afmaken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet bekend. Het concert was de aftrap van zijn nieuwe Amerikaanse tournee met Earth, Wind & Fire. Dus extra zuur, want wie weet wat dat betekent voor alle komende concerten.
0: En wat een goede combi, zeg. Lionel Richie en Earth, Wind & Fire. Zo, daar heb je wel even wat op het podium.
2: Daar zou je maar een kaartje voor hebben.
0: Geweldig, geweldig.
2: En een scheidsrechter op het WK, die kan flink verdienen. We weten natuurlijk dat de voetballers veel geld krijgen, maar ook zij grijpen er niet naast. Afhankelijk van het aantal wedstrijden loopt de vergoeding op van zo'n 80 tot zelfs 250.000 euro per toernooi.
0: Hou op.
2: Ja, hoofdscheidsrechters krijgen eerst een vaste premie, gewoon om op te komen dragen.
0: Reiskosten.
2: Dat is zo'n 60 tot 90.000 euro.
0: Zo,
2: gewoon
0: knetters.
2: Om daar te zijn bij het toernooi.
0: Ja, ja.
2: En dan per gefloten wedstrijd komt daar een bonus bij. Die ligt tussen de 2 en de 6.000 euro. En dan kan je nagaan dat hoe belangrijker de wedstrijd is, hoe verder in het toernooi, hoe hoger die bonus komt.
0: Wat een geld.
2: Nou, wie dus een kwartfinale, een halve finale of zelfs de finale mag fluiten, kan een aardig leuk bedrag bijschrijven.
0: Ja, je staat ook wel onder behoorlijke druk. Dat snap
2: ook,
0: ik ook,
2: hè?
0: Wel, weet
2: ja.
0: je wel. Maar aan de andere kant denk ik altijd bij mezelf dit echt. Het is gewoon een super simpel spelletje. Mensen lopen tegen een balletje te trappen en jij fluit op een fluitje en je bent het er wel of niet mee eens. Weet je, het gaat over bedragen. Ja, sorry, maar dan sla ik even op tilt.
2: Maar ik heb het vooral bij de voetballers. Dan denk ik, dan zou ik het nog logischer vinden dat de scheidsrechter meer verdient dan die gastjes achter de bal aan.
0: Nou ja, maar die moeten het wel doen, hè. Dat is het werkvolk.
2: Ja, oké, maar hij moet bepalen dat iedereen zich gedraagt,
0: dat
2: natuurlijk.
0: Maar al met al, of het nou om scheidsrechters of voetballers gaat, is een hoop geld.
2: Ja.
0: En het is het allemaal waard, blijkbaar, want we kijken er met z'n allen naar.
2: Ja,
0: het is
2: leuk voor hun, hè.
0: Ze kunnen het ook betalen. Nou, ik zou ook niet zeggen, nee, hoeft niet, hoor.
2: Nee, precies, lekker doen.

0: dat daar misschien een klein beetje te warm voor is. Maar wel gewoon leuk om weer eens te horen. Bizarre Inc. En I'm gonna get you. Nou, in Kansas City kleuren de straten vandaag natuurlijk weer oranje. Heeft alles te maken met de wedstrijd tegen Tunesië. Voor ons vannacht, hè, om 1 uur. De bekende Oranjemars die trekt daar weer door de stad. Met natuurlijk de Oranjebus voorop. En op dit moment is het daar al een groot feest. Met live muziek, allerlei entertainment. Terwijl de wedstrijd eigenlijk pas over zo'n 7 uur gaat starten. Nou, los van spanning voor de wedstrijd is er ook al een klein beetje spanning voor het weer. Want het schijnt nogal te kunnen gaan onweren vanavond. Waardoor het zo zou kunnen zijn dat de wedstrijd misschien moet worden stilgelegd. Nou, hoe is het met het weer en ook vooral de sfeer? Laten we dat even checken bij Luc. Luc is een van de mannen die op die oranje bus rijdt. Hij komt uit Tilburg. Luc, voor ons een goede middag en voor jou een goede ochtend, hè?
1: Een goede ochtend. We zijn lekker wakker geworden en het is hier al een bruisend oranje zeetje.
0: Ja, want omschrijf de situatie is daar. Als jij om je heen kijkt, waar sta je precies en wat gebeurt er nu?
1: Ja, ik ben echt ongeveer 900 meter tot een kilometer van de bus af moeten lopen om jou te kunnen bestaan. Het is hier al een gekke huis. Er lopen hier al sowieso die 5000 Nederlanders. Maar ik denk dat er ook een kleine 40.000 Amerikanen in het oranje verkleed zijn.
0: Oh, echt waar. Dus die Amerikanen, ik begreep dat die helemaal dol zijn op de Nederlandse supporters daar.
1: Ja, ze omarmen ons. We krijgen overal smorgens donuts aangeboden en wraps met eieren. En s'avonds krijgen we dinertjes aangeboden. De mensen die zijn allemaal in het oranje. Het is ongelooflijk. Je kunt je geen oranje shirtje meer kopen.
0: Nee, dat is best bijzonder, die Amerikanen die inderdaad in het oranje daar rondhuppelen. Hoe laat gaan jullie eigenlijk met die bus rijden? Want die mars die gaat natuurlijk straks ook weer los.
1: Ja, we gaan om 11 uur, want dan hebben we een korte parade naar de busstationen. En dan gaan de supporters met de bussen naar het stadion toe. En dan moeten ze zorgen dat ze voor 6 uur in het stadion zitten. En het zal nog een hele klus worden.
0: Ja, precies, want 6 uur dan begint die wedstrijd natuurlijk. En kwart over 11, ja, dat is allemaal jouw tijd die je communiceert. Maar dat is dus over een uurtje om en nabij. Hoe is het weer daar? Want dat is wel een dingetje op dit moment, Luc, begreep ik.
1: Ja, het is nu prachtig. Het is een vochtigheidsgraad van 80% en een graadje op 34, net als bij jullie, denk ik. En ze voorspellen om 6 uur, als wij in een open stadion zitten, voorspellen ze een bak regen van 50 mm in 3 uur tijd. Dus
0: ja.
1: We kunnen aan de bak.
0: Ja, nou ja, die regen is natuurlijk onprettig, maar wellicht te trotseren. Onweer is een ander verhaal. Hoe is de situatie wat betreft de onweer?
1: Ja, als het onweer doorkomt, ja, je weet het hier nooit, het kan zomaar veranderen. Dan zal de wedstrijd stilgelegd worden. Maar ja, zover is het nog niet. Het kan zomaar veranderen hier.
0: Ja, precies. Hey, dat feestje dat gaat dus zometeen echt losbarsten op het moment dat die mars gaat plaatsvinden. Je zei al, de Amerikanen zijn helemaal hotel de botel van de Nederlandse supporters. Wendt het voor jou eigenlijk ooit? Want ik bedoel, je hebt het natuurlijk al verschillende keren gezien. Het is waanzinnig mooi. Wij zien het op filmpjes. Jij staat daar gewoon tussen. Wendt dat of is dat elke keer weer kippenvel?
1: Dat is elke keer kippenvel, want wij verwachten niet zo'n gek huis als wat we niet meer meemaken. Het is iedere keer weer kippenvel. Je denkt dat je met 500 man achter zo'n busje aanloopt, dat 5000 hier. En het zijn er gewoon, eerste wedstrijd 25.000, tweede 40.000. Ik denk dat er nu al rondlopen 40.000. En ik zie van alle hoeken van de straten, zie ik ook aan je spots aankomen. Overal waar we rijden worden we... Ja, het getuterd, gezwaaid.
2: Hallo?
1: Hallo, sorry, er komt weer een supporter aan die ik eerder heb ontmoet. En het is een gek huis.
0: Geweldig.
1: Die omarmen ons, echt niet te geloven.
0: Wat is nou de hit op die oranje bus daar? Is dat toch links-rechts of zijn er ook nog andere knallers die lekker gaan?
1: Wij kunnen hem niet meer horen, maar je pot komt er niet aan.
0: Nee.
1: Nee, ik komt er niet aan. Nee. Maar ja, goed, we doen het maar, hè.
0: Ja, nou, mogen we jullie ontzettend veel plezier wensen. Laten we hopen dat het weer een beetje positief blijft. En dat je geen last gaat hebben van onweer. Al is dat nog wel een onzekerheidje. Het kan dus zomaar zijn dat die wedstrijd stilgelegd gaat worden. Veel plezier. Hou de bus een beetje heel daar, Luc, als dat kan. Want dat is natuurlijk wel een...
1: Ja, we hebben al trammeland genoeg gehad.
0: Daarom, dat bedoel ik. Daar willen we niet nog meer. Hey, veel plezier daar.
1: Bedankt.
0: Geniet van de wedstrijd, hè.
1: En in Nederland ook succes.
0: Hallo! Luc, een van de mannen op de Oranjebus in Kansas City. Nou, die heeft er zin in. En het went nooit. En ik kan het me helemaal voorstellen.
3: Het is weer mooi geweest vandaag, dus zeg maar houdoe.
0: En ik kan het me helemaal voorstellen.

0: dus net een inkijkje in het persoonlijke leven van Marjolein.
1: Ja, voor het eerst.
0: Voor het eerst. En jij vertelde mij, Marjolein. Ja. Kan ik dit delen?
1: Ja, je mag delen. Ja, gooi het maar op de eter.
0: Nou, jij dit best een leuk liedje vond.
1: Nou, toch? Dit is mijn allerleukste liedje ever ooit.
0: Bob Sinclair en The Love Generation.
1: Gewoon lief.
0: Fluitend en wel gewoon
1: precies,
0: richting uit.
1: Nou, lekker vrolijk.
0: Goed, ben je daar ook weer van op de hoogte? We gaan richting Marieke, die heeft zich gemeld voor het nieuws. Wat zit erin zo, Marieke?
2: Zorgvilla in Waalre moet volgende week al dicht. En heb jij een airco of ventilator? Let dan even op, want als je die verkeerd gebruikt, krijg je het juist warmer.
0: Als je aan de verkeerde kant staat.
2: Bijvoorbeeld, ja. Nou, ik hoef dan even voor te lezen.
1: Nou, laat maar. Marieke gaat weer. Doei, doei, doei.
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
4: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
3: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
0: 1 over half 6, er is verkeersinformatie. We gaan naar Annemieke Bosgaard van de ANWB. Goedemiddag, Annemieke.
7: Goedemiddag. Het is druk op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf. Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten op onthoud. Dan naar de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de afrit Numansdorp heb je 25 minuten vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt op het Empel gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en hierdoor heb je nog een half uur vertraging. Je kan omrijden. Volg daarvoor Breda en Tilburg via de A27, de A58, de A65 en de A2.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Lekker zonnig vandaag in onze provincie. Het is warm ook, hè? Temperaturen 34, 35 graden. Straks horen we meer details van onze vrienden van Weerplaza. Vanavond blijft het sowieso nog lang warm. En komende nacht hebben we vanaf een uurtje of 12 code rood te pakken in Brabant vanwege de warmte. En het wordt een plaknacht. Temperatuur komt absoluut niet onder de 20 graden. En voor nieuws naar Marieke Smit.
2: De zorgvilla van Expert Care in Waalre moet uiterlijk woensdag dicht. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in omdat er te veel zorgen over de kwaliteit en veiligheid zijn. Wat er precies misgaat is niet duidelijk. Verzekeraars moeten de komende dagen een nieuwe plek voor de bewoners regelen. De drie mannen die Peter uit Breda doden om meer geld te verdienen aan zijn tiny house moeten de gevangenis in. Eén man krijgt 13 jaar cel, de twee anderen 12 jaar. Het Openbaar Ministerie had meer straf geëist. Je hoort de persrechter.
9: Het Openbaar Ministerie is uitgegaan dat alle drie de verdachten betrokken waren bij de moord op het slachtoffer. En de rechtbank heeft gezegd van moord kunnen wij onvoldoende aanwijzingen vinden. En komen dan tot een veroordeling voor doodslag. En op doodslag staat nu eenmaal minder straf dan op een moord.
2: Peter werd in 2022 neergeschoten. Hij liet een tiny house bouwen door een van de veroordeelden. Maar die wilde dat hij dat huisje zou afstaan vanwege geld. Zo ontstond het plan om Peter af te persen, maar dat eindigde in zijn dood. Bij recreatieplas De IJzeren Man in Eindhoven hebben hulpdiensten vanmiddag een drenkeling uit het water gehaald. Het gaat om een man van 19. Hij werd gereanimeerd, maar door de hitte raakte hulpverleners zelf tijdens de reanimatie ook onwel. Een agent moest zelfs naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoe het nu met de drenkeling gaat en wat er precies is gebeurd. Een van de aardbevingen in Venezuela was een van de zwaarste in het land in de afgelopen 100 jaar. Tot nu toe zijn er 164 doden en bijna 1000 gewonden. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk enorm op, zegt deze verslaggever.
10: Het wordt dus nu licht in Venezuela en de omvang van de ramp, dat wordt pas duidelijk. Dus ik denk dat we later op de dag veel meer duidelijk krijgen van hoe groot deze ramp eigenlijk is.
2: Duizenden mensen proberen duidelijkheid te krijgen over hun vermiste familie en vrienden. Nederland is een van de landen die een reddingsteam naar Venezuela stuurt. Groot grote kans dat je met deze hitte een airco of ventilator aan hebt staan. Maar als je die verkeerd gebruikt, kun je het juist warmer krijgen in plaats van kouder. Als je de airco bijvoorbeeld constant op 21 graden laat staan, wen je nooit aan de warme temperatuur buiten, terwijl dat juist nu belangrijk is. Experts zeggen dat je een airco vooral moet gebruiken bij extreme temperaturen, bijvoorbeeld als het binnen echt veel warmer is dan buiten. Ja, en let dan ook even op die ventilator. Als het bij jou binnen rond de 40 graden is en de lucht heel droog is, werkt de ventilator eerder als een föhn dan als verkoeler. Ja, dan kun je hem dus beter uitlaten. Ja, tot 35 graden en een beetje acceptabele luchtvochtigheid is zo'n waaier wel prima.
0: Hebben jullie een ventilator of niet? Heb jij er eentje, Marieke?
2: Ja, ik heb hem vannacht wel even lekker aangehad, ja. Maar het was bij ons denk ik zo, nou, was het 26 graden of zo. Dus dan is het ook nog acceptabel om te gebruiken. Was wel lekker, hoor.
0: Maar tijdens het slapen dus? Maar,
2: ja, ik heb zo'n timer erop. Dus dan zet ik hem aan en dan gaat hij dan anderhalf uur aan. En dan gaat hij uit.
0: Zo.
2: Ja,
0: nou,
2: ik weet het.
0: Nou,
2: doe maar
0: luxe, hoor. Recessie, hoor. Hoppa,
2: statie, hoor. Ja,
0: nieuwslezer. Geintje, Marieke.
2: Ik heb geen airco, dat
0: had ik
2: niet.
0: En jij, Marjolein?
2: Die heb ik.
0: Oh,
2: jij
0: hebt
2: over de recessie gesproken.
0: Zo. En dan lig ik met mijn natte sok in bed. Gewoon. Dat is mijn manier van. Goed, nou, volgens mij zijn we weer volledig bij. En kunnen we weer vooruit.
2: Ja.
0: Dus tot over een uurtje maar weer, Marieke.
2: Tot zo.
0: Hoi, hoi. Gaan we zo direct naar onze vrienden van Weerplaza. Eens even kijken wat de warmste plek hier in onze provincie was. En we duiken zometeen ook even in de stemlijstjes van de Brabantse top 100. Want stemmen kan sinds vanochtend 9:15. Dat wordt volop gedaan. En dat vinden we echt hartstikke tof.

0: Andalus hier in Afslag Zuid. Daar waar het natuurlijk ontzettend warm is, althans in onze provincie. Laten we even gaan schakelen naar de sauna van Weerplaza. Want in die sauna bevindt zich Berend van Straten, toch Berend?
1: Het is behoorlijk warm in dit hokje.
0: Klein hokje, hè? Ik zal je niet al te lang bezighouden, want ik heb eigenlijk gewoon maar een paar kleine vragen aan je. Te beginnen met het warmste plek hier vandaag in onze provincie.
1: Ja, dat is net als gisteren toch weer Woensdrecht geworden. Met ruim 35 graden vandaag, 35,1 graden staat hier, is het geworden. En op dit moment tikken we zo'n 34,7 graden aan daar. Dus we zitten nog steeds op zeer hoge temperaturen. Maar ook elders in de provincie hebben we gewoon 34 graden ruimschoots overschreden. Dus gewoon weer een zeer hete dag.
0: Ik denk dat iedereen dat kan beamen, dat het een hete dag was sowieso. Vanavond ook nog lang warm. In eerste instantie nog code oranje, maar dat wordt vanaf 12 uur anders, hè?
1: Ja, dat wordt vanaf vannacht al code rood. Het wordt de eerste in de geschiedenis dat we een weeralarm hebben voor hitte. Dus dat is natuurlijk wel uitzonderlijk. Vannacht is het gewoon een zeer ongename nacht. Omdat we te maken hebben met een hele hoge luchtvochtigheid. En het koelt eigenlijk maar nauwelijks af. Althans, het gaat wel afkoelen, maar de temperatuur blijft overal ruim boven de 20 graden. En in die stedelijke gebieden zelfs gewoon rond 25 graden. Dus het is echt een plaknacht. En dan morgenochtend gaat die temperatuur razendsnel oplopen. Zitten we al heel snel in de tropische waarden. En dan in de loop van de middag bereiken we zelfs waarden van zo'n 38 of 39 graden. En daarbij ook best wel een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt ook nog wat benauwder aan. En zelfs een lokale 40 graden sluit ik niet helemaal uit in het zuidoosten van de provincie.
0: Ja, die plaknacht die gaat de recordboeken in ook, of niet?
1: Zeker. Ja. Dat wordt waarschijnlijk. Want de afgelopen nacht hebben we al de warmste nacht gehad. En deze nacht wordt nog wat warmer. En de nacht naar zaterdag gaat misschien daar nogal bovenop komen. Dus het is echt plaknacht na plaknacht. Maar goed, is ook wel licht aan het einde van de tunnel natuurlijk. Want in de loop van het weekend zaterdag nog een zeer hete dag met temperaturen van ruim 35 graden. En dan trekken er enkele onweersbuien over de provincie. Die zorgen tijdelijk voor wat verkoeling. Maar zeker vanaf zondag. Ja, zondag ook nog wel warm voor de tijd van het jaar. Wordt zo'n graad of 30, maar goed. Wel wat minder heet dan de dagen daarvoor. En vanaf maandag schakelen we over op westenwinden 3. En die brengen eindelijk koelere lucht richting.
0: Ja, wat is eigenlijk de warmste dag ooit geweest in onze provincie qua temperatuur?
1: 40,7 graden hebben we gehaald op 25 juli 2019 in Geelse Rijen.
0: Okay.
1: Dus de kans dat we dat gaan halen is heel klein. Maar ja, misschien dat we inderdaad morgen echt die 40 graden gaan aantikken. En die 40,7 graden, dat was eind juli. Dat is doorgaans de warmste periode van ons jaar natuurlijk. Het is nu pas juni, dus best uitzonderlijk.
0: Ja, natuurlijk zijn we dol met z'n allen op records. Maar dit is dan misschien een ander record wat minder mag dan voor mijn gevoel.
1: Ja, ik vind het niet heel aangenaam.
0: Nee, snap het. Hey, dankjewel. Ga maar snel die sauna uit daar en een mooie avond gewenst.
1: Hetzelfde.
0: Yo, hoi hoi. Vanochtend is die open gegaan, de stembus voor de Brabantse top 100. Stemmen kan via omroepbrabant.nl/top100. Voer daar je stemlijstje in en er komen heel veel mooie stemlijstjes binnen. We duiken er zo direct eens even in. Eens kijken of dat we iemand kunnen verrassen met een leuk liedje.

0: Het was een hit in de 90s voor Cici Peniston en Finally. Nou, inmiddels druppelt er steeds meer code rood nieuws binnen. Rijkswaterstaat die heeft aangegeven morgen alleen te adviseren om de weg op te gaan als dat echt nodig is. Anders gewoon dat vooral niet doen. Want door de hoge extreem hoge temperaturen wordt rijden afgeraden. Het asfalt kan namelijk heel erg warm worden, wat logisch is. Wie toch de snelweg op gaat, moet zich goed voorbereiden door bijvoorbeeld ook voldoende water en een paraplu of parasol mee te nemen. Al dus Rijkswaterstaat. En verder wordt er ook gemeld dat de rechtszaken in de gebieden daar waar code rood geldt, dus ook in onze provincie Brabant, morgen niet door zullen gaan. Live blog op onze site omroepbrabant.nl en ook in de app, daar kun je het allemaal volgen.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: De Brabantse top 100.
1: Samengesteld door jou.
3: De Brabantse top 100 op Omroep Brabant.
0: Ja, samengesteld door jou. Nou, voel je vooral aangesproken, Jolanda. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Want jij bent een van de mensen die een stemlijstje heeft achtergelaten op omroepbrabant.nl/top100. Is dat lastig om te doen, Jolanda? Of is het voor jou gewoon hoppakee, een keer schudden en het komt zo uit je mouw?
4: Nee, het was best lastig.
0: Ja.
4: Want je mocht er maar 10 kiezen en ze zijn allemaal wel leuk.
0: Nou, dat had ik dus vanmorgen ook, want ik heb ook meteen mijn huiswerk gedaan. Ik dacht, hoezo maar 10? Kom, 11, 12, 13. Ik had er zoveel bedenken. Ja, maar bij 10 moest ik uiteindelijk stoppen. Ja. Ik had er best nog een paar bij willen zetten. Hoe ben jij te werk gegaan, als ik vragen mag? Heb jij dat gedaan aan de hand van een oude lijst of ben je gewoon echt in je muzikale geheugen gaan graven?
4: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, er zaten natuurlijk een paar zangers bij uit mijn stad, dus die heb ik sowieso gepakt. Dat vond ik wel leuk.
0: Nou, ben ik natuurlijk benieuwd wie die zangers uit jouw stad zijn, want vooral ook waar je woont.
4: Ik woon in Den Bosch.
0: Den Bosch! Oh, wacht, John de Bever zie ik staan daar.
4: Ja,
0: Fleming zie ik inderdaad staan. Ik zie Wilbert Pigmans, de Toreador, die komt ook uit Den Bosch volgens mij.
4: Nou, sterker nog, die woonde bij mij in de straat.
0: Oh, echt?
4: Ja.
0: En toen, als jij dan s'avonds het raam openzet, dan hoorde je hem roepen...
4: Nee, dat ik
0: wel. Hey, maar je hebt er een mooi lijstje van gemaakt. Ik loop er gewoon eventjes snel doorheen. Wim Sonneveld, Het Dorp, prachtig. Ja. We See Experience, Brabant, ook echt leuk. Die mooie ogen van Django Wagner. Renéke Schuurmans, die woont eigenlijk ook wel een beetje in de rook van Den Bosch toch, hè? Bij ons in Brabant.
4: Ja,
0: John de Bever natuurlijk, zei al, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Kafka en Frans Bauer, van Brabant naar Bordeaux. En de Toreador van Wilbert Pigmans en Opgeblazen, om er maar even een paar te noemen. En ik zei net ook al, Fleming, die woont toevallig ook vlakbij je om de hoek of Jolanda?
4: Nee.
0: Dat niet. Nee. Kom hem wel eens tegen in Den Bosch?
4: Nee, eigenlijk nooit.
0: Hoe kan dat toch, denkt u dan? Hè?
4: Ja, snap ik ook niet.
0: Nee, bedoel, dat is iemand die meteen ook opvalt. Ik denk, ja, Den Bosch, oké, het is een grote stad. So be it. Maar het is best logisch dat je misschien zomaar een keer tegen het lijf loopt. Het is ook maar gewoon manneke, toch, die Fleming?
4: Ja, zo is het. Ja. Zeker.
0: Hé, heb je er zin in? 7 juli, dag van de zachte G?
4: Zeker. Ja, lijkt me hartstikke leuk.
0: Nou, dan gaat die worden uitgezonden, hè, de Brabantse top 100. Dus blijf ook vooral je stemlijstjes invoeren via omroepbrabant.nl/top100. En als je zin hebt, je bent uitgenodigd, hè, om lekker langs te komen in Gemert, want we zenden de hele dag de lijst uit vanuit Gemert. En hoe leuk is het als je vanuit Den Bosch gewoon even naar Gemert komt, Jolanda, als je tijd hebt?
4: Als ik tijd heb, zou ik dat zeker even doen.
0: Zou ik superleuk vinden. Hey, dankjewel voor jouw mooie stemlijstje en ik ga Fleming zo meteen even draaien met Mart Hoogkamer.
4: Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Houdoe. Ja, en voorzin, ook jouw stemlijstje. Nou, dat kan op omroepbrabant.nl/top100. De mooiste liedjes uit onze prachtige provincie. En die hebben we echt een heleboel.

0: Procent.
1: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
2: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
1: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
3: Radio speelt.
1: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
2: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: 70s waren we even terug met deze danshit van de Bee Gees en Staying Alive. En je hoorde 100% van de Mart Hoogkamer samen met de Fleming. En het leuke was, ja, je hoorde Jolanda. Jolanda is een trotse inwoner van Den Bosch. Want ze had toch wel wat artiesten in haar lijstje gezet voor de Brabantse top 100 uit haar eigen stad. Waaronder onder meer John de Bever. En ook Fleming dus in dit geval. Met 100% samen met Mart Hoogkamer. Nou, als je nog niet gestemd hebt voor die Brabantse top 100, doe het gewoon eventjes, want hij wordt uitgezonden op de dag van de zachte G. En dat is ook wel een trots, hè, die je uitstraalt. Je komt uit Brabant, je houdt van de muziek uit onze provincie. Zet de leukste liedjes op een rijtje in een stemlijstje en geef ze door via omroepbrabant.nl/top100. Dan maken we er met z'n allen uiteindelijk een toffe lijst van, die we dus op de dag van de zachte G 7 juli gaan uitzenden. En dat gaan we doen live vanuit Gemert.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. Annemieke Boschaert is van de ANWB en die weet waar de files staan. Goedenavond, Annemieke.
15: Goedenavond. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog een aantal flinke vertragingen door wegwerkzaamheden en pechgevallen. Zoals op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nog een kwartier op onthoud door wegwerkzaamheden op de A27. Ook viel op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten op onthoud. Dan naar de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij de afrit Numansdorp staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk, hier heb je 20 minuten vertraging. Verkeer kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.
0: Dankjewel. Ja, balen als je in de file staat, de airco gewoon een standje hoger. En de radio een standje harder, want er komt er toch een partij goede muziek aan. Ik heb zo direct een ontzettende zonnige hit voor je uit de 90's. Ook wel een beetje fout. Maar hartstikke leuk om zo nog eens te horen.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
24: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
25: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
24: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
25: Koppens biedt veel meer.
24: Kom langs in Volkel.
25: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
26: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
27: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
28: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
2: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer,
4: Resse, Guus Meeuwis
3: of La Fuente?
4: Stem nu voor de Brabantse Top 100.
2: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Afslag Zuid. Ronnie

0: zometeen nog veel meer leuke muziek. Eerst even naar Marjolein, want die gaat je bijpraten.
1: Meerdere scholen sluiten morgen hun deuren vanwege de extreme hitte die wordt verwacht. Ouders en leerlingen worden per mail op de hoogte gebracht over het besluit. Onder andere het Heerbeek College in Best, het Kempenhorst College in Oorschot en het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch blijven dicht. Ook de Appie houdt rekening met code rood morgen. Zo worden er geen boodschappen meer bezorgd na 3 uur 's middags. De supermarkt vindt het niet verantwoord om bezorgers de weg op te sturen. Klanten worden gevraagd om hun bestellingen te verplaatsen of zelf boodschapjes te doen. Als alles volgens plan verloopt, worden de bezorgingen zaterdagochtend gewoon weer hervat. En ook fysieke zittingen van rechtszaken gaan vrijdag niet door in de provincie, waarvoor code rood geldt. Dat is natuurlijk ook hier. Een uitzondering zijn voor spoedzittingen, zoals over zorgmachtiging of onder toezichtstelling. Al kan een rechter ook dan besluiten dat de zitting online plaatsvindt. En dit komt net binnen. Het Zeelichtpark Zomerfeest in Breda gaat morgen ook niet door vanwege de hitte. Het evenement is vooral bedoeld voor kinderen en jongeren. En volgens de organisatie is het met temperaturen van minimaal 34 graden niet veilig genoeg. In het park zijn bovendien te weinig schaduwplekken en waterpunten.
0: Conclusie, er zijn veel mensen vrij morgen.
1: Ja, ja, gewoon echt rustig aan doen. Al had je plannen, cancel ze maar.
0: Ja, precies. Code rood. Advies ook gewoon om vooral de weg niet op te gaan als het niet echt nodig is. Dat is ook de mededeling die Rijkswaterstaat heeft gedaan. Nou had ik natuurlijk gisteren, ik had pech met mijn auto.
1: Ja, ik zag het op Instagram. Ja, we hebben het nog niet eens over gehad.
0: Nee, ja, maar dat maakt ook niet uit. Maar ik had dus pech met mijn auto. En dus ik moest de ANWB bellen.
1: Maar door de zon? Auto doet het niet meer omdat hij dan te heet is of zo? Hoe werkt dat?
0: Mijn accu deed het niet meer. Die had dat de brui aangegeven.
1: Oei, oei. Dus,
0: maar die was 6 jaar oud. Ik begreep van de wegenwacht dat een gemiddelde accu 6 jaar meegaat. Dus het kon een keer. Het was nu natuurlijk gewoon wel echt pieken qua temperatuur.
1: Ja.
0: Hij stond vol in de zon. Ik wilde mijn auto starten. Hij deed niks meer. Maar ik had een beetje medelijden met die arme man ook. Weet je, hij zei, ja, sorry dat u zo lang heeft moeten wachten. Ik had 2,5 uur moeten wachten.
1: Oei, dat is ook wel lang.
0: Ja, maar ja, ik denk ook, joh, hij rent de benen onder zijn kont vandaan.
1: Ja, dat doet hij zeker.
0: En hij zegt ook, ja, de mensen zijn zo ongeduldig tegenwoordig. Ach, ik vind het zo fijn dat u een beetje rustig bent gebleven. Ja, ik zeg, wat moet ik dan?
1: Ja.
0: Weet je, bedoel, jij doet ook gewoon wat je kunt doen.
1: Joh, ze doen zo hard hun werk.
0: Ze staan ook in de verzengende hitte, staan ze daar de sleutel onder
1: maar
0: de motorkap.
1: Stond je aan de kant van de weg? Of
0: nee,
1: had je wel
0: ik stond op bij een school in Bokstel. Want ik had een diploma-uitreiking van mijn dochter gehad. Dus ik stond daar eigenlijk gewoon prima. Ik stond daar veilig.
1: Ja.
0: Het was gewoon heet, het was lang wachten. Maar dat geldt voor iedereen. Ik denk, weet je, er komt uiteindelijk vanzelf iemand. Maar ik merkte gewoon dat hij dankbaar was dat ik normaal reageerde. Ik denk, dat vind ik eigenlijk niet normaal.
1: Dat is eigenlijk een omgekeerde wereld.
0: Dat is raar,
1: hè?
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik zeg, ik ben zo blij met jou, maat.
1: Ja.
0: Fijn, man, dat je me geholpen.
1: Precies, fijn dat je komt al.
0: Nou,
1: eigenlijk in 2,5 uur om mij gewoon met pech te helpen.
0: Precies.
1: Hè?
0: Nou ja, dus hij zei ook, hè, er zijn gewoon heel veel auto's die op dit moment de geest geven.
1: Ja.
0: Met name accu's, koelsystemen en ook koppeling. Dat is gewoon een ding.
1: Oh.
0: Dus zorg ervoor.
1: Jeetje, ik word gewoon een beetje bang om straks weer op te starten.
0: Niet doen!

0: thuis mag je best van rijstrook wisselen. Maar blijf van je radio af, want hier zit je goed.
1: Omroep Brabant brengt je thuis. Dit is Afslag Zuid met Ronnie Balk.

Kelly Roll en Oh What a Wonderful Day, I'm Good. En het is een prachtige dag als je van heerlijke temperaturen houdt. Warmste plek hier vandaag in onze provincie volgens Weerman Berend van Straten. Daar straks Woensdrecht 35,1 hebben we aangetikt. Money.

0: is het. Dat is een ding wat zeker is. En dan is het misschien ook wel lekker om Marjolein wat tips te geven in het kader van...
1: afkoelen.
0: Nou, lekker.
1: Ja, want morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
0: Ja.
1: Dan kan je lekker bij het water gaan liggen. Maar voor de meeste mensen is zelfs dat met... want morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
0: Ja.
1: Dan kan je lekker bij het water gaan liggen. Maar voor de meeste mensen is zelfs dat met... nou, temperaturen richting de 40 graden te warm.
0: Dat is
1: eigenlijk.
0: Ja.

0: kan je lekker een paar uur gratis zitten lezen of op de computer.
1: Ja, of misschien een tukkie doen.
0: Nou ja, dat kan
1: thuis
0: ook.
1: Die even...
0: Ze hebben vaak van die lekkere leeshoekjes.
1: Ja, lekker.
0: Dus kan je gewoon heen gaan.
1: Bakkenorde.
0: Dan een plek waar je ook nog iets van opsteekt. Een museum. Nederland heeft 700 musea. Dus daar zit vast iets tussen wat je leuk vindt. En ze hebben eigenlijk allemaal een stabiel, cool binnenklimaat. Dat is omdat de kunst wat er hangt beschermd moet worden.
1: Logisch.
0: Dat kan niet te koud, dat kan niet te warm.
1: Ja.
0: Daar is het altijd lekker. Leuk feitje, Designmuseum in Den Bosch is morgen gratis, zodat iedereen daar even kan afkoelen.
1: Kijk, dat doen ze heel slim dit.
0: Ja,
1: dat is heel slim.
0: Leuk. Eentje die je misschien niet verwacht, een overdekt winkelcentrum. Dat voelt misschien juist heel druk en daardoor heel bedrukkend en benauwd en misschien een beetje plakkerig. Maar daar hangen allemaal dikke airco's en over het algemeen is het daar keigoed geregeld.
1: Nou, ja.
0: Direct een goede reden om even lekker te shoppen.
1: Ik was er vanmorgen nog even. Ik liep binnen, ik denk, wow.
0: Ja.
1: Het lijkt hier wel een koelcel, bij wijze van spreken. Maar eigenlijk is het dan heel aangenaam, omdat je natuurlijk vanuit een hele warme omgeving komt.
0: Ja, precies, de overgang.
1: Precies, maar dat is inderdaad prima om daar een beetje te vertoeven. Als je daar ergens een lekkere stoel kunt vinden om een beetje bij te tanken, dan zit je helemaal goed.
0: Precies, hartstikke lekker. En dan tot slot een tipje voor iemand die echt even helemaal wil ontsnappen aan onze warme realiteit. Ga naar vakantiepark De Kempervenne. Daar hebben ze namelijk een indoor skihal met echte sneeuw.
1: Ja,
0: dus daar is het echt koud.
1: Maar die is niet altijd open, want ik ben dat pas toevallig...
0: Oh,
1: ja, toen was het ook een beetje een warme dag, toen waren we aan het fietsen. Ik denk, ik ga toch eens even kijken bij die skihal of er iets te doen is.
0: Ja.
1: En er stond 1 of 2 auto's stonden op het parkeerterrein. Ik denk, nou, er zal wel niks te doen zijn. Maar hij was niet open.
0: Oh.
1: Hij is maar bepaalde dagen open.
0: Nou, misschien maak je nu dan blij met een dooie
1: mus. Nou ja,
0: maar...
1: ik weet het niet helemaal. Want volgens mij op vrijdag wel. Morgen is het vrijdag natuurlijk.
0: Oh,
1: op vrijdag open, dus daar kun je
0: lekker gaan skiën morgen.
1: Heerlijk, man. Oh. Wij gaan langzaam richting 6:30. Ik weet zeker dat Marieke zich straks gaat melden. Als ze niet al te boos is op ons natuurlijk. Naar aanleiding van het vorige. Maar ze komt wel.

0: Montana en Rob Thomas en Smooth. Nou, we gaan Smooth richting Marieke, want die heeft zometeen het nieuws voor ons. Wat zit erin, Marieke?
1: Taakstraf geëist tegen man die auto met kinderen op de achterbank meenam. En wie hebben er meer last van de hitte? Mannen of vrouwen? Je hoort het zo.
0: Mannen of vrouwen? Oké, ik denk erop...
1: Doe maar even. Ja, is goed.
2: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Het is 6:30, we gaan naar de ANWB en daar zit Annemieke, die heeft de files voor ons.
5: Klopt, goeie avond. De laatste files van de avondspits. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg nog 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabosch heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht.
0: Dankjewel, Annemieke. Ik vond het gezellig. Tot de volgende weer.
5: Ja, tot de volgende.
0: Yo, hallo.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, behoorlijk warm nog steeds. 35 graden op veel plekken. Vanavond dan blijft het nog lang warm. Komende nacht wordt een plaknacht. Vanaf 12 uur vannacht hebben we code rood in onze provincie. Eén ding is zeker, temperatuur gaat niet onder de 20 graden komen. Morgen dan wordt het de heetste dag van de week. En dan kan het lokaal wellicht 40 graden worden. En later op de dag is er een lokale onweersbui. Wordt niet uitgesloten. En voor het nieuws gaan we naar Marieke Smit.
1: Het Openbaar Ministerie wil dat Thomas G. 120 uur taakstraf krijgt. G. stal vorig jaar de auto van volkszanger Sander Kwarten, terwijl zijn kinderen nog op de achterbank zaten. Het OM noemde dat de grootste nachtmerrie van iedere ouder. Toch kunnen ze niet bewijzen dat G. wist dat de kinderen in de auto zaten. G. had spijt van de actie en bood nog een keer zijn excuses aan. Een groep gevangenen van de PI in Vught is tijdelijk overgeplaatst naar de gevangenis in Alphen aan de Rijn. De reden? Het is veel te heet op hun afdeling. Ze blijven tot september in Alphen aan de Rijn, vertelt verslaggever Jan Walen.
7: En als ze dan terugkomen, dan begint hier de verbouwing van hun gebouw. Dat wordt opgeknapt, dat wordt gemoderniseerd. En als het goed is, zei een woordvoerder van me, moeten dan volgend jaar in de zomer die problemen zich niet meer voordoen.
1: Vorig jaar was het in de zomer ook al heet in de PI. Toen dreigden gevangenen zelfs de ramen in te slaan omdat ze het zo warm hadden. De spelers van Top Os hebben voor de eerste keer dit seizoen getraind. En dat begon meteen goed in de bloedhitte op een kunstgrasveld. Maar de club had zich goed voorbereid.
8: Ze zijn eerder gaan trainen, meer drinken, ijskoude handdoeken, ijsjes naar de hand, iets meer rust tussendoor.
9: We kunnen gelukkig tegenwoordig alles tracken, data uitslagen en daar kan je ook goed controleren of iemand te veel in het rood komt, zo mooi gezegd.
8: Bloedvaten zet uit. Het is allemaal net iets zwaarder en je kunt er ook gewoon fitter van worden als je het goed aanpakt.
1: Ook morgen gaan de spelers gewoon weer trainen. In het centrum van Den Berg, dat is het grootste dorp van Texel, staat een huis in brand. Er lekt ook gas en daarom vreest de brandweer voor een explosie. Het ging vanmiddag mis tijdens werkzaamheden. Het gebied rondom het huis is ontruimd en extra brandweerwagens vanaf het vasteland zijn onderweg. Texel heeft wel een eigen brandweerploeg, maar het incident is daarvoor te groot.
0: Zo, met de boot dus.
1: Ja, ze moesten met de veerboot, die moesten ook aan land blijven bij Den Helm. Die moest eigenlijk al weg, maar ze moesten echt wachten tot de hulpdiensten er waren voordat ze mochten gaan. Ja.
0: En hoe lang duurt die overvaart eigenlijk? Is dat een half uurtje of zo?
1: Ja, zoiets denk ik, ja.
0: Oh, wacht, ik hoor daar een schipper aankomen.
10: Een kwartiertje tot 20 minuten.
0: Oké.
10: Dat is echt heel snel.
0: Ja, oké, dus dan zijn ze er redelijk snel nog uiteindelijk.
10: Ja, helemaal als ze met zo'n snelle boot gaan. Dat is echt vaarbij.
0: Het is wel een raar gezicht, brandweerauto's op zo'n
1: veerboot. Op zo'n boot, ja, dat is gek, hè?
0: Met sirene aan.
1: Ja, ik zou zeggen, als dan die deur van die boot open gaat, dan huppakee, dan gaan ze zo vanaf. Apart eigenlijk, ja. Ja, vind jij ook dat je nou het warmste hebt van iedereen? Ja, als vrouw heb je in dat statement een streepje voor. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen sneller last hebben van de hitte dan mannen. Vrouwen zweten minder snel, waardoor ze minder makkelijk warmte kwijtraken. En ook hormonen spelen een rol. Als je ongesteld bent, is in de tweede helft van je cyclus je lichaamstemperatuur hoger. En vrouwen in de overgang hebben sowieso meer last van hitte. Ja, en na de overgang wordt het trouwens nog erger, omdat je dan je oestrogeenniveau daalt. En dat hormoon helpt je normaal juist bij warmte uit je lijf halen.
0: Ja, maar eigenlijk zeg jij gewoon, laat die vrouwen gewoon lekker klagen richting de mannen. Ja, want het is terecht.
1: Ik wil eigenlijk hiermee zeggen dat jij niks meer mag zeggen. Dat Marjolein en ik zeg maar.
0: Oké.
10: Oké, bij deze.
0: Ik hou mijn mond dicht.
1: Ja, fijn.
0: Fijne keer. Lekker is dat, hè? Hey, dankjewel Marieke. Fijne avond.
1: En
0: tot de volgende week. Wat ga je morgen eigenlijk doen met de...
1: Wel leuk dat je het vraagt.
0: Oh, jawel. Hey, ik weet het. Ik weet het.
1: Ik wou zeggen, ik ben hier morgen weer om... Ja, dat is 5:00
10: Nou,
1: ik
10: zeg wat leuk.
0: Kijk hoe je morgen, hè?
1: Ik kijk hoe je morgen met John.
0: Wat leuk. Nou, tot morgenochtend dan.
1: Ja, tot morgen.
0: Yes, oké. Wij hebben nog twee liedjes voor je. Jij mag kiezen. Ga je voor prachtig of ga je...

0: Lose Myself. Daarna ga je hem vast en zeker nog veel vaker horen.
1: Prachtig. Krachtig.
0: Wat gaat het vandaag worden? Is misschien wel een klein beetje waar ben je aan toe? Dat zou natuurlijk ook zomaar de reden kunnen zijn. Wellicht heb je de liedjes al gezien via onze socials, Omroep Brabant Radio. We zitten op Facebook en ook op Instagram. En eigenlijk zouden we het fantastisch leuk vinden als je ons daar ook gewoon volgt. Hè? Als je een Instagram-account hebt of een Facebook-account. Want er gebeuren allerlei leuke dingen op onze kanalen. Leuke filmpjes, behind-the-scenes dingen. Je kunt gave dingen winnen. Nou, gewoon ons even volgen op Instagram en Facebook, Omroep Brabant Radio. Dan heb je daar ook wellicht gezien dat we een mooi liedje hebben uitgekozen in het kader van prachtig. En een lekker liedje ook in het kader van krachtig. Prachtig is Michael Jackson. Hè, vandaag toch zijn sterfdag, 2009, 17 jaar geleden. Overleed hij op 50-jarige leeftijd. Ik dacht, ja, dan moet ik gewoon een liedje van Michael Jackson pakken. Uiteraard prachtig, dus rustig. You Are Not Alone, zo heet hij. En jij bent voor wat meer power gegaan, Marjolein?
2: Ik dacht, even met het lekkere weer knallen.
0: Sarah Larsson is het. Nou, dit zijn de twee liedjes, zo klinken ze.
1: Ga jij voor prachtig?

0: Ja, wat wordt het? Prachtig of krachtig? Prachtig, Michael Jackson, You Are Not Alone. Ik moet dan denken aan dat filmpje, dat meisje dat podium op stormt. Ken je dat of niet van Michael Jackson?
1: Nee.
0: En dan gaat ze hem ook knuffelen en hij houdt haar ook gewoon vast. En dan zingt hij terwijl ze aan het knuffelen zijn. Dat liedje,
1: wow.
0: You Are Not Alone. Heel intens om dat te zien.
1: Oké, dat is echt een fan, zeg
0: dat
1: maar.
0: Dat is echt een fan, ja. Wow. Die lukt het om het podium op te komen. En Sarah Larsson, tweede liedje, dat is krachtig met Midnight Sun. Nou, waar ben je aan toe? Dat is eigenlijk de vraag. 06 573 28 03. Laat even van je horen via de...

0: Linda Ronstadt. Wat gaat het worden?
1: Ga jij voor prachtig?

0: banger, Marjolein.
1: Ja, dat vind ik echt. Ja, ik weet het.
0: Ik trek wel even aan de bel, want stem is namelijk niet meer mogelijk. Dat is massaal gedaan via onze social kanalen. Omroep Brabant Radio, Facebook en Instagram. En ook via de app zojuist. Want wat wordt het? Wordt het prachtig? Michael Jackson, You Are Not Alone. Of wordt het krachtig? Zara Larsson met Midnight Sun. Er is er maar één die het antwoord heeft. En dat is Marjolein.
1: Het wordt Michael Jackson.
0: Is dat een soort van, het is vandaag de dag dat? Of
1: nee,
0: is het gewoon...
1: Volgens mij vond niemand het andere liedje echt leuk, behalve ik.
0: Oh, echt? Nou ja, dan kan maar iemand leuk vinden, toch?
1: Ja, precies, ja.
0: Lekker mooi ruimte bij het concert van Zara Larsson. Dat
1: precies,
0: je daar staat.
1: Helemaal voor mij alleen.
0: Goed, we gaan voor Michael Jackson, You Are Not Alone. Dankjewel allemaal voor het stemmen.

0: deze dag 17 jaar geleden overleed hij op 50-jarige leeftijd aan een hartstilstand na een overdosis propofol. Michael Jackson, You Are Not Alone. Het werd vandaag prachtig. Dankzij heel veel stemmen. En dankjewel voor het meedenken en voor het meebepalen dat dit uiteindelijk de winnaar is geworden. Nou, dit was Afslag Zuid. Ik zou zeggen, ja, voor morgen ook. Vannacht vanaf 12 uur, hou het hoofd koel. Code rood.
1: Rustig aan.
0: En ga wellicht genieten van de wedstrijd tegen Tunesië natuurlijk op het WK voetbal. Wedstrijd die we gewoon gaan winnen natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: En dan melden wij ons maandag weer net na vieren voor een nieuwe Afslag Zuid sowieso. En als je nog een gaatje hebt ergens in je drukke agenda, even stemmen voor die Brabantse top 100 via omroepbrabant.nl/top100. Morgenochtend vanaf 6 uur dan zijn John en Marieke hier met een keigoeiemorgen, de vrijdageditie. Maak er nog een mooie donderdagavond van. En de laatste is van Daft.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue. Avenue.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
16: Zij zijn, denk ik, de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
15: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
18: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
17: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
3: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
2: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
4: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
2: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
0: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
3: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
2: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
4: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: De zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig